0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: weekend gaat het Varend Corso Westland weer door het Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Delft en Rijswijk. Zaterdag is het Corso in Westland en TV West is er natuurlijk live voor je bij. Het Varend Corso Westland, zaterdag live om 1 uur en zondag in een samenvatting vanaf 5 uur.
1: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Ha.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
1: Hattemerbroek en Kampen Zuid in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
2: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
3: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
4: Altijd dichterbij.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minimaal rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïnse president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Dit weekend gaat het Varend Corso Westland weer door het Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Delft en Rijswijk. Zaterdag is het Corso in Westland en TV West is er natuurlijk live voor je bij. Het Varend Corso Westland, zaterdag live om 1 uur en zondag in een samenvatting vanaf 5 uur.
1: Alleen op TV West.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
3: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
4: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
3: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
4: Al 100 jaar.
3: Van der Geest.
4: Dat is verhuizen en meer.
1: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
5: De haring gaat zo in de krant, maar we gaan hem eerst nog wel even lezen natuurlijk. Maar eerst het nieuws met Bas van Alderen.
6: Goedemorgen. Er is een vijfde verdachte opgepakt voor de mishandeling van een jongen van 14 op de kermis op Koningsdag in Katwijk. Het gaat om een jongen van 16 uit die plaats. Eerder werden al vier andere

0: tieners aangehouden. Die zijn weer vrij, maar blijven verdachten. De soepbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers zien dat probleem niet. Ze komen ook nauwelijks klachten binnen over de soepbus, zeggen ze. En het meisje met de parel gaat naar Japan. Het wereldberoemde schilderij van Johannes Vermeer verhuist tijdelijk van Den Haag naar Osaka, waar het doek tentoon wordt gesteld. Het valt samen met de verbouwing van het Mauritshuis. In augustus gaat het museum 5 weken dicht. En burgemeester Van Zanen hoeft het schilderij in elk geval niet te missen. Hij bezoekt Japan en gaat dan ook even kijken hoe het meisje erbij hangt. Meer regionieuws om 6:30, nu het overige nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
3: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
4: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
5: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
3: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
6: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Het zou gaan over de moord op John Lennon, die vlak voor dit schrijven van dit mooie Moonlight Shadows is doodgeschoten. Nooit bevestigd door Mike Oldfield en Maggie Reilly, maar als je goed luistert, dan hoor je wel wat hints daar naartoe.

0: Goedemorgen op deze morgen 19 juni is het alweer. Wij hebben heel wat haring achter de kiezen.
1: Heel ik zag veel.
0: Die van jou echt nou die gleden naar binnen meer.
1: Het was ongegeneerd.
0: Ja. En toen eindigde het de avond, wat heel gezellig was trouwens hier bij West met de haringparty met een regenbui.
1: Ja, en dat was ook heel gezellig. Iedereen kroop bij elkaar onder die tent. Dat heeft ook wel iets cozy.
0: Had wel even zijn charme inderdaad. Niemand ging ook weg per se daardoor.
1: Nee. Maar, van oh, het regent, dan word ik nat. Ik blijf nog
0: het
1: even.
0: Het koelde even af.
1: Ja. Nog een haringtje.
0: Niet voor lang, want vandaag wordt een soort horrordag, als ik het mag geloven, van flinke hitte boven de 30 graden. Erik Kooijman is inmiddels ook aangeschoven.
2: Goedemorgen. Goedemorgen, hallo.
0: Je bent weer onze buitenpost, even geleden.
2: Ja, ik ben er weer.
0: Gelukkig.
2: Volgende week ook.
0: Ja, fijn. Ja, jij bent wel onze natuurman die veel buiten is natuurlijk. Bereid je dan extra voor op zo'n 33 graden die het zou kunnen worden?
2: Ik heb een beetje zo'n linnen broek aan. Die heb ik van mijn zoon geleend, want die heb ik niet in de kast liggen per se.
0: En vind je zoon dat goed?
2: Jawel, die is op vakantie, dus dat is prima. En wat mij opvalt aan die hitte is dat je heel veel ruikt. Dus ik krijg een beetje tropische flashbacks. Van dat waar ik ooit geweest ben, ver weg in een tropisch land. En dan ruik je allerlei dingen sterker. Je ruikt de bloemen sterker, de haring nu, als ik er binnenkom weer hier ook. Ja. Die nog een beetje nagalmt. Met uien erbij. Dus dat is een bijzondere lucht, zijn het allemaal. Maar ook als je door het bos loopt of je loopt langs een struik, en dan denk je van, hé, die had ik nog niet geroken.
0: Ja, en hoe zou dat komen, denk je?
2: Volgens mij is het ook zo, hoe warmer het is, dat luchten loskomen en dat je hem sterker ruikt.
0: Ja.
2: Dat geloof ik echt.
0: En de geur verandert misschien ook wel iets.
2: Ja, nou sterker. Ik weet niet of jullie het ook wel hebben. Het is echt, ik vind het heel prettig.
0: Ik ga even ruiken naar buiten.
1: Ja,
0: even ruiken of de hitte eraan komt.
2: Ja, mensen stinken ook meer, hè?
1: Deo. Ja. Deo.

0: Killer Queen. En inmiddels is Bas ook weer aangeschoven. Goedemorgen, Bas.
1: Ja, goedemorgen. Ik doe het weer, geloof ik.
0: Je doet het weer. Ja, het was even lastig opstaan om 6 uur. Dus je stem
1: wat,
0: in ieder geval.
1: Er zat wat haring in de keel.
0: Ja, dat was het, ja.
2: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, we gaan natuurlijk even kijken in de kranten van vanmorgen. En dan begin ik even bij het AD. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven, waaronder ook mishandelijke dingen natuurlijk, niet in behandeling genomen. Dat komt neer op een kwart van de aangifte van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer op basis van eigen onderzoek. Gaat dan om aangifte en meldingen van burgers en bedrijven van onder meer geweldsmisdrijven, het produceren van harddrugs en identiteitsfraude. Ongeveer 7.000 aangiften werden bij voorbaat door de politie afgewezen en ongeveer 3.000 keer werd het onderzoek vroegtijdig beëindigd door tekort aan capaciteit bij de politie of bij het OM. Minister David van Wil van Justitie heeft inmiddels ook gereageerd. Die vindt dat het een vertekend beeld geeft. Volgens de minister gaat het niet alleen om aangiftes, maar ook om meldingen. En die worden, ja, soms loopt dat op niks uit natuurlijk. En de helft van de aangiftes wordt niet opgepakt omdat er dan te weinig aanknopingspunten zijn voor opsporing. Ja, snap ik op zich ook wel, maar ik vind het wel heel veel wat er dan niet lukt.
2: Ik sprak Pim gisteren, oud-collega. Die heeft natuurlijk persoonlijk meegemaakt met die mishandeling.
0: Die is op Scheveningen in elkaar geslagen, hè, tijdens een gezellig avondje uit. En toen was zijn kaak echt op verschillende plekken gebroken.
2: Precies, en dat het echt moeilijk was om dat proces op gang te krijgen, inderdaad. Dus je hoort het inderdaad wel van mensen persoonlijk. Maar het is natuurlijk heel frustrerend, want je verwacht als brave burger, er overkomt me iets, dus er gaat toch actie genomen worden.
0: Ja, ze zijn het toch voor mij. Ja,
2: ja, precies.
0: Ja, dus, bij Pim is het wel goed afgelopen, gelukkig. Daar is uiteindelijk iemand opgepakt.
2: Ja. De Telegraaf die vertelt dat de thuisbatterij het energielabel niet helpt. Want sinds deze maand hebben verkopers van thuisbatterijen er een verkoopargument bij. De batterij telt nu mee bij de bepaling van het energielabel. En hoe hoger het label, hoe meer het huis waard is. Alleen heeft de thuisbatterij heel weinig tot geen invloed op dat label, waarschuwen energieadviseurs en ook Milieu Centraal. Het Zwolse energieadviesbedrijf Wat Wijzer heeft namelijk berekend wat de uitkomsten zijn van zo'n thuisbatterij bij een modelwoning. En wat blijkt in de praktijk, maakt de thuisbatterij niets uit voor je label. Kortom, die investering van 6.000 tot 10.000 euro in de batterij ga je niet terugverdienen met het label. En ook kenniscentrum Milieu Centraal die tempert de verwachtingen. De thuisbatterij telt maar een klein beetje mee. Je kan beter investeren in isolatie of energiezuinige installaties. En de marktleider in de zonnepanelen, Zonneplan, die schat dat de batterij hooguit 2% meetelt in de score voor het label.
1: Nou, dat is niet veel. Ik heb even in de Volkskrant gekeken. Vanaf vandaag moeten Nederlandse webshops en apps een ontbindings- of herroepingsknop hebben. Nou, wat is dat eigenlijk, zo'n knop? Ga ik je zo vertellen. Het moet ervoor zorgen dat mensen net zo gemakkelijk een bestelling kunnen annuleren als ze deze hebben gedaan. Bedrijven mogen dus zelf bepalen hoe die knop eruit gaat zien, zolang die maar makkelijk is te vinden, zegt de toezichthouder. Ze moeten de klikknop direct duidelijk maken waarvoor die is. Bijvoorbeeld met een tekst zoals mijn aankoop ongedaan maken. De knop moet de volledige wettelijke bedenktijd van 14 dagen beschikbaar zijn. De ACM gaat de webshops ook controleren en daarop handhaven. En zo'n knop is eigenlijk geen stopknop. Wanneer je iets bestelt, dan kan een webshop het proces van opsturen meestal niet meer stoppen. Dus je krijgt wel je pakje dan nog bezorgd, je bestelling. Daarna kan je alsnog dan de bestelling retourneren. Dan moet je het allemaal weer terugsturen. Er zijn dan wat kosten aan verbonden. Dus ja, kijk vooral even beter in je kast voordat je wat gaat bestellen, die 10 bussen shampoo bijvoorbeeld.
0: Ja, nou ja, die komen wel op uiteindelijk, denk ik. Maar ben je een impulsieve koper, Bas?
1: Ja, ik ben zeker een impulsieve koper. En ik heb inderdaad, ik zit wel eens 's nachts, dan zit ik dan bijvoorbeeld op Facebook. En daar komen allerlei reclames voorbij voor hele handige dingen die, hoe later het wordt op de avond, dat je die dan denkt nodig te hebben. En dat bestel ik dan. Ja. En de volgende dag denk ik wel eens,
2: auw,
0: waarom
1: ja,
0: eigenlijk?
1: Wat slaat dit uit?
2: Van die aankopen dat je denkt, ja, maar hier zonder dit ben ik nooit meer gelukkig. Ik moet het hebben. Ik heb mezelf beschermd door een maximum bedrag op mijn telefoon in te stellen. Zodat ik daar al inderdaad niet opeens voor 10.000 euro orenstaafjes koop.
0: En anders
2: zo.
0: Doe je dat?
2: Ja, precies. Ja,
1: 10.000 euro.
2: Dat weet ik veel.
0: Ik pak ook nog even de voorpagina van het AD. En daar staat een prachtige foto. Iedereen herkent hem wel. Ik laat hem even zien. In een mooi, beetje paarsig jackie.
1: Is het Wim T. Schippers?
0: Dit is niet Wim T. Schippers. Dit is een andere legende. Dit is Mick Jagger. En een nieuwe tour, een nieuwe plaat, nieuwe single. De 82-jarige Mick Jagger is nog altijd alive and kicking. Het AD heeft hem gesproken in een exclusief interview in Londen. Aanleiding is het nieuwe album. Komt op 10 juli uit. Foreign Tongues heet het. En ja, het is echt een leuk artikel, moet ik zeggen. Want er worden allemaal herinneringen opgehaald. Bijvoorbeeld aan het eerste concert in Nederland. Weet je waar dat was?
1: Het zal wel Rotterdam zijn.
0: Nee, in het Kurhaus. Ja. Stomme Rotterdammer jij. Ja. Ruim 60 jaar. Jaar geleden, ja, dat is een legendarisch optreden. We hebben het hier wel eens over gehad met de zanger van The Motions, Rudy Bennett, want die speelde in het voorprogramma. Nou, dat ging er allemaal nog wel vredelievend aan toe, maar toen de Stones eenmaal begonnen, toen werd alles kort en klein geslagen. En een piepjonge Mick Jagger die verschool zich achter het podium. En hij vertelt in de krant dat hij vol verbazing keek naar de mensen die de tapijten met geweld van de muren trokken. En hij lacht er een beetje om dat die Nederlanders toch eigenlijk zo'n vredelievend volkje waren. Ja. Nou ja, hij doet er van alles voor om fit te blijven, nog steeds op te kunnen treden. Vooral als het een live show natuurlijk is, dan gaat hij dagelijks naar de zangtraining. Maar hij doet dat niet alleen op het podium, maar hij doet ook aan karaoke. Hij heeft zelfs een speciale kamer ingericht, geluidsdicht. En daar zingt hij dan elke dag wel een paar moppies. Bijvoorbeeld Bob Marley en Al Green. Oh, ja. Maar ook gewoon nieuwe liedjes van Sabrina Carpenter bijvoorbeeld.
1: Frans Bauer.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Het gaat ook nog even over de Golden Earring in het artikel. Ja, natuurlijk. Hij heeft ze meerdere keren gezien. Hij weet zelfs dat een van de bandleden altijd op de versterker springt. Hij dacht dat het eigenlijk de zanger was, Barry Hay. Maar het is volgens mij altijd de drummer.
2: Ja.
0: Cesar natuurlijk. Nou ja, ook nog een paar nieuwe nieuwtjes. Dus dat nieuwe album met mooie samenwerkingen. Bijvoorbeeld met Paul McCartney. Dat is natuurlijk, was vroeger haat en nijd tussen de Beatles en de Stones. Maar ze gaan nu toch samen.
2: Of de ander, ja.
0: En er is ook nog een cover van Amy Winehouse. Die natuurlijk niet meer onder ons is. Dus daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Ja, en misschien komt er dus wel een tour aan. Het is nog niet helemaal volgens mij officieel. Maar in 2027 zou die zomaar weer op het podium kunnen staan.
2: Dat zou gaaf zijn.
0: Dat lijkt me ook, ja.

Suzanne en Freek hoorden je met de nieuwe single Halverwege. Ja, en als we het toch over de Stones hebben, moeten we ze eigenlijk ook wel even draaien natuurlijk. The Rolling Stones en Honky Tonk Woman.

0: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
3: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
1: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
5: Goedemorgen, je luistert naar West wordt wakker. Het is 1 over half 7. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer, wil ik zeggen, met Bas van Alderen.
6: Die is wel veranderd, hè?
5: Ja,
6: goedemorgen.
5: Lagere stem ook gekregen.
6: Er is een vijfde verdachte opgepakt voor de mishandeling van een jongen van 14 op de kermis op Koningsdag in Katwijk. Het gaat om een 16-jarige jongen uit die plaats en eerder werden al 4 andere tieners aangehouden. Die zijn weer vrij, maar blijven verdachten. De komst van een grote pillenfabriek in Katwijk is weer een stap dichterbij. De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met de bouwplannen van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly aan het Valkenburgse Meer. De productielocatie moet straks goed bereikbaar zijn. En ook is het plan om er huizen te bouwen. Het Rijk en de provincie betalen daaraan mee. Verantwoordelijk wethouder Mostert is blij met het positieve advies van de raad en de deal met het Rijk en de provincie.
7: Ik denk dat we wel met elkaar de belangen die we hebben als Katwijk op een goede manier hebben verdedigd. En daarbij ook de problemen die we al jarenlang kennen, met name op mobiliteit, waar we al 50 jaar aan het praten zijn. En het probleem rond betaalbare woningbouw. Dat we daar ook echt een hele grote en belangrijke stap hebben gezet. Dat we daar dan ook echt de belangen van onze inwoners op een goede manier hebben ingevuld.
6: En in het najaar wordt duidelijk of het allemaal echt doorgaat. Daar is nog extra overleg en een second opinion voor nodig. De soepbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. De vrijwilligers die zien dat probleem niet. Er komen ook nauwelijks klachten binnen over de soepbus, zeggen ze. En het meisje met de parel gaat naar Japan. Het wereldberoemde schilderij van Johannes Vermeer verhuist tijdelijk van Den Haag naar Osaka, waar het doek tentoon wordt gesteld. Het valt samen met de verbouwing van het Mauritshuis, waar het meisje altijd hangt. In augustus gaat het museum 5 weken dicht. En burgemeester Van Zanen die hoeft het schilderij in elk geval niet te missen. Hij bezoekt Japan en gaat dan ook meteen even kijken hoe het meisje erbij hangt.
5: Ja, de Japanse keizer is in het land. Die was de afgelopen 2 dagen hier op staatsbezoek. Dus ik kan me voorstellen dat u hem gewoon onder arm gewoon meeneemt.
6: Waarschijnlijk wel.
5: Ja, dat is goed weer wat.
6: Zo heel makkelijk in zijn attaché-koffertje.
5: Ja, precies. Dan gaan we naar Jordi Bloem. Goedemorgen, Jordi.
8: Goedemorgen, Jorinda.
5: Ja, ik stel me voor inmiddels dat vandaag een beetje hitte des doods wordt.
8: Ja, daar kan ik wel een beetje bij voorstellen. Want al rond het middaguur is het denk ik 30 graden. Zitten we in de buurt daarvan. Nu is het buiten eigenlijk nog wel lekker. De afgelopen nacht was het op sommige plaatsen toch wel onder de 20 graden. In de steden niet. Bij Voorschoten zag ik 17 graden. Het is nu 18 tot 20. Maar we gaan in de loop van de middag naar 33 graden in de regio. Ja, dat is toch wel behoorlijk heet. Hebben we wel vaker gehad. Hè. Het is niet echt heel extreem. Maar ja, het is wel weer even wennen, hè, die tropische dag. Nou, gisteren konden we er al een beetje aan wennen. Hè. Toen was er al aardig. Wat warmte.
5: Ja, het warmt toch flink op, ja.
8: En die zon ook, hè, die steek, die is heel erg krachtig. Zonkracht 7 hadden we gistermiddag, nou, dat hebben we vandaag ook. Er zitten ook wel wat wolkenveldjes, dat zijn dan van die onstabiele wolken. Dan denk je van, nou ja, daar kan toch wel onweer komen. Nou ja, gisteren zagen we in de loop van de dag ook een paar buien opdoemen. Vandaag is ook wel een kans aanwezig dat het vooral vanavond, denk ik, tot een paar buien komt. Maar dan is het de vraag, zit er onweer bij? En worden het buien met slagregen, zware windstoot en hagel? Er is nog steeds wel een risico op. Maar ja, die buien zijn heel lastig om die goed te bepalen. Je ziet in elke weermodel steeds wat andere uitkomsten. Dat maakt het wat lastig. Maar sowieso denk ik eigenlijk dat het tot en met einde van de middag wel droog is. Ja, en het gaat ook wat vochtiger worden. De lucht wordt eigenlijk nog steeds wat benauwd. benauwder. Dus niet echt zo'n fijne dag, inderdaad.
5: Nee, wat wordt de warmste plek van Nederland, denk je? Waar moeten we niet heen?
8: Ja, ik denk dat Limburg toch wel weer grote kans maakt op 36, 37 graden, zo'n beetje. Ik zag gisteren al bij Parijs ook die waarden. En we zitten toch wel in die hele warme lucht vanuit Frankrijk. Maar die is ook wat onstabiel, dus er kan onweer komen vanavond, misschien ook wel vannacht. Maar dit weekend lijkt het allemaal wel mee te vallen met de zonnige periode en aanhoudend wel warm. Maar morgen een westelijke wind en dan zal het in onze regio minder warm worden. 24 tot 28 graden van west naar oost. De dertigers verplaatsen zich meer naar Oost-Nederland. En dan zondag en maandag en dinsdag zou de temperatuur ook bij ons alweer zo rond die 30 graden uit kunnen komen. Misschien zelfs wel iets daarboven op zondag en maandag. Dus we zitten nog steeds wel in die hele warme lucht. De zomer laat ons voorlopig niet los.
5: Jordi, dankjewel. Tot zo weer.
8: Jo, hoi.
5: En we gaan ook nog naar Dennis Mooij bij de ANWB.
9: Een hele goede morgen. Er staat één file in het hele land en die staat precies in onze regio. Op de A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet ben je een half uur lang onderweg door een ongeluk. Er waren twee rijstroken dicht, maar die zijn zojuist weer vrijgegeven. Dus de vertraging kan daar weer afnemen.
5: Dennis, dankjewel.
10: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: West wordt wakker.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Family Sunday en Next to Me. En we kijken even naar het nieuws van buiten onze regio. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Zwitserland voor gesprekken met Iran. In die gesprekken zou het akkoord van deze week verder uitgewerkt worden. Volgens Amerika is er nog geen overleg vanwege ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Iran zegt eerst zeker te willen weten dat Amerika zich aan de gemaakte afspraken houdt. Gisteren haalde Vance nog hard uit richting Israël en zegt dat het land zich meer dankbaar moet opstellen en voor alle hulp die ze van de VS hebben ontvangen.
1: To some of these cabinet members in Israel who are attacking the president of the United States, the other thing that I would say is that over the last three months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars.
0: Ja, we hebben veel geld aan jullie defense, dus aan jullie beveiliging uitgegeven. Dus jullie moeten ook wel eigenlijk een beetje naar ons luisteren. Dat is natuurlijk wat hij zegt.
2: Wie betaalt, bepaalt.
0: Ja, maar Israël is natuurlijk een beetje de stoute zoon op dit moment. Zo gedragen ze zich, als je kijkt naar de ogen van Amerika.
2: Ja.
0: Dat ze ineens eigenlijk niet echt meer luisteren naar Amerika. Terwijl hiervoor altijd als er een aanval ergens werd gepleegd, was het altijd met medeweten van Amerika. En ineens is dat niet meer zo. Dus ik snap zijn boosheid wat dat betreft wel een beetje.
2: Ja, het is een interessante ontwikkeling ook dat hij zegt, wij zijn jullie enige vriend ongeveer nog ter wereld.
0: Dat, ja, is ook wel een statement dat het misschien wel waar is.
2: Yes. In Engeland ondertussen heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij de tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. En dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen in het holst van de nacht. En in het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
3: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
2: En Burnham die was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier.
0: En gisteren een grote aanval van Oekraïne op Moskou. Dat zag er spectaculair uit, moet ik wel zeggen. Er waren honderden drones naar Moskou gestuurd. Er zouden er ook nog honderden uit de lucht zijn geschoten door Rusland. Maar er was een soort plaat die gewoon recht op de lucht inschoot vanwege een explosie. Beelden daarvan zijn te zien op de NOS. Dus dat is ook wel opmerkelijk. Was voor het eerst zo'n grootschalige aanval op Moskou door Oekraïne. En ondertussen zoekt Brussel contact met het Kremlin om een plek te krijgen aan de onderhandelingstafel. Rusland-kenner Helga Salomon denkt dat Poetin nog niet bereid is om te onderhandelen, zei ze gisteren in Nieuwsuur.
4: Hij lijkt geen akkoord te willen sluiten en dus het gevoel te hebben dat er nog geen goed akkoord voor hem in zit. Want de prijs is gigantisch, hè, die moet krijgen voor die oorlog. Er zijn meer dan 1 miljoen Russische mannen gedood of gewond. Nou, er is benzine tekort. De economie ligt op zijn gat. Dus het lijkt erop alsof hij zelf niet weet wat zijn prijs is.
0: Ook denkt ze dat Poetin er niet op zit te wachten om met de Europese Unie te praten.
4: Hij wil over de hoofden van de Europese leiders praten met Trump, die hij toch makkelijker om de vinger denkt te kunnen winden. Bovendien, deze oorlog is begonnen omdat hij zegt de NAVO, waar Europa een groot deel van uitmaakt, die rukt op. Ze willen ons vernietigen. Zo verantwoordt hij die oorlog. Dus laat staan dat daar een Europese delegatie komt. Dat lijkt eigenlijk vrijwel op dit moment, en je weet het nooit, lijkt vrijwel uitgesloten.
2: En het WK voetbal. Het gaat ondertussen gewoon door. En daar heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
5: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
2: Verder won Canada met grote cijfers van Qatar. Het werd 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk.
0: Ja, daar zal Jan Keijzer niet blij mee zijn, nee, denk ik, Zuid-Afrika. Want die hebben nu volgens mij nog maar 1 puntje. En dat is nog niet genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Moeten ze de volgende wel winnen. Bob Marley en de Wailers, No Woman, No Cry.

0: Buitenpost.
1: Ja, het is nu nog lekker om naar buiten te gaan. Want vanmiddag wordt het natuurlijk niet te harder. Dan moet je vooral de koelte opzoeken. Het zal je niet ontgaan zijn dat het ontzettend heet gaat worden vandaag. Er is gisteren al een nationaal hitteplan actief. En dat betekent dat je veel moet drinken. Dat je bij je oude buurvrouw even langs moet gaan. Kijken hoe het daar gaat. De schaduw opzoeken. Nou ja, dat soort dingen staan daar natuurlijk in. Niet gek dat mensen misschien ook wel lekker gaan zwemmen. Om de verfrissing op te zoeken.
2: Lekkere plons.
1: Ja, het kan natuurlijk gewoon in de zee. Maar het kan ook in een buitenbad. En Erik, jij bent al bij zo'n buitenbad in Leiden. Is het daar stilte voor de storm, Erik?
3: Ja, het is hier stilte voor de storm. Mensen staan te trappelen van ongeduld. Komen bezweet aan fietsen. Staan hier te wachten tot het hek open gaat. En dan, ze staan echt in de startblokken. Hebben jullie er zin in?
4: Ja, altijd. Lekker hoor. Eventjes afkoelen. Voordat het warm wordt. Heerlijk.
3: Heb je een slechte nacht gehad?
4: Nee. Zie ik er zo rot uit?
3: Nee, dat niet. Maar dit is een soort routine om 's ochtends zo wakker te worden?
4: Een paar keer per week, 3 keer in de week even zwemmen. Ja, lekker. Zeker.
3: En wat doet het met je?
4: Nou, daarna ga ik koffie drinken. Heb je het verdiend?
3: En is het prettig in het water? Mag ik jou dat vragen?
5: Het ligt eraan hoe druk het is geweest. Als het heel druk geweest is, is het minder prettig. Ligt het vol met zonnebrand. Okay. Maar verder is het heerlijk.
3: Ja, ik kan me voorstellen. En nu het zo warm is het extra lekker? Of wat is de temperatuur?
5: Nou, ik hou heel erg van kou. Dus voor de warmte moet u een beetje in die hoek zijn.
3: Jij bent meer van het warme water?
6: Ja, ik heb een hekel aan kou, maar ik ga toch zwemmen. Want het is buiten altijd heel fijn. Omdat je dan gewoon de wolken ziet en gewoon de frisse lucht hebt. Dus niks gaat erboven niet.
3: We staan achter het hek, het gaat zo open. En als we dan het zwembad zien, dampt het dan een beetje? Komt er dan damp vanaf?
6: Dat is meer als het buiten kouder is. Dan is het water natuurlijk iets warmer. En dan krijg je die stoom of zo, die damp. Ja.
3: En is het prettig voor de spieren, meneer?
7: Nee, ik heb geen spieren meer.
3: Heeft hij niet meer. Nou, iedereen is hier klaar voor. Nee, maar voor de geest misschien dan?
7: Ja, voor de geest. En je moet in beweging blijven, hè. 'S ochtends, ja. Ja, zeker.
3: Om de motor, zeg maar, aan te krijgen.
7: Oh, ja. Dat valt wel mee.
3: Rustig aan in zijn lage versnelling. Ondertussen staan we hier met een man of 10... die eigenlijk wel het liefst naar binnen willen. Bijna iedereen heeft slippers aan. En misschien de zwembroek ook al. De zwembroek al aan?
8: Ja, ja, thuis aangetrokken. Ik heb hem gelijk door. Dus.
3: Dat is verplicht. Je mag. Nou, okay. Nou, de sfeer zit er goed in. Het is tijd dat iedereen even gaat afkoelen. Want het is tijd om te gaan zwemmen. Het hek gaat zo open. Bij De Vliet ben ik. Bij het zwembad De Vliet bij Leiden.
1: Het zal vanmiddag nog wel heel erg druk gaan worden, denk ik. Daar.
3: Ik denk het ook. Ja. Ja. Ik denk het ook.
1: Neem jezelf nog even een duik.
3: Nee, ik heb niet mijn zwembroek aangetrokken, helaas. Ach, en ik moet zo gaan hoog houden.
1: Oh ja, dat is waar, ja. Ja, voor het WWWK hoor je straks na 7 uur. Dit is Janet Jackson.

0: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
4: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
5: Katwijk stemt voorlopig in met de komst van pillenfabriek Eli Lilly. We praten er zo verder over. En het zit vast ook in het nieuws van Bas van Alderen.
6: De komst van een grote pillenfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met de bouwplannen van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly aan het Valkenburgse meer. De productielocatie moet straks goed bereikbaar zijn. Ook is het idee om er huizen te bouwen. Het Rijk en de provincie gaan eraan meebetalen. In het najaar wordt duidelijk of het allemaal echt doorgaat. Er is nog extra overleg voor nodig en een second opinion. Er is een vijfde verdachte opgepakt voor de mishandeling van een jongen van 14 op de kermis op Koningsdag, ook in Katwijk. Het gaat om een 16-jarige jongen uit die plaats. Eerder werden al vier andere tieners aangehouden. Ze zijn weer vrij, maar ze blijven verdachten. En de zoekbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers zien het probleem niet en er komen ook nauwelijks klachten binnen over de zoekbus, zeggen ze. Meer regionieuws om 19:30, nu het overige nieuws.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde

0: ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
1: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
0: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
2: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
0: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij de ANWB zit Dennis Mooij.
4: Het rijdt langzaam op de N44 van Den Haag naar Wassenaar. Tussen de N14 en Wassenaar Centrum heb je 10 minuten vertraging.
5: Ik heb een vraag. Moest u wel eens heel snel beslissen tijdens een missie?
6: Ja, soms binnen een seconde.
5: En wat deed u dan?
6: De mensen beschermen, waarvoor ik daar was.
7: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
8: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
7: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
9: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light, al voor €139.
10: Voordeelhaartjes.nl.
11: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Voordeelhaartjes.nl.
11: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
14: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
15: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, we hebben het natuurlijk al over die enorme warme dag gehad vandaag. Het kan wel 33 graden worden in onze regio.
1: Ongekend.
0: Ja, als je een beetje langs de zee woont, dan wordt het ietsjes koeler misschien. Maar kan het ook al wel de 30 graden aantikken. Ja, en als je dan de koelte opzoekt, misschien bij een meertje of zo, dan kom je deze ook altijd weer tegen.
1: Oh.
0: Van die vervelende muggen.
1: Ik had hem vannacht.
0: Oh ja, in je kamer? Ja. In je slaapkamer?
1: En dan denk ik, je mag mijn been lek prikken, maar blijf bij mijn oor weg met dat gezoem.
0: Ja, dat ging niet. Ja. Ja. Je wilde hem kapot slaan.
1: Ik wilde hem kapot
0: slaan. Maar je deed alleen niet echt qua geluid. Maar je kan je natuurlijk dan insmeren met date. Hè? Zeker als je bijvoorbeeld op vakantie gaat, dan gaat er altijd een hele flinke spray mee.
1: Zeker.
0: En dan, heb je de date op je. En dan komen ze niet meer op je af. Denk je. Maar er is een nieuw onderzoek. En ja, die muggen die leren dus ook.
1: Nee.
0: En die ruiken dus die vervelende geur van date.
1: Ja.
0: En inmiddels is het gewoon een lokmiddel.
1: Nee.
0: Ja, dus er is een onderzoek geweest. Een soort trainingsprogramma voor insecten. Onbedoeld. Schrijft Trouw erover. Wijst erop dat die muggen het afweermiddel met voedsel leren associëren. En dus denken, zo, nou, daar is een lekker maaltje bloed voor mij te halen.
1: Dan spuit ik voortaan mijn man onder mijn date en dan lig ik rustig te slapen.
0: Ja, dat is misschien een goeie inderdaad. Nou ja, de krant schrijft ook, het is niet helemaal nutteloos. Maar je moet er wel dus verstandig mee omgaan. Het is vooral dat als de geur vermindert, dat het dan een status van lokmiddel krijgt. Dus je moet eigenlijk gewoon de hele dag door blijven smeren. Dus niet de hele tijd, niet in één keer gewoon een flinke laag van een centimeter date op je. Maar een beetje en dan na een uur weer een beetje. En
1: een beetje dateje.
0: Een beetje dateje inderdaad. Nou, een tip van mij, voor jou, voor date. Ja, en dan hoop ik dat je niet meer geprikt gaat worden. En dan gaan we naar het nieuws van vanavond. Van gisteravond, moet ik zeggen. En van vanmorgen. En dat gaat over Katwijk. De Katwijkse gemeenteraad heeft gisteravond met een grote meerderheid een voorlopig positief advies gegeven over de komst van de veelbesproken geneesmiddelenfabriek van Eli Lilly. Het gaat om een voorlopig besluit, benadrukt CDA-raadslid Barend Tensen.
2: Er komt nog een ter inzagelegging. Dus inwoners, betrokkenen, het bedrijfsleven kunnen allemaal inspreken. Ik vind het heel belangrijk dat dat proces wordt doorlopen. Nog belangrijker bijna, is de second opinion. Dus we hebben een voorzet gedaan dat er allerlei zaken moeten worden onderzocht in die second opinion. Netcongestie, impact op het vocabulair smeer, recreatie, et cetera. Dat wordt gedaan. Als uit die extra onderzoeken een negatief beeld komt, ja, dan hebben we een hele andere discussie eind september, begin oktober.
0: Enkele uren voor de raadsvergadering bereikte het Rijk, de provincie en de gemeente Katwijk een akkoord over onder meer de financiële voorwaarden. De overheden investeren gezamenlijk ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied. Wethouder Gerard Mostert daarover.
3: Daar zijn we echt wel heel blij mee, omdat het een belangrijke stap is in de ontwikkeling van onze gemeente, van onze regio. Omdat we al 50 jaar praten over het oplossen van een knelpunt op de N206 Molentuinweg. En met bijna 100 miljoen wat daar nu voor beschikbaar is, denken we echt een hele belangrijke stap in de goede richting te kunnen zetten.
4: Behalve dat geld voor de infrastructuur, komt er ook geld voor betaalbare woningbouw. Hoe ziet dat?
3: Nou, we hebben op Valkhorst een programma van 5600 woningen, waar maar 36% van de woningen betaalbaar is. Nou, daarvan hebben we altijd gezegd dat moet anders. Het Rijk heeft altijd gezegd, ja, maar het Rijksvastgoedbedrijf van wie de grond is, moet zwarte cijfers schrijven. Nou, en om dat te doen, heeft het Rijk nu gezegd, als we die woningen gaan omzetten van dure woningen naar betaalbare woningen, dan gaan wij het tekort wat daardoor ontstaat, gaan wij dekken. Ja, dat is echt een gigantische stap die het Rijk zet. En daar zijn we heel blij mee. Niet alleen voor onszelf, maar vooral voor al die mensen die een woning zoeken. En vooral een betaalbare woning. Dus dit is echt wel goed, heel, heel goed nieuws.
0: Verslaggever Mark Kool in gesprek met de wethouder. En wij praten hier verder met Dirk Remmerswaal. Hij is van SGP in Katwijk. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Ja, we hoorden de wethouder zeggen, hè, grote investeringen voor wegen en ook voor woningen in Katwijk. Was dat voor jou ook een voorwaarde om voor te stemmen?
5: Ja, dat was zeker voor ons ook een voorwaarde om voor te stemmen. Kijk, het hele project geeft geweldige kansen, maar er zijn ook best veel zorgen. En zeker ook om richting de burgers te laten zien, jongens, we halen hier het maximale uit. was dat zeker een voorwaarde. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, wij hebben natuurlijk toch ook al een kennisvoorsprong, omdat er best achter de schermen heel veel eerst is gebeurd. Juist in een periode van onderhandelingen. En ja, je ziet gewoon dat dingen ook moeten groeien.
0: Ja.
5: Kijk, naast veel kansen zien we inderdaad ook zorgen, hebben vragen. Ja, die moeten natuurlijk wel duidelijk zijn en opgelost.
0: Ja, want het houdt die bewoners echt wel heel erg bezig. Was er daardoor ook veel publiek gisteravond?
5: Ja, er was de raadszaal, de tribune, zeg maar, die zat vol. En vlak voorafgaand aan de raadsvergadering was er ook een hele positieve eigenlijk demonstratie van mensen die gewoon hun zorgen kenbaar hebben gemaakt en ook een petitie aan de gemeenteraad hebben overhandigd.
0: Ja, we hebben een van die bewoonsters ook gesproken al eerder in West Wordt Wakker. Laten we nog even naar haar luisteren.
6: 35 meter hoog, dat is zo hoog als de kerktoren van Valkenburg. En 20 hectare groot, dat is dus 30 voetbalvelden. Ja, het is ook niet zo heel ver van onze duinen. Dus dat is een belangrijk natuurgebied. De gemeenteraad, die wordt gewoon opzij geschoven. En misschien zijn er toch plekken die iets meer geschikt zijn. En waar ze ook iets meer welkom zijn.
0: Ja, ze zegt wel wat meerdere dingen. Hè? Allereerst de gemeenteraad wordt opzij geschoven. Heb je dat idee ook?
5: Nee, dat gevoel heb ik echt niet. We zijn van meet af aan in het proces meegenomen eigenlijk. Nou, best wel op een open manier. Alleen heel veel achtergrondinformatie kon gewoon niet eerder gedeeld worden. En dit is eigenlijk de eerste echte openbare vergadering geweest waarover inhoudelijk over zaken kon worden gesproken. En het is ook niet voor niets dat er zoveel moties zijn aangenomen en een amendement om juist al die dingen toch duidelijk te maken, ook met een second opinion. En ook om de bevolking te laten zien, kijk, er is wel heel zorgvuldig gewerkt, waarbij we niet alles willen wegschuiven, want met name die hoogte, ja, dat is best een ding. Aan de andere kant moet dat allemaal nog ingepast worden. Er liggen wat grove dingen, liggen er grove kaders. En van de week is er ook een maquette getoond. Ja, en dan zie je gewoon dat er ook nog wel bepaalde schuifmogelijkheden zijn. Maar goed, het gebouw wordt hoog. Een andere plaats, ja, dat denk ik dat in de regio niet makkelijk te vinden valt. Want er is overal schaarse grond. En ja, wij hebben zeker ook met de ontwikkeling van Valkenhorst, voormalig vliegveld. En dit gebied, ja, is dit wel een enorme kans. Dus in die zin dat het Rijk zijn ogen hierop heeft laten vallen en ook Eli Lilly, ja, dat begrijpen we eigenlijk wel.
0: Ja, vond je het uiteindelijk een moeilijke beslissing om voor te stemmen eigenlijk? Of zijn echt de voordelen gewoon veel groter dan de nadelen?
5: Nou, wij vinden inderdaad de voordelen groter dan de nadelen, maar het bleef wel lastig, want je wil ook natuurlijk uitsluiten dat er nadelige gevolgen aan zijn, voor zover dat mogelijk is. De wethouder heeft van tevoren ook, wat dat er gaat, wel een mooie inleiding eigenlijk gehouden, dat hij zegt, ja, er worden ook wel heel veel beelden geschetst die gewoon niet altijd kloppen en ook niet altijd waar zijn. En dat is een van die beelden is bijvoorbeeld dat de gemeenteraad volledig aan de kant is geschoten. Dat is gewoon niet waar. En wij snappen dat wel, want als je er direct aan woont, dan wil je natuurlijk dat uitzicht vrij houden enzovoorts. We hebben zorgen over het Valkenburgse meer. Dat is nou eenmaal en daar zijn we ook heel blij mee, een recreatieve parel. Ja, dat wil je vasthouden. Wil je dus zo min mogelijk laten beperken. Dus dat goed uitgezocht wordt, helemaal helder.
1: En in het najaar wordt er dus weer over gesproken. Maar zijn we voorbij het point of no return? Of kan daar nog steeds dan uiteindelijk een nee uit voortkomen? Hoe zit dat proces?
5: Nou, er is natuurlijk een hele belangrijke stap gezet. Dus we kunnen niet zeggen, er ligt niets. Aan de andere kant, we zijn niet voorbij dat point of no return. Op het moment dat de nadelen toch dermate groot blijken te worden. Hè, dus het uitzoeken van die moties ook. Want eigenlijk al die moties zijn ook overgenomen. We hebben gezegd, we gaan dat gewoon uitzoeken. Stel dat er toch dingen worden geloodst op het oppervlaktewater en dat kan niet opgelost worden. Ja, dan kunnen we nog steeds nee zeggen.
0: Ja, is september dan niet heel snel eigenlijk voor zo'n second opinion?
5: Het is heel snel. Ja, dat geeft ook alweer het belang aan. Eli Lilly is uiteraard gebaat bij een snelle beslissing. En het belang voor Nederland, Europa en toch ook wel voor Katwijk is dermate groot dat er wel heel veel druk op de ketel wordt gezet, als waar.
0: Ja, Dirk Remmerswaal van SGP Katwijk, dankjewel.
5: Ja, geen dank. Graag gedaan.

0: van F.R. David. En we gaan het ook over woorden hebben met brieven, dagboeken en manuscripten. Het is een greep uit het materiaal van de bekende Nederlandse schrijver A.F.T. van der Heijden. A.F.T.H. van der Heijden moet ik zeggen. Die hij niet meenam in zijn verhuizing van Amsterdam Zuidoost naar Buitenveldert. En het is nu wel in Den Haag. Literatuurmuseum heeft de eer gehad om dat allemaal op te gaan slaan. En wij praten met de conservator van het Literatuurmuseum, Bertram Maurits. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is geweest voor hem om afstand te doen van al deze spullen.
1: Ja, dat is absoluut waar. Hij is enorm gehecht aan zijn archief en aan al het werk waar hij altijd mee bezig is. Wilde alles graag om zich heen hebben. Maar het was allemaal heel netjes opgeruimd. En de delen van waaraan hij nog steeds werkt, want hij is met 8 of 9 boeken tegelijk bezig op een interessante manier. Dat heeft hij natuurlijk meegenomen. Maar de boeken die echt afgerond zijn, de manuscripten daarvan, die zijn naar ons.
0: Ja, ook van Tonio?
1: Ook van Tonio, ja.
0: Ja, wat is toch wel zijn bekendste werken, ook verfilmd nog, over zijn overleden zoon, indrukwekkend. Dat is wel voor jullie een soort schatkamer, denk ik, wat hij heeft gebracht.
1: Ja, schatkamer is absoluut het goede woord. Het is sowieso heel interessant hoe hij te werk gaat, omdat hij altijd blijft puzzelen en herschrijven. Heel veel aantekeningen. Je kunt echt zien hoe hij te werk gaat en hoe hij boeken in elkaar zet en ook hele cycli in elkaar zet. Want inderdaad, Tonio is waarschijnlijk zijn bekendste roman, het ontroerende boek over zijn zoon. Voor hun zoon moet ik zeggen. Want het is echt, wat dat betreft zijn ze echt met z'n tweeën ook heel erg bezig. En met Mirjam zijn vrouw. Ja. Maar ook alle romancycli van de Tandenloze Tijd, bijvoorbeeld, waarmee hij in de jaren 80 en 90 zo wel beroemd is geworden, met De Advocaat van de Haan als bekendste boek, denk ik. Al dat soort enorme puzzelwerk ligt nu in het Literatuurmuseum.
0: Hoe ziet dat eruit dan? Zijn er echt krassen op en dingen uitgewist? Of?
1: Ja, en vooral heel veel. Hij doet ook heel veel met de hand. Dus er is er een versie getypt. En dan komt hij daarna, gaat hij met de pen in de hand aan de slag. En dan staat de kantlijn weer vol met nieuwe versies. En soms blaadjes tussen geschoven. En dan wordt het weer uitgebreid.
0: Ja, wat is het meest bijzondere dat je tot nu toe tegen bent gekomen?
1: Nou ja, dat is lastig te zeggen, want het is echt heel erg veel. Dus ik ben denk ik een fractie tegengekomen van wat er is. Er zitten ook al wat brieven en dagboeken en zo waar je wat terughoudender mee omgaat. Maar ik heb ooit bij een uitgeverij gewerkt en dan weet ik op een gegeven moment, denk je, een boek is af. En dan komt er een drukproef en dan komt het eruit te zien zoals het is. En zoals het in het boek terecht gaat komen. En dan gaat AFT nog een keertje goed lezen. En dan begint hij eigenlijk, niet opnieuw, maar dan gaat hij weer aan de slag, want dan moet het echt helemaal perfect. En dan voel ik zo mee met de mensen die het boek hebben vormgegeven, want die kunnen dan sommige hoofdstukken weer helemaal opnieuw beginnen. Dus dat is wel echt grappig ook wel om te zien hoe dat gaat. Het belang van het werk gaat voor alles.
0: Ja, je zei al, het is ontzettend veel. Ik heb nog maar een deel gezien eigenlijk. Hoeveel is het dan eigenlijk?
1: Nou ja, om het in hele praktische termen. Ik ben 2 keer met zo'n bestelbusje. 1 keertje naar Amsterdam geweest en 1 keer naar Eindhoven, waar Stichting de Tandenloze Tijd. Daar zitten AFT-liefhebbers en die hebben heel veel materiaal dat ze ook gedigitaliseerd hebben. Dus 2 busjes. Het is een beetje een erg platte meetmethode, maar daar komt het meer. 10 verhuisdozen.
0: Ja, ongelooflijk. Ja, je zult maar allemaal moeten gaan lezen.
2: Dan kan je je er helemaal in verliezen als je dan het lezen bent.
1: Nou ja, kijk, meerdere versies van 1 boek. Je gaat niet alles lezen natuurlijk. Je gaat kijken wat er bijzonder is en wat er afwijkt. Maar iemand die hier onderzoek naar gaat doen en die inderdaad van die enorme dat bouwwerk van die cyclus wil zien hoe dat tot stand is gekomen. Ja, die onderzoekers kunnen zich in dit soort materiaal heerlijk verliezen, absoluut.
0: Ja, een deel ga je wel tentoonstellen, denk ik, in het Literatuurmuseum. Maar een deel gaan we ook nooit zien, hè?
1: Nou, en dat ga je in elk geval voorlopig niet zien, want het is wat je natuurlijk heel goed kan voorstellen. Brieven en dagboeken, dat is heel persoonlijk materiaal. En hij wil wel dat dat bewaard blijft, maar hij wil natuurlijk niet dat mensen daarin gaan zitten snuffelen. Dus daar zijn we zuinig op. Dat gaat achter een soort, bijna letterlijk achter slot en grendel. Dat bewaren we voor een latere toekomst. Maar dat wordt voorlopig niet voor de gewone mensen zichtbaar.
0: Nee, voor jou wel. Jij mag het wel in snuffelen.
1: Ik heb iedereen die bij het Literatuurmuseum werkt, heeft ook letterlijk een geheimhoudingsverklaring getekend.
0: Oh ja.
1: Dus ik ga niet per se zitten snuffelen, maar we moeten er natuurlijk naar kijken om te zorgen dat het goed opgeborgen is, dat het in de juiste soort dozen, zodat het voor de eeuwigheid netjes bewaard blijft. Dus wij moeten ermee mee aan de slag om te zorgen dat het veilig is.
0: Ja, betekent niet dat hij stopt met schrijven, hè?
1: Nee, absoluut niet. Nee, want inderdaad, ik zou niet helemaal durven zeggen hoeveel er nu bij ons ligt en hoeveel er nu bij hen thuis ligt. Maar hij is constant bezig. Uh, hij niet schrijft, zit het in zijn achterhoofd. En, maar meestal zit hij achter zijn tafel. En ja, we liepen er toen doorheen toen we gingen kijken, toen we kwamen afspreken wat we zouden gaan meenemen. En toen bleek inderdaad echt dat er 8 à 9 boeken zijn die nog niet af zijn, maar nog wel waar absoluut brood in zit.
0: Ja, en dan gaat hij dan crisscross van het ene boek naar het andere boek.
1: Het is heel onvoorspelbaar. Ja. Dat betreft blijft het een fascinerende schrijver om te volgen. Ja.
0: Bertram Maurits, conservator van het Literatuurmuseum in Den Haag. Nou, sterkte met al dat materiaal.
1: Komt zeker goed.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
12: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
13: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
14: Ik ga vaak met mijn buurtgezinnen opa en oma naar het park.
15: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
16: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
17: Het is 19:30 geweest. Dit is het nieuws met Bas van Halderen.
18: Goedemorgen. De komst van een grote pillenfabriek in Katwijk is weer een stap dichterbij. De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met de bouwplannen van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly aan het Valkenburgse Meer. De productielocatie moet straks goed bereikbaar zijn. Ook is het idee om er huizen te bouwen. Het Rijk en de provincie willen eraan meebetalen. Verantwoordelijk wethouder Mostert is blij met het positieve advies van de raad en de deal met het Rijk en de provincie.
19: Ik denk dat we wel met elkaar de belangen die we hebben als Katwijk op een goede manier hebben verdedigd. En daarbij ook de problemen die we al jarenlang kennen, met name op mobiliteit, waar we al 50 jaar aan het praten zijn, en het probleem rond betaalbare woningbouw, dat we daar ook echt een hele grote en belangrijke stap hebben gezet, dat we daar dan ook echt de belangen van onze inwoners op een goede manier hebben ingevuld.
18: En in het najaar wordt duidelijk of het allemaal echt doorgaat. Er is nog extra overleg en een second opinion voor nodig. De soepbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers die zien het probleem niet. En dan komen ook nauwelijks klachten binnen over de soepbus, zeggen ze. Een ongeluk gisteravond met veel schade op de Berensteinlaan, Den Haag. Twee auto's botsen daar op elkaar. Het was rond 22:30. Op beelden is te zien dat beide auto's stoten los zijn geraakt. Een vrouw is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En het meisje met de parel gaat naar Japan. Het wereldberoemde schilderij van Johannes Vermeer verhuist tijdelijk van Den Haag naar Osaka, waar het doek tentoon wordt gesteld. Het valt samen met de verbouwing van het Mauritshuis. In augustus gaat het museum 5 weken dicht. En burgemeester Van Zanen die hoeft het doek in elk geval niet te missen. Hij bezoekt Japan en gaat dan ook meteen even kijken hoe dat meisje er dan bij hangt.
17: Ja, tropische temperaturen vandaag. Jordi, heb je je korte broek al aan eigenlijk?
8: Ja, zeker. Ja.
17: Heel goed. Ja, ja. Je slippertjes.
8: Slippertjes, zonnebril op en eraan. Ja. Nou, de zonnebril ligt klaar en een pet ook.
17: Oh, ja.
8: Ik kan niet goed tegen die felle zon. Want gisteren was ik bij Omroep West eventjes. We hebben elkaar ontmoet.
17: Ja, gezellig.
8: En toen miste ik toch mijn pet toen ik een tijdje in de zon stond, moet ik zeggen. Nou, was ik vergeten op te doen.
17: Had je een rood bolletje?
8: Nou, valt op zich nog wel mee. Okay. Ja, ja. Nee, het was toch een kwartiertje was genoeg. Maar ik denk, nou, die zonkracht is wel sterk. Maar het viel op zich me nog wel mee. En gisteren was het trouwens ook wel wat minder warm. En op dit moment is het trouwens buiten 21 graden. Houden zo.
17: Ja, heerlijk.
8: Prima zo.
17: Ja. Nou, ik ga nu naar buiten.
8: Ja, lekker. Ja, het is zwoel. Luchtvochtigheid is trouwens hoog. Meer dan 80% langs de kust. 93% zag ik. Dus de luchtvochtigheid is echt wel hoog. Wordt vanmiddag wat minder hoog. Maar de temperatuur wordt juist hoger. En ja, dan zal het toch drukkend warm aanvoeren, hoor. Met 30 tot 33 graden. Dat denk ik aan in onze regio. Met een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind kan in de loop van de dag wat bijdraaien naar het zuidwesten of westen. Toch een beetje zeewindeffect. Dan zou het vooral op de stranden iets minder heet kunnen worden. Wel zo lekker. En in de loop van de dag, maar ik denk pas vanavond en ook deels vannacht, dan is er kans, het is niet meer dan een kans, op een enkele regen- of onweersbui. En ik zie in de nieuwste berekeningen dat vooral in het oosten van het land daar hele zware buien kunnen worden. En dat wij er redelijk van wegkomen wat de zwaarte van de buien betreft. Maar het blijft altijd toch wel een aandachtspunt, toch, zoiets, die buien.
17: Ja. Ja, dus daar moeten we wel een beetje rekening mee houden, maar niet te veel.
8: Nee, zo is het. Ja, ja. Want dan kan het ook wel weer meevallen. Maar goed, zo'n bui kan natuurlijk heel pittig zijn. Want we zitten in broeierige, warme, vochtige lucht. Alle ingrediënten zijn aanwezig om een paar stevige onweersbuien te laten ontstaan vanuit Frankrijk. En ja, dat kan dan een bui zijn met slagregen, zware rukwinden. Echt dat vervelende weer, dat noodweer. En ook hagel van 2 centimeter ongeveer. Dat zou kunnen. Maar voor hetzelfde geld zijn dat weer een paar van die lichtere buien. Gewone buien, zeg maar. Morgen is het sowieso, denk ik, wel droog. De kans op bui is dan kleiner. Dan is er ook wat meer westenwind. En dat betekent dat de middagtemperatuur in onze regio aardig wat moet inboeten. Denk aan zo'n 24 graden pal aan zee. En 27 graden ongeveer in het binnenland. Misschien 28, maar de dertigers die verhuizen wat meer naar het oosten en zuidoosten van het land. Keren wel weer terug, hoor. Zondag, maar vooral maandag en dinsdag ook. Dan is die kans op tropische temperaturen ook bij ons weer behoorlijk groot. Steeds zonnige periode. En nou, misschien nog een enkele keer een regen- of onweersbui. Zondag wordt die kans nu weer wat groter geacht. Maar de buien overheersen niet. Wat overheerst is de warmte. De echte hoogzomer in juni.
17: Dankjewel, Jordi.
8: Graag gedaan.
18: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: West wordt wakker.

0: Geen zomer zonder de Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Nou, dat kunnen we volop gaan doen vandaag.
1: De WWWK Bokaal.
0: Ja, we zitten midden in het WK natuurlijk, het WK voetbal. Maar ja, dat is allemaal leuk. En dan kijk je dan soms 's nachts en moeilijk allemaal. Maar gelukkig hebben we gewoon ook het WWWK hooggehouden. We hebben een topscorer, die is van Jax.
2: 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, tot hoe laat hebben we? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 80 keer.
0: Och.
2: Kijk eens aan.
0: Ja, kijk eens aan inderdaad.
3: Ja, echt bizar.
0: Dat was afgelopen dinsdag bij Bianca en Jeroen in de uitzending. 80 keer van de 13-jarige Jax. Dat heeft hij hartstikke goed gedaan. En tot nu toe is er nog niemand overheen gegaan. En gisteren hebben we toch een belangrijke man gehad die
3: gisteren
0: dat heeft geprobeerd.
3: Gisteren hadden we de stadionspeaker van ADO Den Haag, Wietse Smit. En hij hoopte toch wel een beetje in de buurt te komen. Maar hij heeft uiteindelijk 14 keer de bal hoog gehouden. Dus,
0: ja, genoeg om te mogen blijven bij ADO, maar niet genoeg voor de topscorer. Hij heeft wel de bal natuurlijk gekregen. En de bal gaat ook richting Erik. Erik heeft hem meegenomen. Want jij hebt een nieuwe kandidaat.
4: Ja, Reven uit Scheveningen. Die is hier bezig om de boel bijna kort en klein te trappen. Hij raakte net de bal boven op de kin van zijn moeder.
0: Oh jee.
4: Nou, die kan er gelukkig nog om lachen. Maar Kees, jij bent de aanstichter eigenlijk. Want jij bent een vriend van de show, zeggen ze dan. Jij geeft ook wel input aan het radioprogramma. Jij wil altijd Herman Nanning gaan voeden met feitjes. Waarom doe je dat?
5: Nou ja, zoals misschien de luisteraars weten, ben ik een aanhanger van SCV Scheveningen. En ja, Herman die zegt altijd aan het einde van de show van nee, het komt allemaal wel goed met Scheveningen. Maar ja, inmiddels zijn we in 2 jaar 2 keer gedegradeerd. Dus die woorden van Herman, daar heb ik niet meer zoveel vertrouwen in eigenlijk.
4: En heb je nog vertrouwen in Scheveningen?
5: Nou ja,
4: er moet wel iets veranderen, geloof ik.
5: Ja, dan moet inderdaad. Dan krijgen we een andere trainer. Nou, dan krijgen we meestal ook andere spelers. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat we snel weer bovenop komen en weer terugkomen.
4: Nou, ik vind het mooi dat je je hart maakt voor je eigen clubpie. Reven, jij bent geen voetballer, hè?
6: Nee, korfballer.
4: Ja, hier ook in Scheveningen?
6: Ja, KVS.
4: KVS. Dat is een andere tak van sport dan hooghouden. Heb je bij korfbal ook een soort van trucje wat je moet doen?
6: Doorloop nemen.
4: Ja, de doorloop en onder de paal en dan een zesje maken. Ja, ik heb ook ooit in het team gezeten van de school. De andere zoon die kijkt spannend toe. Hey, we gaan proberen 80 keer te evenaren. Dat wordt lastig misschien voor een korfballer, maar ik vind het heel dapper dat je meedoet. Je hebt een oranje pak aan, dus je bent al helemaal in de sfeer van de matchday van morgen. Ik ga aftellen, met 3 kan je gaan beginnen. 1, 2, 3. Wow, dan gaat het keukenkastje bijna. Maar de bal is 2 keer hoog gehouden. Je krijgt nog een herkansing. Kom maar. Ja, die was ook niet goed. Kom op maar even.
0: Probeer het nog een keer.
4: Ja, die was goed. Oeh, 4. Nou, je kan in ieder geval 5e worden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh!
3: Mooie score.
0: Nou, toch goed gedaan,
4: ja,
0: hoor.
4: Heel goed gedaan.
0: Absoluut. Voor geen voetbal.
4: Nou, de bal is voor jou. Het is een lekker balletje.
6: Ja.
4: Ja, vind ik ook. Heb je vertrouwen in Nederland morgen tegen Zweden?
6: Ja, ik denk dat ze wel gaan winnen.
4: Ja, moet ook wel, hè?
6: Ja.
4: Ja, het wordt spannend. Het begint bij mij al een beetje te kriebelen. Sandra, je huis is nog heel.
7: Ja, gelukkig wel. We hebben hier vanmorgen al flink staan oefenen. Want ja, voor een korfballer is het best wel ingewikkeld om een bal hoog te houden. Maar alles is nog heel, dus mama is ook blij. En trots op kind natuurlijk.
4: Ja, heel trots. 13 keer na een hele prestatie. Het geeft misschien een goed, een beetje geluksfactortje mee naar de wedstrijd van morgen. Want, 13 keer een doelpoging. Het zou ook lekker zijn.
0: Nou, dan gaan er wel een paar in hopelijk inderdaad. Heeft Kees nog iets voor Herman? Want we spreken hem over een uurtje.
4: Heb je nog een boodschap voor Herman?
5: Herman, ik denk dat het morgen inderdaad een overwinning gaat worden. Als jij nou zegt dat ze gaan verliezen, dan heb ik er nog veel meer vertrouwen in.
0: Dankjewel Erik en dankjewel Kees. En dankjewel Raven ook natuurlijk. 13 keer hartstikke goed gedaan. Geen topscorer, maar dat maakt natuurlijk niet uit. Hij gaat er wel vandoor met de bal. En dat kan jou ook overkomen als je nu appt naar 070-307-8080... of mailt naar westwoordwakker@omroepwest.nl. Waag die poging, durf het aan! I got

0: Onze Belgische vrienden. Van Vaya Condios en Hey Na Na Na. Nou, even weer tot rust komen van Raven. Die dat hartstikke goed deed.
1: Ja, hij pakt het heel goed op. Eerst even pakken. Dat ik dacht, komt hij boven de tweede drie? En toen had hij hem te pakken en ging hij los met die westbal. Hoppatee. Hoeveel keer?
0: 13. Uiteindelijk.
1: Ja. Netjes hoor.
0: Hartstikke goed inderdaad. We gaan die bal natuurlijk nog meer weggeven. Want we hebben onze eigen Westwood Wakkerpool.
1: Ja, en jij mag voorspellen. Hoeveel gaat het worden bij Nederland-Zweden? Denk jij 6-7, 1-2, 0-3? Laat het ons weten. Het Westwood Wakker.
0: 6-7, ja. Jongen.
1: Alles om 6-7 te kunnen zeggen.
0: Het zou wel een leuke wedstrijd worden om naar te kijken.
1: Dat zou heel spectaculair zijn. Nee, maar laat het weten via de mail westwordwakker@omroepwest.nl of app me even 070-307-8080. En het geeft niet als er een voorspelling al ligt dat jij ook denkt, net als Annette, 4-3. Of als Marianne, die het wat somberder inziet voor Nederland, die zegt het wordt 0-2 voor Zweden. Laat het gewoon weten. Uit de goede voorspelling, als er meerder van zijn, daar gaan we uiteindelijk een balletje over opgooien. En dan wordt de winnaar vanzelf bekend.
0: En die bal wil je winnen, want hij ziet er prachtig uit. Hè?
1: Het is een hele fijne, mooie, ronde bal. Je hoorde het net van Erik dat hij het goed doet. Ook Raven was er erg over te spreken. Hij heeft de westkleuren rood-wit-blauw, het logo erop.
0: Rood-wit-blauw, dat is ook de vlag. Zou dat toeval zijn?
1: Nee, dat is geen toeval. Wij gaan winnen, we worden wereldkampioen. En de westbal wordt over 4 jaar de WK-bal.
0: Zo is het. Ja, dat zou mooi zijn inderdaad. 070-307-8080, daar kan je naar appen. En je kan mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Ja, groot nieuws over Kim Wilde. Daar gaat het wel vaker over in Westwood Wakker natuurlijk. Maar ze komt naar Den Haag. Jawel. 21 april volgend jaar. Dan staat ze in het paard met de nieuwe productie The Single Tour. Ik denk dat Tjerto kaart heeft.

0: Elke zondag op Radio West. Adres onbekend.
1: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: With the OG's.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
11: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
12: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
13: Mag ik wat vragen?
14: Tuurlijk mag je wat vragen.
13: Waarom ging je weg van huis?
14: Ik ging weg van huis om voor de veiligheid van mensen te zorgen.
13: Dus ook mensen die u niet kent?
14: Precies. Ook dan.
15: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid. Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
16: Even kijken of hij het nog doet, hoor. Oh ja, hij doet het! En straks is het de finale prijs voor de tijdmachine. Maar eerst het nieuws met Bas van Halderen.
17: De komst van een grote pillenfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met de bouwplannen van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly aan het Valkenburgse Meer. De productielocatie moet straks goed bereikbaar zijn. En ook is het idee om er huizen te bouwen. Het Rijk en de provincie betalen daaraan mee. In het najaar wordt duidelijk of het allemaal echt doorgaat. Er is nog extra overleg en een second opinion voor nodig. 7 Nederlandse universiteiten werken ondanks een EU-verbod nog altijd samen met de Israëlische Defensie.

0: industrie. Dat heeft Vrij Nederland uitgezocht. Een van die universiteiten is de TU Delft, die zelfs nieuwe samenwerkingen is aangegaan. Het gaat om onderzoek waarbij ook wapenbedrijven zijn betrokken. En in Avifauna missen ze een zeldzame zuidelijke hoornraaf. De vogel ontsnapte gisteren uit het park en vliegt nu ergens rond in Alphen aan den Rijn. Vannacht zat hij op het dak van een huis en werd hij opgejaagd door meeuwen. Nou, dat klonk ongeveer zo, hè? De zuidelijke hoornraaf dus. Ook is hij gespot in winkelcentrum De Baronie. Meer regionieuws om 9:30. Nu het overige nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
2: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
1: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man. En de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
3: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
1: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dennis Mooij heeft toch nog een file gevonden.
5: In de regio staat één file op de A4 richting Rotterdam. Tussen de knooppunten Hofvliet en Ypenburg doe je er 10 minuten langer over door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij.
6: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
7: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
8: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
7: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
14: Tot 10:00, West wordt wakker.

0: we blazen het stof even eraf. En dan gaat hij zo weer vertrekken.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, met prachtige prijzen meer.
2: Hartstikke mooie prijzen. Als je één vraag goed hebt, dan wil je een bon ter waarde van €50 bij Pluto Sport. Maar heb jij drie vragen goed?
0: Ja, wat dan, meneer?
3: Nou, dan heb ik de stof.
0: Ik zet hem weer even uit. Ja, wat zei je?
2: Dan win je een hybride robotstofzuiger die veel minder lawaai maakt dan deze stofzuiger.
0: Ja,
2: het is zo'n hele leuke, fijne, ronde huishoudenhulp op wieltjes. En ik moet altijd zo lachen om die filmpjes online dat de kat dan bovenop de stofzuiger gaat zitten en als een ware diva zich door de kamer laat vervoeren. Dus dat is al leuk als je een kat en de stofzuiger hebt. En verder is het ook leuk, want dan stofzuigt hij al jouw dierenharen op.
0: Dat
2: en
0: is
2: de kruimeltjes,
0: ja.
2: En alle andere dingen.
0: En sommige mensen die behandelen hem ook een beetje als een dier. Wat ik hoorde gisteren dus, dat Bianca ook zo'n ding heeft. En die noemt hem Deborah.
2: Nee.
0: Dus die zegt dan, Deborah, ga maar aan de slag. En dan gaat Deborah zo door haar huis heen.
2: Ja. Wat mooi.
0: Ja. Ja. Je moet ook eens nadenken over een naam voor die van mij.
2: Ja. Ik begin meteen, ja, die van mij heet nog steeds de naam van mijn man.
0: Ja, doet hij ook eens wat.
2: Zeker.
0: Ja. Je kan bellen 070-390-5454. Dan gaan we terug in de tijd. Krijg je drie vragen. En misschien ga je er dan wel met die robotstofzuiger of met die bon van €50 bij Pluto Sport vandoor.

0: We kennen ze nog wel van het Eurovisie Songfestival. Tweede werden ze, de Common Linnets. Maar deze was alweer zonder welen hoor. Toen waren ze alweer gebrouilleerd. We Don't Make the Wind Blow.
1: De Radio West tijdmachine.
2: En wie wel de wind doet blazen, dat is de tijdmachine. Want die tijdmachine die gaat vliegen. En als kandidaat hebben we Paul. Goedemorgen.
3: En goedemorgen.
2: Fijn dat je erbij bent. Wat ga jij doen op deze bloedverzengende warme dag?
3: Ja, ik ga lekker naar de sauna toe.
2: Naar de sauna? Maar dat is dat toch helemaal niet nodig? Je kan je thuis in een kamertje opsluiten en dan heb je gratis sauna, Paul.
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
2: Ja, maar dan is zo'n bad is dan heerlijk om in af te koelen, hè?
3: Ja, zeker.
0: Maar hoe doe je dat in de sauna zelf dan? Ik bedoel, daar zit je toch helemaal niet op te wachten vandaag?
3: Gewoon zweten.
0: Gewoon zweten?
3: Dus dat is, ja. Ja, ja.
2: En ben jij dan zo'n freak die ook dan nog een sauna mutsje op doet?
3: Nee, dank je.
2: Ja, dat vind ik altijd heel indrukwekkend. Dan denk ik waarom. Maar dat heb ik wel met vaker met dingen.
0: Ik heb dit nog nooit gezien. Een mutsje in de sauna?
2: Ja, een mutsje in de sauna. Zelfs die mensen die toen met het Eurovisie Songfestival over de sauna zongen, die hadden dan zo'n mutsje op. Dat schijn je extra lekker te gaan zweten.
0: Okay.
2: Probeer het een keer. Nou. Een mutsje in de sauna. Maar ja, dat in een heel ander verhaal. Eerst ga jij met ons vliegen naar de verleden tijd, Paul. Ben jij daar klaar voor?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Daar gaan we.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: Hoe oud was je, Paul, in 1982?
3: 22.
0: Oh.
3: Het is weer zo apart, want de laatste keer dat ik hier aan meedeed bij jullie,
0: ja,
3: was het ook 1982.
0: Oeh, nou, dat is, misschien is het, ja, lok je dat uit? Is dat je favoriete jaar?
3: Dat is mijn favoriet. Nou, misschien herinnert je het nog. Ik was met Tjeerd, was er toen bij. Maar waar is Tjeerd trouwens? Die ben ik...
0: Die zijn wij ook kwijt. Nee, hij is 3 maanden met verlof. Hij vond dat vroeg opstaan toch even te veel. Dus die rust even 3 maandjes uit.
2: In de sauna.
0: Daar houdt hij helemaal niet van.
3: Ja, misschien kom ik hem zo tegen.
0: Ja.
3: Nee, maar... toen hadden we het erover. Want ik heb ooit in 82 opgetreden en in een bandje gezeten. En toen hebben jullie dat nog opgezocht.
0: Dat is waar, ja. Nou, je het zegt, kan ik me nog herinneren inderdaad, ja.
3: Ja,
0: dat was leuk, ja.
3: Leuk.
0: Ja, ja. Ja, nou, we gaan snel de vragen stellen voor 1982. Ben je er een beetje klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor. Zeker.
0: We gaan het hebben over E.T., dat knuffelbare buitenaards wezentje. Die speelt de hoofdrol in de grootste bioscoopsucces van 1982. Maar welke bekende Steven is de regisseur van die kaskraker?
3: Steven, jezus. Nou, ik ben altijd zo slecht van naam. Even denken. Steven.
0: Je kent hem, hoor.
2: Je weet het.
3: Absoluut. Ik zit alleen te denken. Ik heb Hawken in mijn hoofd. En dat is. Komt er niet meer uit nu. Steven.
2: Van Home?
3: Ik kom erop terug.
0: Ja, dat is goed. Nou komen we nog tot op het eind op terug. Dan gaan we snel door naar Björn Borg. Die stopt met zijn sportcarrière in 82. En die start dan zijn eigen kledinglijn. Maar van welke sport kennen we ook alweer Björn Borg?
3: Tennis.
0: Hoe heet de Nederlandse band die in 1982 een hit heeft met Rosalind? De groepsnaam is ook de naam van natuurlijk een professionele voetbalclub uit Arnhem.
3: Uit Arnhem.
0: Ja, hoe heet de club ook alweer? Met die gele zwarte strepen.
3: Vitesse.
0: Ja, en weet je het nog, die Steven?
3: Oh jeetje, Steven. Oh my god.
0: Nee.
3: Keyphone Home. Nee, ik weet het niet.
0: Nee, gaan we naar de jury.
1: Je hebt 2 vragen goed.
0: Ja, de rest wist je in ieder geval, dus dat scheelt alweer. Maar we zochten natuurlijk Spielberg.
3: Oh my god, ja. Florida.
0: Helaas. Maar je hebt wel twee vragen goed. En dat betekent meer dat hij een prijs heeft.
2: Hij heeft een mooie prijs gewonnen. Namelijk een waardebon ter waarde van €50 bij Pluto Sport. Dus daar kan je een lekker zweethanddoekje bijvoorbeeld van kopen. Ja. Voor in de sauna.
3: Ik ga daar een tennisbroekje van kopen. Dat heb ik hard nodig. Dus
2: helemaal goed, Paul.
3: Veel beter bestemd.
2: Geniet van je dag. Bye.
3: Nou, dankjewel. Oké.
0: Doeg. En we blijven nog even in 82 met Vitesse. Ja hoor, Rosalind.

0: In de beginjaren zat Herman Brood nog bij Vitesse. Ging er wel snel uit voor zijn solo-carrière. En hij was niet de enige die de band verliet. Ik zat even op Wikipedia te kijken. En als ik al die oud-bandleden zou moeten voorlezen, dan ben ik denk ik over een uur nog niet klaar.
1: West wordt wakkers eethoek.
0: Ja, elke vrijdag dan valt er wat te smullen. En dat is niet voor niks dat het tegelijk loopt als Meer ook hier in de studio is. Want Meer is een beetje ons culinair geweten van West wordt wakker. En sowieso bij Omroep West. Ja, en dat is eigenlijk altijd om 9:50. Maar ja, Meer, dit is wel even iets wat een beetje voorbereiding nodig heeft.
2: Ja, precies. Soms moeten dingen voorbereid worden. En ik had van thuis heb ik de airfryer meegenomen. En er gaat hier een doos open en daar zitten in speciale
3: frikandellen.
2: En ik spreek met Pieter, want Pieter heeft namelijk een hele bijzondere frikandellen meegenomen. Wat zijn dit voor frikandellen, Pieter?
3: Nou, dit zijn frikandellen van Le Friek. Wat ik bij me heb vandaag is de vleesvariant, een hybride variant. Dat is een mix van plantaardig en vlees.
2: Gaan we nog niet te veel weggeven daarover, maar ze moeten dus gefrituurd worden, Pieter. Hoe gaan we dat doen? Want meestal gooien ze in het vet, maar ja, dat kan dus ook in de airfryer.
3: Het kan ook in de airfryer. Dat is natuurlijk tegenwoordig veel populairder. Ik gooi ze nu een 10 minuten op 180 graden. En dan hebben we een heel lekker delletje zo meteen.
2: Dan gaan we zo meteen lekker een delletje proeven. Wat vind je daarvan, Jorinda?
0: Nou, ik heb er wel trek in eigenlijk. En Bas, die zit nu gewoon al in de studio. Je bent ook helemaal klaar voor, hè?
4: Normaal zit ik hier nog niet op dit tijdstip. Nee. Maar ik heb er helemaal zin in.
2: Ja. Nou, dit is het betere ontbijt, zou ik zeggen. Ja, voor ons is het natuurlijk dan al brunch, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja, bijna lunch. Ja, avondeten. Lekker. Nou, er vrijdag zit er ook weer aan te komen. Dus dat is het mooie nieuws van vandaag. Na 9:30 dan gaan we je lekker maken met dus hele speciale, chique frikandellen. En dit is Hart, tot aan het nieuws. Dan hoor je Bas nog even zonder zijn mond vol.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
2: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Pas op hoor, deze is heet.
6: Oef, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja, lekker.
6: Ja, lekker.
5: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
6: En voor mij, man?
5: En een frisje voor jou.
6: Dank je.
7: Proost.
8: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
11: Er wordt hier nog even gecheckt welke vogel er nou eigenlijk vermist is bij Avifauna. Dat ga je straks horen. Het nieuws met... Pas van Alder.
12: Ja, goedemorgen. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef met succes en de gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt nu al gebruik van de gratis OV-ritten. Vooral in het centrum Laken-Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze nieuwe plekken. De komst van een grote pillenfabriek in Katwijk is weer een stap dichterbij. De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met de bouwplannen van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly aan het Valkenburgse meer. De productielocatie moet straks goed bereikbaar zijn. Ook is het idee om er huizen te bouwen. Het Rijk en de provincie betalen daaraan mee. Verantwoordelijk wethouder Mostert is blij met het positieve advies van de raad en de deal met het Rijk en de provincie.
13: Ik denk dat we wel met elkaar de belangen die we hebben als Katwijk op een goede manier hebben verdedigd. En daarbij ook de problemen die we al jarenlang kennen, met name op mobiliteit, waar we al 50 jaar aan het praten zijn. En het probleem rond betaalbare woningbouw. Dat we daar ook echt een hele grote en belangrijke stap hebben gezet. Dat we daar dan ook echt de belangen van onze inwoners op een goede manier hebben ingevuld.
12: In het najaar wordt duidelijk of het allemaal echt doorgaat. Er is nog extra overleg en een second opinion voor nodig. 7 Nederlandse universiteiten werken ondanks een EU-verbod nog altijd samen met de Israëlische defensieindustrie. Dat heeft Vrij Nederland uitgezocht. Een van die universiteiten is de TU Delft, die zelfs nieuwe samenwerkingen is aangegaan. Het gaat dan om onderzoek waarbij ook wapenbedrijven zijn betrokken. En in Avifauna, daar missen ze een zeldzame zuidelijke hoornraaf. Ja, we waren even in verwarring. Zo'n hoornraaf wordt ook wel een grondneushoornvogel genoemd. Ik heb het even op de valreep opgezocht. Okay, ik denk, nou, wat missen we nou eigenlijk daar? Maar het is dus dit dier dat je nu hoort. Deze vogel die ontsnapte gisteren uit het park, vliegt ergens rond in Alphen. Vannacht zat hij nog op het dak van een huis. Werd hij opgejaagd door een stelletje meeuwen. Ook werd hij gespot in winkelcentrum De Baronie.
11: Dan gaan we naar het weer met Jordi Bloem.
14: Er zijn zonnige perioden vandaag en het wordt erg warm vanmiddag. Tropisch warm, boven de 30 graden. Ongeveer 33 graden in onze regio. Met een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind. Later wat meer een zuidwestelijke wind. Vanavond en vannacht is er kans op een paar regen- en onweersbuien. Het is onzeker of ze zwaar worden. En sowieso is er ook wel een mogelijkheid dat die buien ons net niet gaan aandoen. Het is in ieder geval erg warm, ook vannacht, met geen lagere temperaturen dan 18 graden. Ook in het weekend blijft het doorzomeren met zonnige perioden. Misschien zondag weer een enkele regen- of onweersbui, maar voor de rest droog. Morgenmiddag wordt het met een westenwind ongeveer 25 graden. En zondag weer enkele graden warmer.
12: Dankjewel Jordi. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: West wordt wakker.

0: Pixies, Midnight Runners en Come On Eileen.
1: Westvoort Wakkers Eethoek.
0: Het begint een beetje een traditie te worden, want het is de tweede keer dat we het uitroepen tot Air Friday. En dat is niet voor niks, want ja, Meer, jij hebt je eigen hoekje, hè, je eigen eethoekje.
2: Op zaterdag.
0: Jij bent
2: normaal
0: enorm eetfan.
2: Ik ben eetfan. Ik hou van nieuwe trends. Ik hou van eten op locatie. Ik hou van kookboeken lekker doorsnuffelen naar de nieuwe recepten. En dat beleven we ook altijd in de eethoek.
0: Ja.
2: Dus toen ik gezellig hier door de week mocht aanschrijven, zei ik, ja, maar kan mijn eethoek dan wel mee van de zaterdag naar
0: nou,
2: de vrijdag?
0: Vooruit, we hebben een hoekje gevonden. En daar komen allemaal gasten ook in de studio. De bruine fruitschaal, dan denk ik altijd als eerste aan Ronald van der Geer. En daarna denk ik aan bitterballen en frikandellen. Er zijn inmiddels allerlei versies op. Zoals van de bitterballen heb je allemaal verschillende smaken.
2: Je hebt de goulash bitterbal, je hebt de kimchi bitterbal, je hebt de champignon bitterbal. Dus van alles. Maar de frikandel, die kon ook wel een upgrade gebruiken, vindt Pieter Stevensen. En vanuit Zoetermeer verovert hij nu de wereld met Le Friek. En dat is chic. De frikandel. Goedemorgen, Pieter.
3: Goedemorgen, Meer.
2: Hoe kwamen jullie op het idee om de frikandel te upgraden?
3: Ja, precies waar jullie al mee beginnen. Hè. Als je kijkt naar de bitterballen, kroketten, die heb je in allerlei soorten, maten, kwaliteiten. En de frikandel, nummer 1 snack van Nederland, is er eigenlijk allemaal in dezelfde vorm en smaak en structuur. Dus wij vonden, ja, die kan wel eens een chique neef gebruiken. En toen zijn we gaan ontwikkelen. En daar is Le Friek uitgekomen. En je zegt, die zijn inderdaad Le Friek, c'est chic. Nou, is precies waar de naam ook vandaan kwam.
0: Ja.
3: Allebei muziekliefhebbers. En dit was wel vrij snel de naam die het moest zijn.
2: Wat mooi.
0: Wat is er anders aan die frikandel?
3: Ja, wij maken gebruik van, als je het hebt over onze vleesvariant, van varkensschouder en kippendij. Daar gaat een specerijmix bij, die wij zelf ontwikkeld hebben. Meerdere smaken. Kijk, daar komen ze al.
0: Ja, Ludo die helpt even, onze huismeester.
3: Dankjewel, Ludo. Er zit een specerijmix bij die we zelf ontwikkeld hebben. Dat is eigenlijk het enige wat erin zit. Er gaan natuurlijk heel veel enge verhalen de ronde over frikandellen. Ja, dat is eigenlijk sowieso wel onterecht. Maar wij hebben nog een stapje hoger gezet. En doen het gewoon met de mooie herkenbare delen van het beest.
0: Ja, smaakt het dan ook echt anders dan een normale frikandel?
3: Ja, hij is grover van structuur. Omdat je het vlees wat we gebruiken kun je grover malen. Dat geeft ook de mooie bite. En onze specerijmix is net iets pittiger. En we hebben naast een normale frikandelsmaak hebben we ook een frikandel die we met venkelzaad hebben gekruid. En dat geeft een beetje een mediterraanse, Italiaanse tint aan het product.
0: Ineens komt de geur tot mij.
2: Zal ik even het bordje naar jou toe verplaatsen?
0: Nou, ik wil zo wel even proeven, inderdaad.
3: Ik zal even, want ik heb hier ook nog een hybride variant op liggen. Want wij gaan
0: een hybride
3: natuurlijk ook
0: variant, dat klinkt heel erg technisch.
3: Ja, ik noem het liefst plant B. Dus een combinatie tussen plant en dier. 50% kip, 50% plantaardig. Is toch echt wel een trend die nu ingezet is. Met het vlagje meer is gewoon vlees. En de andere is hybride.
2: Ik geef hem nu door aan Jorinde.
0: Ja, daar komt hij. Ja. Hoeveel frikandellen per dag eet je, Pieter?
3: Nou, ik proef wel eens mee met klanten natuurlijk. Maar ik probeer het wel een beetje minimaal te houden. Want dan kan het heel hard gaan. Ja.
0: Ja. Precies. Nou, ik heb van allebei heb ik er eentje voor me. Dan geef ik ze door aan Bas. Want Bas zit dus, die zit normaal gesproken alweer lang de studio verlaten.
4: Precies,
2: gaat helemaal goed. Dus,
0: maar nu ben je er nog bij.
4: Ja. Even de ene met het vlaggetje is anders dan de zonder vlaggetje.
3: Het vlaggetje is een vleesvariant en die andere is
4: allebei.
2: Welke ga je als eerste proeven, Jorinde?
0: Ik ga eerst de vleesvariant, zeg maar toch een beetje de ouderwetse dan.
2: Precies.
0: Ja. Ja.
2: Okay. Er wordt lekker gesnoept, gekauwd, geknabbeld, geslikt.
0: Goed, mooi. Nou, lekker. Maar neem je zelf ook een hap?
2: Ja, ik ga
0: nou,
2: er ook eentje nemen, maar ik dacht eerst
0: even. Naar mij te kijken. Ja, deze is heel erg lekker.
4: Lekker.
3: Ja, mooi, hè?
0: Wat vind je, Bas?
4: Ja, lekker.
0: Ja.
4: Ja.
2: En jij proeft de vleesvariant,
3: hè? Jij proeft nu eerst de hybride variant.
4: Oh, de hybride.
3: Ja. Ja.
4: Nou, zie je.
0: Dan ga ik ook voor de hybride.
3: Ja. Ja.
4: Lekker.
0: Wat onsmakelijk dit, denk ik. Om naar te luisteren.
2: Nou, het zijn kleine frikandelletjes. Dus het zijn niet van die lange frikandellen van 10 centimeter. Maar deze zijn ongeveer 2,5. Ze zijn mooi gevuld, rond. Nou ja, wel langwerpig, maar
0: ik vind de hybride lekkerder. Toch
3: nog eens. Leuk om te horen. Ja. Nou ja, die hybride die verkopen we nu ook via een online retailer in Nederland. Sinds deze week. De groene busjes die wel ziet rijden door Nederland. En,
0: heel goed.
3: Ja, daar zijn we heel blij mee. Dus, ja. Die zijn van de week gelanceerd.
0: Ja, dus ze liggen nog niet echt in de winkel, maar je kan ze wel bestellen.
3: Nee, is eigenlijk ons merk is eigenlijk alleen maar verkrijgbaar in de horeca. En via de groothandels. Maar we zijn wel bezig met een retail takje.
0: Smaakt dit naar meer? En dit smaakt wel naar meer, moet ik zeggen. Maar ook qua nog andere versies van de frikandel?
3: Ja, nou, je kan natuurlijk met de frikandel kun je alle kanten op. In wezen is het een worst zonder vel. En je kan allerlei smaken toevoegen. We hebben ook wel eens gedacht in het voorjaar iets met lamsvlees te doen. In het najaar met wild. We hebben ook een Cajun versie. Een wat pittigere versie. Bedenk het maar. En je kan een frikandel van maken.
2: Ja. Worst zonder vel. Mooie beschrijving.
0: Ik dacht, het wordt er niet lekkerder van. Van
4: die hybride worst zonder vel.
0: Ja. Ja. Ben je blij dat je een dagje mag invallen, Bas?
4: Ja, ik vind het fantastisch. Mag ik elke vrijdag komen? Kom jij dan ook,
3: Paul? Ja, ik kom elke vrijdag.
0: Nou, op naar de volgende Air Friday. Pieter, dank je wel.
3: Graag gedaan.
4: Hallo, Pieter.

0: Oh. Even mijn mond leeg opmaken.
1: Zo. 140 miljoen frikandellen eten we jaarlijks als Nederlanders, hè? Wist je dat zoveel?
0: Nee, dat zijn er heel veel, inderdaad. Die voor mij was wel heel lang geleden, moet ik zeggen. Maar het smaakt wel naar meer.
2: We gaan helemaal door!
0: Het valt wel goed, dat Air Friday, trouwens. Ja, moeten we er toch in houden. We gaan er vandoor en inmiddels is Patrick ook aangeschoven. Ben jij een beetje van de frikandellen?
3: Ja, ik ben zo blij dat de haringlucht verdreven wordt door die frikandellengeur. Heerlijk.
0: Ja, dat is beter, ja. En Angelique, die heeft ook nog wat haring achter de kiezen. Ook frikandellen of ben je meer van de kroketten?
4: Kroketten.
0: Ja.
4: Absoluut. Kroketten.
0: En word je dan ook zo'n chique of zo'n ouderwetse, vieze, vettige kroket?
4: Wat denk je?
0: Een vieze, vettige kroket.
1: Nee, een kroket met een C niet. En een R en een O en een Q. Een kroket. Een chique dame.
4: Ja, ik moet zeggen, vroeger was ik echt helemaal dol op kalfsvleeskroketjes. Maar ja, toen had ik toch zo'n kopje van zo'n kalf voor me. Dan smaakt het toch minder. maar ja, je hebt twee merken en dat zijn toch wel de betere kroketten. Ja, die vind ik toch wel heel erg lekker. Ja, en niet te vergeten, het garnalenkroketje. Niet te versmaden.
3: Heerlijk.
0: Ook lekker, ja. Gaan we nog een beetje een hapje eten vanmiddag in het mooie weer?
4: Dat gaan we zeker dat doen. Ik heb een tip uitgezocht, die is voor het weekend. Maar je zou ook vandaag al die kant op kunnen gaan. Want je kan dan ook allerlei andere dingen doen. Ik ben gestuurd op de website buitengewoonbodegravenreewijk.nl. Nou, en dat is een geweldige website. Want dat gaat natuurlijk over het gebied de Reewijkse Plassen. En ik dacht van, het is warm. Dan is het gewoon heerlijk om lekker op het water te zijn. En die Reewijkse Plassen, het zijn er 13 stuks. Ja, die bieden natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden om op het water te recreëren, zoals ze dat zo mooi noemen. En eentje, die haal ik er eventjes uit. Want die is het weekend en ik werd gewoon eigenlijk meegenomen door het plaatje. Het ziet er zo heerlijk uit. Ik heb jullie het ook toegestuurd. Zo'n schuit op het water. Achterop de steven, daar staat degene die in feite het schip bestuurt, of de boot bestuurt. En vooraan zit iemand die zit alles te vertellen. En ja, als bezoeker zit je daar lekker op een bankje op die boot. En je kijkt naar het moois om je heen. En dat is de Plassentocht. Ja, hoe verzin je het, die naam?
0: Heerlijk,
4: de
0: Plassentocht. Ook een beetje een windje zo als je beweegt.
4: Precies. En die boot die is echt gewoon laag. Het is een soort van flat eigenlijk. Dus je kan gewoon je handen kan je lekker in het water steken. Kan je lekker afkoelen. En die boot die heet de Westlander Jan Compagnie. Je kan met die boot vertrekken rond een uurtje of één. Daar is een heel leuk klein haventje in de buurt. En dan hebben ze een heel programma. Ze varen dan naar het Streekmuseum in Reewijk. Daar heb je dan een bezoekje. Dan om 14:15 ga je weer verder varen. En uiteindelijk kom je om 15:30 kom je weer aan op de haven. Waar je in het begin bent gestart. Prijs is alleszins redelijk. €25. En voor kinderen tot en met 12 jaar is het half geld. En je kan het online van tevoren kan je boeken. Maar ik zou zeggen van, ga gewoon eens even lekker op die website kijken. Want er is zo ontzettend veel te doen. Ik noem hem nog één keer. Het is een hele lange zin. buitengewoonbodegravenreewijk.nl. En voordat je het weet zit je in een bootje op het water.
0: Oh, heerlijk. Ik kijk er dan uit. Lekker. Dankjewel voor deze mooie tip. En Patrick, jij gaat aan de bak.
3: Zeker, met een ingewikkeld fenomeen uitgelegd in 1998 in de archiefbak. We hebben natuurlijk die ene laatste kans om in de finale te geraken van de tijdmachine. En jarigen van vandaag, maar ook zomerse meezingers in de plaat voor 12.
0: Ik wens jullie allemaal een fijn weekend. Geniet van het mooie weer, meer ook. En dan zie ik je maandag.
1: Gaan we een frikandelletje nog snoepen?
0: Oh ja, lekker.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet. Luzak biedt het.

0: onderwijs zijn.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Hoi.
5: Hoi.
4: Heeft u kinderen?
5: Zeker. Ik heb 2 zoons en een dochter.
4: Miste u ze niet toen u ver weg was?
5: Jawel. Elke dag.
4: Maar waarom ging u dan toch?
5: Omdat ik wil dat alle kinderen veilig zijn. Ook ver weg.
6: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
7: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
7: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
9: Een ingewikkeld onderwerp wordt uit de doeken gedaan, straks in de archiefbak. Aan de Bak begint zo dadelijk met Earth and Fire. 10 uur, nu het regionieuws. Dat krijg je van Bas van Halderen.
10: Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef met succes en de gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt gebruik van de gratis OV-ritten. Vooral in het centrum Laken-Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze nieuwe plekken. 7 Nederlandse universiteiten werken ondanks een EU-verbod nog altijd samen met de Israëlische defensieindustrie. Dat heeft Vrij Nederland uitgezocht. Een van die universiteiten is de TU Delft, die zelfs nieuwe samenwerking is aangegaan het afgelopen jaar. Het gaat om onderzoek waarbij ook wapenbedrijven zijn betrokken. En in Avifauna missen ze een zeldzame zuidelijke hoornraaf. De vogel ontsnapte gisteren uit het park en vliegt nu ergens rond in Alphen aan den Rijn. Vannacht zat hij op het dak van een huis en werd hij opgejaagd door meeuwen. Ook is hij gespot in winkelcentrum De Baronie. Met 2 man sterk zijn ze nu bezig om te proberen om de vogel te vangen. Meer regionieuws om 22:30, nu het overige nieuws.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was

0: Het NOS Journaal.
1: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
2: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
4: Juni. De natuur bereikt haar hoogtepunt en jonge vogels vliegen uit. Een moment om na te denken over de toekomst. Wat laat u straks achter? Met het zeldzame ziektefonds in uw testament maakt u ook na uw leven een cruciaal verschil. U garandeert daarmee de structurele financiering van levensreddend wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziekten. Bouw mee aan de blijvende oplossing en boek met ons resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
5: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.

0: De legendarische Lion King. De tekenfilm en de musical natuurlijk. Elton John. And the Circle of Life. Aan het begin van een nieuwe aan de bak. Het is goed dat je erbij bent vandaag.
1: Ja, goedemorgen. Is er al koffie?
0: De tiende jaargang, aflevering 2301 van dit programma. Op dit moment op de Radio West Zendmast. 25 graden al. Dat belooft dat voor vandaag. Hou je medebewoners, hou je oudere buurvrouw, hou je tante of hou je wat oudere oom in de gaten. Het is hartstikke nodig in deze temperaturen. En we staan aan de voet van een druk weekend. Vlaggetjesdag morgen op Scheveningen. Daar hoor je op Radio West natuurlijk veel over. Maar het varend Corso Westland barst ook los. Nou, dat kun je morgen dan weer ook meebeleven bij ons. Niet alleen online, maar ook op de radio en zeker ook op tv. TV West tussen 1 en 3 morgen. En aan de voet van zo'n lekker vol weekend en ook nog eens een keer een zomersweekend is er nu aan.

0: Een beetje oppassen geblazen. Ik las vanochtend dat dit soort warme omstandigheden ideaal zijn voor ratten, muizen en wespen. Dus ik moest ook meteen aan deze van UB40 denken. En The Rat in Me Kitchen. Nou, liever even niet, zeg.
1: De plaats. Voor 12.
0: Dan storten wij ons maar op de plaat voor 12. En zoals je van me gewend bent, dat zijn lekkere meezingers op vrijdag. We hebben wel twee zomerse exemplaren uitgekozen. Jazeker, luister maar.
1: Nummer 1.

0: dat is nummer 2 van vandaag. Enrique Iglesias en The Rhythm Divine. En keuzemogelijkheid 1. André Hazes met Zomer. Welke wil je horen? Straks rond 11:50 de zomerse uitsmijter van dit programma. Laat dat me weten via de Facebookpagina van Radio West.
1: Wordt het 1 of 2?
2: Guilty Pleasures.
0: Nummer 1, André Hazes en Zomer. En nummer 2, Enrique Iglesias met The Rhythm Divine. Of stuur een appje naar de studio 070-307-8080. 070-307-8080.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: De veelzijdige Norah Jones op Radio West en Sunrise. En als je dit weekend even wat verkoeling zoekt binnen, dan zou je haar als actrice kunnen bewonderen. Want ze deed in 2007 voor het eerst een film, My Blueberry Nights, waarin ze een jonge vrouw speelt die dwars door de Verenigde Staten trekt om antwoorden te vinden over vragen over de liefde. Ongetwijfeld wel ergens te vinden op een streamingplatform, denk ik zomaar. Zo dadelijk de tijdmachine in dit programma met mooie prijzen, want die hoofdprijs komt eraan. Maar ook in het nieuws, de proef met gratis OV voor kinderen is een succes. Je hoort zo meer van Bas van Halen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
5: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: Goedemorgen, aan de bak op Radio West. Het is 10:30. Bas van Halderen heeft het regionieuws.
12: Goedemorgen. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef met succes en de gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen van 4 tot 11 maakt gebruik van de gratis OV-ritten, vooral in het centrum Laken Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze allerlei nieuwe plekken. 7 Nederlandse universiteiten werken ondanks een EU-verbod nog altijd samen met de Israëlische defensieindustrie. Dat heeft Vrij Nederland uitgezocht. Een van die universiteiten is de TU Delft, die zelfs nieuwe samenwerking is aangegaan in het afgelopen jaar. Het gaat om onderzoek waarbij ook wapenbedrijven zijn betrokken. De A20 gaat vanavond dicht in de richting van het Westland en Den Haag. Het asfalt wordt vervangen, onder meer bij Maasdijk, het knooppunt Westerlee. Ook volgend weekend gebeurt dat. De afsluiting begint om 9 uur en duurt tot de volgende ochtend vroeg. Ook de N11 is het weekend dicht voor werkzaamheden tussen Alphen aan de Rijn en Zoetewoude Rijndijk in beide richtingen. En in Avifauna missen ze een zeldzame zuidelijke hoornraaf. De vogel ontsnapte gisteren uit het park en vliegt nu ergens rond in Alphen aan de Rijn. Vannacht zat hij op het dak van een huis, werd hij opgejaagd door meeuwen. Ook is hij gespot in winkelcentrum De Baronie.
0: En dan naar het weer. Hoe warm wordt het? Jordi Bloem praat ons bij.
13: Er zijn zonnige perioden vandaag en het wordt erg warm vanmiddag. Tropisch warm, boven de 30 graden. Ongeveer 33 graden in onze regio. Met zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind. Later wat meer een zuidwestelijke wind. Vanavond en vannacht is er kans op een paar regen- en onweersbuien. Het is onzeker of ze zwaar worden. En sowieso is er ook wel een mogelijkheid dat die buien ons net niet gaan aandoen. Het is in ieder geval erg warm, ook vannacht, met geen lagere temperaturen dan 18 graden. Ook in het weekend blijft het doorzomeren met zonnige perioden. Misschien zondag weer een enkele regen- of onweersbui, maar voor de rest droog. Morgenmiddag wordt het met een westenwind ongeveer 25 graden. En zondag weer enkele graden warmer.
12: Dankjewel Jordi. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Collega Bas Martinius heeft weer zeer zijn best gedaan dit jaar om dit plaatje van U2 hoog in de eeuwige roemlijst te krijgen. Nou, niet onsuccesvol hoor. 119 dit jaar, U2 and With or Without You.
1: De archiefbak.
0: Vanmiddag speelt Bas weer de finale van de tijdmachine en straks de ene laatste voor die finale. Maar eerst
2: 1998.
0: Bij het stadje Jasper in de staat Texas in de Verenigde Staten wordt op 7 juni 1998 de zwarte James Byrd Jr. door 3 witte mannen met een ketting aan een auto geknoopt. De jongen wordt bijna 5 kilometer lang meegesleept. Hij overleeft de mishandeling niet. De daders zijn sympathisanten van de rechtsextremistische Aryan Brotherhood en de Ku Klux Klan. Microsoft introduceert in juni 1998 Windows 98. Je verzint het niet. En in het jeugdprogramma Klokhuis leggen de makers in 1998 het fenomeen mummie uit. Nou, behoorlijk ingewikkeld, dus fijn dat dat uit doeken gedaan wordt. Verslaggever Jeroen Kramer gaat voor deze aflevering naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
3: Dat deden ze omdat ze geloofden dat het lichaam eigenlijk alleen maar een omhulsel van de ziel was. En dat lichaam, dat liet je achter zodra je doodging. Na je dood ging je ziel zonder het lichaam op weg naar het dodenrijk van koning Osiris, om daar voor eeuwig verder te leven. Toch moest die ziel af en toe de mogelijkheid hebben om terug te keren in het aardse lichaam. Dat lichaam dat moest dus goed bewaard blijven. En dat is dus ook de reden waarom Egyptenaren mummificeerden, zoals dat dan heet. Nou, dat konden ze heel erg goed, want deze hier bijvoorbeeld, die is wel 2000 jaar oud en toch ziet het er nog steeds prima uit. Je wordt er alleen wel nieuwsgierig van natuurlijk. Wie zit hierin? Is dit een man of een vrouw geweest? Hoe oud was hij of zij toen hij stierf? Hoe zag hij of zij eruit? Je zou natuurlijk open kunnen pulken om te gaan kijken, maar dan loop je ten eerste de kans dat hij uit elkaar valt. En bovendien, stel nou dat die ziel ineens langskomt en jij hebt dat lichaamstuk gemaakt, dan kan hij nergens terecht. Kan je natuurlijk niet maken.
2: 1998.

0: Luf uit 98 en aan de kust.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Lekker hoor op zo'n tropische dag als vandaag. En als je even een kleine afkoeling kunt gebruiken, dan stap je gewoon in de tijdmachine van Radio West. Die is namelijk lekker cool. En die brengt je naar een jaar uit het verleden. Het is de moeite waard, want vanmiddag gaat hij eruit hoor, de hoofdprijs, die hybride robotstofzuiger. Ik zou hem aan je willen laten horen, maar hij is zo geruisloos. Ja, dat hoor je dus gewoon niet. Maar het is wel je nieuwe ronde huishoudhulp op wieltjes die je huis lekker stofvrij kan maken. Nu bellen 070-390-5454. 070-390-5454. Wat zou het toch lekker zijn met dit hete weer als je gewoon helemaal niks hoeft uit te vreten als het gaat om het stofzuigen. Nee! Geen pintjes zweten omdat je door dat hele huis moet met die stofzuiger achter je aan. En dan is dat snoer weer te kort. Wel nee, laat gewoon onze robotstofzuiger het werkje voor je opknappen. Nu bellen 070-390-5454. Want het is de ene laatste ronde voor de finale van de tijdmachine.

0: Radio West en The Guess Who met Clap for the Wolfman.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Nou, ik hoop dat we zo kunnen klappen voor Leo de Jong uit Zoeterwoude. Goedemorgen, Leo.
2: Goedemorgen.
0: Is het nog een beetje uit te houden daar in Zoeterwoude vandaag?
2: Nou, het is wel warm.
0: Ja, het is vochtig warm, hè?
2: Ja, joh.
0: Ja. Heb je een temperatuur daar in de buurt? Heb je ergens gezien hoe warm het is bij jou?
2: 23 graden.
0: 23, dat is binnen, neem ik aan.
2: Ja.
0: Ja, precies. Ja, nou, dat is bij mij in huis op het moment ook. Maar goed, dat gaat vast een beetje opwarmen hier en daar. Kun je er goed tegen?
2: Nou, ik doe niet veel.
0: Ja, maar dat is een prima tip voor vandaag, hoor. Ja. Nee, ja, dat is echt zo. Ja. Als je inderdaad vandaag in actie wil komen, is dat het handigste. Een beetje vroeg in de ochtend, dus dan ben je al te laat. Of vanavond later, als het dan toch weer een klein beetje afgekoeld. Hoewel dat ook niet heel veel is. Maar
2: nee,
0: goed, dat doe je al uitstekend. En laten we proberen om in die tijdmachine ook zo min mogelijk te bewegen, Leo. Want dan, dat is handig. Hij is wel goed gekoeld. Dat merk je wel.
1: Deuren gaan dicht.
0: Je moet die apparatuur ook goed koel houden natuurlijk. Daar gaat-ie.
1: 2, 0, 2, 5.
0: Nou. We hadden het bijna kunnen lopen, Leo. 2025.
1: Deuren gaan open.
0: Ja. Nou, ik denk niet dat je leven nou... Nou ja, je weet het natuurlijk niet. Maar was je leven heel anders vorig jaar in vergelijking met dit jaar?
2: Nee joh,
0: nee.
2: Ik ben van 1940.
0: Oh!
2: En we hebben altijd een veehouderij gehad.
0: Ja.
2: En een kaasmakerij.
0: Mm-hmm.
2: Dus dan heb je altijd werk genoeg.
0: Ja, zeker. Nou, dan heb je inderdaad wel een paar kerstmissen meegemaakt, Leo.
2: Ja.
0: We gaan kijken wat jij nog weet over 2025. In welke Nederlandse stad is in juni 2025 een NAVO-top... waarvoor onder meer de Amerikaanse president Donald Trump in ons land is?
2: In Haag.
0: In de Italiaanse stad Venetië begint op 26 juni van 2025... het huwelijk van miljardair Jeff Bezos van Amazon. Dat huwelijk duurt 3 dagen en er zijn protesten van inwoners. Noem maar een van de redenen van die protesten. Waarom waren ze er niet blij mee?
2: Wat moet er staan met al die drukte, joh? Ik weet het niet.
0: Ja, je zegt... Ja, maar ja, het is altijd druk in Venetië, hè? Dus het werd niet specifiek drukker door die bruiloft. Nee, geen idee?
2: Nee.
0: Oké. En het kabinet Schoof valt in juni 2025... omdat de PVV uit de coalitie stapt. Hoe heet de politiek leider van de PVV?
2: Van de PVV?
0: Ja.
2: Ja, Wilders.
0: Ja, natuurlijk Wilders. Ja. Jij dacht dat het een strikvraag was, maar...
1: Je hebt 2 vragen goed.
0: Ja. Goed gedaan. Wel 2 goed, hoor. Den Haag was goed en Geert Wilders was uiteraard goed. Ja, waarom ze nou in opstand kwamen een beetje in Venetië... een aantal mensen in ieder geval, dat waren vooral 2 redenen. Eentje was dat Italianen ervan balen dat grote delen van die stad... voor die bruiloft 3 dagen lang afgesloten moesten worden. Speciaal voor de jetset. Dat vonden ze helemaal niet leuk. En er waren demonstranten die aanstoot namen aan de extreme rijkdom van die Jeff Bezos. Want dat is echt een miljardair natuurlijk. Die riepen, joh, doe eens wat leuks met je geld in plaats van dit luxe vertoon. Nou ja, hoe dan ook, wat maakt het uit? Je hebt namelijk wel een andere prijs te pakken. Geen robotstofzuiger, dat gaat even niet lukken. Maar ik heb wel de officiële Omroep West sokken. Ik zou ze aantrekken als het iets minder warm is.
2: Oké.
0: Ja, toch?
2: Oké,
0: is dat afgesproken?
2: Die stuur je even op?
0: Ja hoor, die komen naar je toe. Dankjewel voor het meedoen.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: www.beleggen.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ik heb een vraag. Moest u wel eens heel snel beslissen tijdens een missie?
4: Ja, soms binnen een seconde.
3: En wat deed u dan?
4: De mensen beschermen, waarvoor ik daar was.
5: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid. Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
6: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes? Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
7: Omroepbestadverteren.nl.
8: Het was een begrip in 1985, de Rijswijkse Griekjes. Maar wat was het ook alweer? Straks hoor je daar meer over. 11 uur, eerst het nieuws uit de regio, Bas van Halden.
9: Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het openbaar vervoer. Er loopt al een paar maanden een proef in de gemeente met succes. En daarom wil de gemeente het graag verlengen. 7 Nederlandse universiteiten werken ondanks een EU-verbod nog altijd samen met de Israëlische defensieindustrie. Dat heeft Vrij Nederland uitgezocht en een van die universiteiten is de TU Delft, die zelfs nieuwe samenwerkingen is aangegaan. En in avifauna missen ze een zeldzame zuidelijke hoornraaf. Vogel ontsnapte gisteren uit het park en zijn verzorgers die proberen hem nu te vangen. Meer regionieuws om 11:30, nu het overige nieuws.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel en Schot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
11: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
12: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
13: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De

0: natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
1: Van Uffelen, dat is Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
1: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Tot 12 uur aan de bak.

0: sprout. Nancy Sinatra en Lee Hazelwood en Jackson.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, zou je kunnen nomineren voor Eeuwige Roem. Dat geldt ook trouwens voor het liedje dat daarvoor zat. Michael Bublé en zijn versie van Save the Last Dance for Me. Maar het mag ook gewoon iets anders lekkers zijn uit je geheugen of uit je platenbak. Mail dat, patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. Dan gaan we jouw plaat binnenkort in het zonnetje zetten en misschien wel op de roemlijst plaatsen, als je tenminste 7 dagen in het spel weet te blijven. patrick@omroepwest.nl. Vandaag naar Leidschendam. Daar woont Hans Bejaar. Die is 59 jaar en single. En werkt bij de SER in Den Haag. En veel van zijn vrije tijd gaat zitten in lokale omroep Midvliet. Verder houdt hij nog van tuinieren, fietsen, lezen, fitness en yoga. Goedemorgen, Hans.
2: Ja, goedemorgen, Patrick.
0: En dat mag gefeliciteerd worden, want er is een jubileum, hè, van Midvliet.
2: Ja, klopt. 35 jaar.
0: 35 jaar? Ben je er al die tijd bij geweest?
2: Ja, ik ben bijna vanaf het begin erbij. Ietsje later dan de officiële start, maar echt 35 jaar deze zomer nu.
0: Wat goed, hoe is dat ooit begonnen bij jou?
2: Ja, ik vond eigenlijk radio maken altijd wel leuk. Ik zei altijd op mijn 8e tegen mijn moeder, ik wil later bij de radio gaan werken. En ja, dan is het op deze manier er toch nog wel van gekomen.
0: Ja, ja, ja. En zag je een advertentie of kwam je
2: zo tegen? Ja, via een advertentie zag ik dat toen. En mijn buurman heeft me toen echt overtuigd, want ik vond het ook wel weer heel spannend. En toen ben ik gewoon naar een informatieavond gegaan, ja. En het was een hele leuke groep ook. En zo ben ik eigenlijk altijd blijven hangen.
0: Ja, en gaan jullie het vieren, die 35 jaar?
2: Ja, we gaan na de zomer gaan we het ook nog wel vieren met een reunie, ook met oud-medewerkers.
0: Leuk. En nog bijzondere dingen die je op de radio gaat doen, waar mensen bij kunnen zijn via de radio?
2: Ik heb pas wel ook een aantal oud-collega's uitgenodigd en een special gemaakt en allemaal oude herinneringen uit die tijd. En dat was ook heel erg leuk.
0: Super. Nou ja, hartstikke goed zeg. Doe ze de hartelijke groeten en neem een extra stukje taart van ons, want we werken graag met jullie samen natuurlijk.
2: Ja, oké, dank je.
0: En we gaan even luisteren wat jij van onze muziek vindt, want zo klinken de Roemzoekers van vrijdag.
3: Eeuwige Roem.

0: till you came into my life one day.
1: Gisteren erbij gekomen, Rosie en Andres met My Love staat er één dag in. Jean Monson met Avant de nous dire adieu nu 4 dagen. En ook 4 dagen voor Carole King met It's Too Late. Maar het is niet te laat om er eentje uit te knikkeren. Want dat moet nou eenmaal, Hans. Wat is je oordeel?
2: Ja, ik vind het altijd wel moeilijk, maar het wordt toch de plaat die er gisteren weer is binnengekomen.
1: Ah, Rosie en Andres, oké. Okay. Ja. My Love. Maar je hebt daar een goede reden voor, want er is een plaat die jij nog een extra zetje wil geven.
2: Ja, want ik heb hem al eens eerder genomineerd en toen was ik er weer heel snel uit. Want dat vind ik toch eeuwig zonde, want eigenlijk is het gewoon muzikale poëzie, vind ik. Het nummer van Abel, Onderweg.
1: Ja, je bent niet de enige, want na jouw nominatie heeft ook David Keuvelaar uit Zoetermeer hem een keer genomineerd en Eva het Hart uit Maasluis en Jan Keizer uit Zuid-Afrika. Gevolg is wel dat hij, omdat hij nu terugkeert, start op 5 dagen, dus hij gaat wel hartstikke snel. We gaan kijken wat ermee gebeurt. Dankjewel.
2: Ik heb nog een heel leuk weetje wat ik...
1: Oh, ja, nee, sorry. Ja, heel leuk weetje. Ja, leuk weetjes vind ik.
2: Ja, dat zag ik toevallig. Ja, bij de bushalte, bij station Breda, staat een stukje tekst, las ik toevallig, van dit nummer. Dat las ik op Wikipedia.
1: Oh, ik dacht dat je er langs reed. Nee, oké, okay, prima. Ja, ze komen daar natuurlijk uit de buurt vandaan, dus vandaar. Ja, heel mooi. Dankjewel voor deze nominatie, Hans. En we gaan ervoor duimen. Abel is terug in Eeuwige Roem.

0: Dit weekend gaat het Varend Corso Westland weer door het Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Delft en Rijswijk. Zaterdag is het Corso in Westland en TV West is er natuurlijk live voor je bij. Het Varend Corso Westland, zaterdag live om 1 uur en zondag in een samenvatting vanaf 5 uur.
1: Alleen op TV West.

0: Komend theaterseizoen, een musical over de Dolly Dots. En aardig is dat bij elke voorstelling een andere oud Dolly Dot ook daadwerkelijk meespeelt. Ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Don't Give Up zal ongetwijfeld onderdeel uitmaken van de soundtrack.
1: De plaats. Voor 12.
0: Zeker wel zomerse meezingers vandaag in de plaat voor 12 met Zomer van André Hazes tegenover The Rhythm Divine van Enrique Iglesias. Nou, Tom zegt goedemorgen Patrick. Nummer 2 zegt deze Hagenees. Ja, dat is duidelijk. Die kiest dus niet voor Hazes, maar wel voor Enrique Iglesias. Hij is genoteerd hoor, dankjewel daarvoor. Stemmen kan namelijk via de Facebookpagina van Radio West. En in dit geval zegt Marcel Blokland, hoi Patrick, doe maar nummer 1. Maak er een mooi weekend van. Dankjewel. Jijzelf ook natuurlijk. Gaan we noteren voor je. André Hazes is bij deze 1 stem rijker. En Arjan Egmond zegt nummer 2 graag. Aan de andere kant is er dan weer een stem van Pop Wil Koegler. Die zegt goedemorgen, nummer 1. Fijne uitzending gewenst. En zo gaan we alle kanten op. Dus het kan ook nog alle kanten op. Stem maar. Je kunt ook trouwens appen naar de studio. Nummer 070-307-8080 voor de plaat voor 12.

0: Dance op Radio West en the end of the show. Nou, 27 graden op dit moment op de Radio West Zendmast al. En het einde is nog niet in zicht, zo te merken. Maar straks horen we het uitgebreide weekendweerbericht van Jordy Bloem. En verder in het regionieuws, Avifauna druk bezig met het vangen van een ontsnapte vogel.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
5: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
7: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
8: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
9: Vrijheid is moeilijk uit te leggen.
10: Maar wat is het dan?
9: Dat je kan spelen, lachen en dromen zoals je zelf wilt.
10: Maar dat doe ik toch al?
9: Raak dat nooit kwijt. Dat is vrijheid.
11: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid. Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
0: Goedemorgen, dit is Radio West, 11:30 precies. Het regionieuws krijg je van Bas van Halder.
12: Goedemorgen, medewerkers van Avifauna proberen een ontsnapte zuidelijke hoornraaf te vangen. Ook wel een neushoornvogel genoemd. De vogel die voornamelijk op de grond leeft, zocht het gisteren ineens hoger op. Hij vloog weg uit het vogelpark in Alphen aan den Rijn. Hij houdt zich nu op in een woonwijk. De hoornraaf zit er voornamelijk op daken, dus hij is niet erg makkelijk te vangen. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef met succes en de gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen van 4 tot 11 maakt gebruik van de gratis OV-ritten. Vooral in het centrum Laak en Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze zo nieuwe plekken. 7 Nederlandse universiteiten werken ondanks een EU-verbod nog altijd samen met de Israëlische defensieindustrie. Dat heeft Vrij Nederland uitgezocht. Een van die universiteiten is de TU Delft, die zelfs nieuwe samenwerkingen is aangegaan in het afgelopen jaar. Het gaat om onderzoek waarbij ook wapenbedrijven zijn betrokken. En vanavond gaat de A20 dicht in de richting van het Westland en Den Haag. De asfalt wordt vervangen, onder meer bij Maasdijk, het knooppunt Westerlee. Ook volgend weekend gebeurt dat. De afsluiting begint om 9 uur en duurt tot de volgende ochtend vroeg. En ook de N11 is het weekend dicht voor werkzaamheden tussen Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude Rijndijk in beide richtingen.
0: En dan naar Jordy Bloem voor het tropische weer.
13: Er zijn zonnige perioden vandaag en het wordt erg warm vanmiddag. Tropisch warm, boven de 30 graden. Ongeveer 33 graden in onze regio. Met zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind. Later wat meer een zuidwestelijke wind. Vanavond en vannacht is er kans op een paar regen- en onweersbuien. Het is onzeker of ze zwaar worden. En sowieso is er ook wel een mogelijkheid dat die buien ons net niet gaan aandoen. Het is in ieder geval erg warm, ook vannacht, met geen lagere temperaturen dan 18 graden. Ook in het weekend blijft het doorzomeren met zonnige perioden. Misschien zondag weer een enkele regen- of onweersbui, maar voor de rest droog. Morgenmiddag wordt het met een westenwind ongeveer 25 graden. En zondag weer enkele graden warmer.
0: Verkeersinformatie krijg je van Dennis Mooij bij de ANWB.
14: Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je tussen Delft en knooppunt Benelux 5 minuten vertraging en dat komt door een auto met pech.
12: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Mooie gedachte toch? Als hij gewoon onder ons zou zijn. Als hij gewoon tussen ons door zou lopen. Nobody calling on the phone. One of Us van Joan Osborne. Except for the Pope, maybe in Rome. Het is Radio West op vrijdagmorgen met straks de verjaardagskalender.
1: De archiefbak.
0: Maar eerst even.
2: 1985.
0: En over geloof gesproken. Het Rooms-Katholieke geloof is niet langer de staatsgodsdienst van Italië. Dat wordt geregeld in een nieuwe overeenkomst tussen het Vaticaan en Italië. En die wordt ondertekend op 3 juni 1985. Kalfsvlees is een opspraak in 1985. Het blijkt dat kalverhouders hun vee stiekem hormonen toedienden om de vleesproductie op te krikken. Ze kregen die injecties vaak via veeartsen die de illegale middelen leverden. Naar aanleiding van het groeihormonenschandaal neemt een slager uit Alphen aan de Rijn in juni 1985 een advocaat in de arm. Hij wil weten of hij schade kan claimen bij een dierenarts uit Kaam die wordt gezien als de veroorzaker van dat schandaal. Alphense slager merkt dat hij amper kalfsvlees verkoopt sinds de misstanden in het nieuws zijn. En ken je het fenomeen Rijswijkse Griekjes nog? Ik had er nog nooit van gehoord, maar in 1985 stond het zuivelschap er vol mee. En het werd gemaakt in, je verwacht het niet, in Rijswijk.
3: Rijswijkse Griekjes, als je weet wat lekker is. Ze zijn zo vol van smaak, gezond en lekker fris.
4: Griekjes, de verrukkelijkste toekjes van Van Griekenmelk uit Rijswijk. 13 verschillende smaken Griekjes en allemaal ongelooflijk lekker. Halve liter bekers vol verrassende vla en yoghurts.
3: Rijswijkse Griekjes, van Grieken. Kijk maar in het proefvak en kies op je gemak.
4: Rijswijkse Griekjes van Griekenmelk uit Rijswijk.
2: 1985.

0: 1985, Stevie Wonder op de mondharmonica in There Must Be an Angel van Eurythmics.
1: Jaren, er is er een jaren, er is er een jaren, gefeliciteerd.
0: Het is de verjaardagskalender voor 19 juni en Bonnie Groen laat me weten, mag er een felicitatie uit naar Hagenaar Victor Meijer, want die is jarig vandaag. Ja, nou natuurlijk. Haagse dichter en poelier, van harte gefeliciteerd Victor, maak er een mooie dag van.

0: Ma Bellamy op Radio West. Nou, Menno Tomming heeft het teltje met koud water hier al klaarstaan. Want dat wordt zeker natuurlijk een dampende uitzending straks.
1: Man, ja, nou ja, zeker. Ja, en het leuke is, Erik Kooijman is onze verslaggever op de kaart. En die heeft gelukt, die heeft de korte broek aangedaan. Zich helemaal ingesmeerd, want die gaat op een speciale missie. Want het Varend Corso gaat zometeen van start om 1 uur. Een heel weekendfeest morgen, ook allemaal live te volgen. Hè, bij Omroep West, op Radio West hier en op TV West. En ja, hij is zometeen bij de start.
0: Wat leuk.
1: Live, hartstikke leuk. Verder blikken we natuurlijk terug op een weekje Menno in de middag. Een uitgebreide terugblik, mag ik wel zeggen. Want wat hebben we veel meegemaakt.
0: Nou.
1: We hebben de vrijdagmiddagborrelartiest. Dat is Randy Wolters, ex-voetballer. Heeft hier ooit nog eens plaatjes opgenomen bij West met Joop Buit. Een kerstplaat onder andere.
0: Inderdaad.
1: Hij heeft nu, hoe kan het anders, een oranje plaat uit. Gaan hem zometeen even bellen op zijn vakantieadres. En ik mag nog 4 keer 2 kaarten, dus 8 kaarten totaal weggeven voor die Wieler Theatershow. Hè, waar we het gisteren over hadden in de uitzending.
0: Oh ja.
1: Komende zondag in Theater De Naald in Naaldwijk. Gaan we doen.
0: Je hoort het straks na 12 uur.

0: Cressip and Lost Without You aan het einde.
1: De plaat. Voor 12.
0: Maar hier is een zomerse meezinger, uitgezocht door 51% van de stemmers van vandaag. Enrique Iglesias. Fijn weekend.
2: Escucha el ritmo.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid,

0: al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
2: Zometeen de laatste van de week tot 2 uur. Menno in de middag. Het is 12 uur, Radio West, het nieuws uit je regio. André Kolen.
3: Medewerkers van Avifauna proberen een ontsnapte zuidelijke horenraaf te vangen. Ook wel een neushoornvogel genoemd. De vogel die voornamelijk op de grond leeft, zocht het gisteren ineens hoger op en houdt zich nu op in een woonwijk in Alphen aan de Rijn. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef, met succes, en de gemeente wil het daarom verlengen. 7 Nederlandse universiteiten werken ondanks een EU-verbod nog altijd samen met de Israëlische defensieindustrie. Dat heeft Vrij Nederland uitgezocht. Een van die universiteiten is de TU Delft, die zelfs een nieuwe samenwerking is aangegaan. Meer regionieuws om 12:30. Nu het overige nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor 1 groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
7: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een 4-daags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
7: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij Voordeeluitjes.nl.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever.

0: Ever in Wateringen.
1: Mag ik wat vragen?
2: Tuurlijk mag je wat vragen.
1: Waarom ging u weg van huis?
2: Ik ging weg van huis om voor de veiligheid van mensen te zorgen.
1: Dus ook mensen die u niet kent?
2: Precies. Ook dan.
3: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
0: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.

0: Desiree. En live. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West. Het is warm, het is subtropisch vandaag. Ja, als je er niet zo van houdt, ga lekker de koelte in en neem een lekker koel drankje. En ja, als je er wel van houdt, nou geniet van een lekkere dag met zometeen natuurlijk een weekje Menno in de middag. We gaan terug deze week, want ja, we hebben zo ongelooflijk veel meegemaakt. Gaan we straks nog even kort op een rijtje zetten. In het volgende uur hebben we de vrijdagmiddag borrelartiest. Dat is niemand minder dan voormalig profvoetballer Randy Wolters. Die heeft namelijk met de ploeg van FC Afkikken. Kees Kwakman zit er onder andere ook in. Hoe kan het anders, een WK-plaat opgenomen? We gaan straks in het volgende uur met hem bellen. We hebben natuurlijk de weekendklapper en jouw plaat. Daar mag je voor mailen naar menno@omroepwest.nl. Heb je zo'n plaatje waarmee je het weekend wil openen het volgende uur? Dan kan dat. Gewoon even mailen. En voor jouw plaat zoeken we jouw favoriete zomerhit. Het mailadres menno@omroepwest.nl.
1: Op de kaart.
0: En we gaan zo meteen ook nog kaarten weggeven voor de grote wielertheatershow komende zondag over de Tour de France. Echt een must voor de wielerliefhebbers. Zometeen, over een paar minuten ga ik die al weggeven, komende zondag in Theater De Naald in Naaldwijk. En we maken ruim baan, als we het dan toch over het Westland hebben, voor Erik Kooijman. Erik, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Hallo, hallo.
0: Want ja, in het Westland moeten we zijn, hè, dit weekend, vanaf vanmiddag.
2: Ja, het gaat hier beginnen, hoor. Want het is allemaal, ik kwam hier aan, er waren drie opa's, zeg maar. Die waren al de zon aan het toezingen. Het sfeertje zat er helemaal goed in. En hier zitten drie dames in een boot. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Heb je nu al last van de zon een beetje?
3: Nee, we hebben er vooral heel veel zin in. Het is warm, maar we verwachten een hoop mensen langs de kant. Dus het gaat goed komen. Ja.
2: Want jullie hebben een klein bootje. Maar het is een beetje tropisch volgens mij, hè?
4: Ja. Het is wel tropisch, ja.
3: Ja, we gaan op safari. En inderdaad, we hebben een klein bootje, want we doen mee aan het jeugdcorso. Dus we gaan met Geuzencollege gaan we op safari. Dus dat wordt hartstikke mooi en dat past bij dit weer. Dus gaat goed komen.
2: Jij bent normaal de juf?
3: Ik ben normaal gesproken de juf. En vandaag gewoon gezellig met die meiden mee. Dus klopt, ja.
2: Een soort stuurman ook. Ja. Spannend, dames.
0: Ja.
2: Nou, ik hoop dat jullie veel mooie dingen spotten onderweg. Heb je verrekijker bij je?
3: Zeker, we gaan het
2: langs de kant. Veel plezier.
3: Dankjewel.
0: Ja, dit wordt leuk. Een heel weekendfeest op het water. Het Varend Corso, dat is een geweldig groot evenement met versierde boten door het Westland, Midden-Delfland. En ja, dat begint vandaag, duurt 3 dagen en wij zijn er vanaf vandaag ook bij. Erik, met jou tot 2 uur. We horen je zo meteen weer over een half uurtje.
2: Ja, oké.
0: Okay.
2: Hoi, hoi.
0: Hoi.

Justin de Wild en Cheerio. Ja, de Tour de France, zo is het. Die komt er ook weer aan natuurlijk. Naast het WK weer een groot evenement. En hou je van de Tour de France, hou je van wielrennen, dan moet je er zeker bij zijn. Komende zondag een eenmalige show in theater De Naald in het Westland, in Naaldwijk. Theatershow Tour. En gisteren hadden we Robert Meder hier in de uitzending van Radio Tour de France. Hij gaat samen met Gio Lippens, verslaggever, al jarenlang in de Tour voor NOS Tour de France, Radio Tour de France. Gaan zij een theatershow doen. Doen ze samen met Theo de Rooy en met Tom Velers, voormalig wielrenners en ploegbaas natuurlijk. En met Franstalige muziek, alles erop en eraan. Het wordt een fantastische show. Robert zei gisteren ook dat de airco aanstaat. Er zijn mooie fragmenten, nooit vertoonde beelden hebben ze van de Tour. Kortom, voor iedere liefhebber moet je erbij zijn. Komende zondag Theater De Naald in Naaldwijk. En wat ga ik doen? Ik ga 4 keer 2 kaarten weggeven. Hoef je alleen maar voor te bellen. Hoef je niks, geen vraag voor te beantwoorden. Als jij wielerliefhebber bent en je wil erbij zijn, komende zondagmiddag 070-390-5454. 070-390-5454. Ik heb hier voor 4 winnaars 2 kaarten voor komende zondag. 070-390-5454. Theatertour in Naaldwijk.

0: John Travolta, Olivia Newton-John en Summer Nights. En de kaarten voor de theatertour, over de tour die in het Westland te zien is, komende zondag. Bijzondere voorstelling in Westland Theater De Naald in Naaldwijk. Een combinatie van unieke wielerverhalen, muziek en theater live. Die kaarten gaan naar Dirk van der Bos uit Leidschendam en Wil Korst uit Den Haag. Veel plezier komende zondag in het theater. Het is 10:50, hoogste tijd om eens terug te blikken op een weekje Menno in de Middag. Want wat hebben we ongelooflijk veel meegemaakt. We begonnen deze week vrolijk met de Haagse zanger Chico. Ook bekend natuurlijk van de real life soap O.O. Den Haag. Populaire serie. En dat merkte je in het land. Want wat is nou eigenlijk de meest gehoorde reactie die je krijgt, Chico?
1: Nou, dat ik toch wel een hele lieve jongen ben. Al heel positief, omdat... Ja, ze wekken altijd de indruk met mijn mat dat ik toch altijd wat meer asocialer ben, heel eerlijk gezegd. Ja. Dat denken ze eigenlijk altijd door de rest van Nederland. En ik snap het misschien, maar eigenlijk ook weer niet. Want er zit veel meer achter dan alleen een haarstel. Dus de meest voorkomende reactie was dat ik toch eigenlijk wel een hele positieve, leuke en gezellige jongen ben.
0: Ja, zo is het ook. Ja, en het WK voetbal is in volle gang. Morgen komt Nederland weer in actie. Hè. Wim Rijsbergen die speelde 2 WK-finales met Oranje in 1974 en 1978. En ik vroeg Wim Rijsbergen of hij warme herinneringen had aan die tijd.
2: Nou ja, 78. Warme herinneringen. Ja. We hebben 2 keer verloren, dus zo warm is dat niet.
0: Nee. Hoeveel pijn doet dat nog nu? Wordt dat nu wel weer een beetje opgerakeld deze weken?
2: Gisteren hadden we ook nog ergens met een podcast met Dylan Verhanegem en Danny Wijnstekers. Dus dan kom je toch weer op de goede herinneringen. Maar en helaas, en dat hoort ook bij sport. Als je verliest, dan tel je niet meer mee, klaar.
0: Ja, wij hebben het ook natuurlijk 2010 nog steeds over de teen van Casillas. Hè, waardoor je misschien die finale verliest van Spanje. Wat is jou het meest bijgebleven als het dan gaat om die finales van 74 en 78?
2: Nou, aan de ene kant toch wel dat je denkt van... Goh, we hebben de finale gehaald. En dat was natuurlijk voor Nederland sowieso al geweldig om mee te maken. Maar als je hem dan verliest, dan denk je toch altijd... Oh ja, en zeker in 74, de tweede helft... Dan stopt die Sepp Maier nog een paar geweldige balletjes van Red en van Neeskens. En later hebben we het er nu nog over gehad. Want ik heb later met de wereldkampioen nog een paar jaar samengesteld... Ben Beckenbauer in Amerika.
0: Ja.
2: En die zegt dan ook, maar dat is het lekker, want hij heeft die cup gewonnen. En die zegt, jullie waren wel de beste helft al in 74. Maar daar koop je niks voor.
0: Nee, dat telt dan niet meer. Dat kun je altijd zeggen. Maar inderdaad. Nee. Ja. Wim Rijsbergen, mooi. Goed, en het was ook een mooie week in Op de Kaart. Dennis van Schie trok de regio in en sprak met de wereldkampioen Grootste Neus. Echt waar, Ted Barendse uit Honselersdijk heeft de grootste gok. De 74-jarige Westlander verslaat daarmee de winnaar van vorig jaar, die trouwens ook al uit onze regio kwam, Hans Roest uit Leiderdorp. Want ja, Ted uit Honselersdijk die heeft, zo vertelde hij dinsdag, toch echt de grootste neus ter wereld.
3: Ja, dat is, laat dat even duidelijk zijn.
4: Ja.
3: Het is natuurlijk dik 1,5 centimeter is die breder.
5: Wat een apparaat is het.
0: Ja, want Dennis, nog even.
3: Ik doe het er mijn hele leven al mee. Dus ik heb hem natuurlijk 65 jaar al. Dus hij is gewoon lekker meegegroeid.
0: Ja, en kijk op de socials van Omroep West. Daar vind je de grootste gok van de wereld. Maar goed, verslaggever Dennis had nog een belangrijke vraag aan Ted.
5: Nu gaat het verhaal, Ted. Ik een beetje schaamrood op mijn kaken. Maar mensen met een grote neus en grote handen. Ja, wat bungelt daaronder?
3: Ja, dat is voor iedereen een vraag. En dat zeg ik. Ik heb dat in de kroeg. Heb ik dat ook al eens. Want dan, ik zit altijd vrijdag even een biertje te doen in Café Het Hof. Bij Stalduin, hè?
4: Ja.
3: En dan zitten we daar. En dan zaten natuurlijk ook leuke meiden en zo. En, en die komen dan ook iedere week. Dus ze zitten wel eens te ballen. En zeggen ze, nou, ik heb natuurlijk vrij grote handen ook. Ja. En dan die grote neus. En dan zei ze, joh, wat zit er tussen je benen? Ik zeg, en dan zeg ik, ja, dat is voor jullie voor vraag. Ja. En voor mij is het een weten.
0: Ja, dat WK laten we even zitten, Dennis. Dat WK.
5: Ja.
0: Ja, en het is inmiddels een jaarlijkse traditie. Op de eerste dag dat de Hollandse Nieuwe in de winkels ligt, worden ze de studio hier binnengebracht van Menno in de Middag door Willem-Jan Sluis, de aardigste haring-expert en verkoopadviseur van onze regio. Hij komt uit Noordwijk. En onze nieuwslezer André Kolen mag dan altijd de eerste proeven. Nou, en expert Willem-Jan Sluis legde ook nog even uit waarom ook jongeren haring moeten gaan eten.
6: De haring heeft natuurlijk wel
4: het voordeel dat het alle ingrediënten zitten erin die de jeugd zoekt. Ja. Het wordt niet gevoerd, het is echt 100% natuurlijk product.
0: Ja.
4: Allemaal goede vitamine, mineralen, alles is aanwezig. Dus
0: ja.
4: Het zou mooi zijn als we ze kunnen overtuigen van het feit dat ze aan de haring moeten.
0: Ja, André Kolen is onze nieuwslezer, maar inmiddels gediplomeerd smaakexpert. Zeker. Als het gaat om haring. Jij bent hier ook elk jaar bij. Voor dit officiële moment, de Hollandse Nieuwe. Er ligt een schaal voor je. Met hoeveel liggen erop?
6: Ik krijg ze wel weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: 7 haringen. Het zijn achtjes. Ze zijn best grote, maar ze kunnen in één keer naar binnen.
6: Ja.
0: Aan jou de eer. We zijn heel benieuwd hoe die smaakt. De Hollandse Nieuwe 2026. Daar gaat hij. En dan gaat hij naar binnen bij André. Echt voor de helft ook. Hij heeft hem bij de staart. En voor de helft gaat hij naar binnen bij onze nieuwslezer. Die je normaal nooit met volle mond hoort praten. Maar nu staan we dat toch wel toe. Want we zijn heel benieuwd.
6: Dit is lekker, zeg. Man, man, man.
0: Hollandse Nieuwe. Gezellig.
6: Wat zijn ze lekker, mensen.
0: Dag, Willem Jan. André heeft nu zijn vierde inmiddels naar binnen. Staartje hangt nog uit je mond.
6: Nummer 5.
0: Ja, zo ging dat afgelopen woensdag. Dan Robert Meder, radiopresentator, bekend van NOS Langs de Lijn en Radio Tour de France. Ik belde hem gisteren vanwege de theatershow in het Westland Theater. En hij gaf ons alvast gisteren een voorproefje met een geweldig radiofragment uit het verleden.
7: En in mijn zoektocht naar mooie geluiden van de Radio Tour de France kwam ik een stukje tegen uit 1970. Dat was de eerste keer dat Radio Tour de France werd uitgezonden, officieel.
0: Ja.
7: Ik laat even wat horen dat Joop Soetemelk deed het toen goed. En vervolgens haalden ze een technisch hoogstandje uit door de ouders van Joop Soetemelk in de uitzending te halen. En je hoort, volgens mij zit dat er ook in, je hoort het enthousiasme bij Theo Komen dat lukt.
0: Ja.
7: En dat vond ik wel heel frappant. Luister maar.
8: Hallo. Ja. Hallo. Ja, ik ben met Theo Komen in Yvonne Le Pen. Hier is Joop aan de lijn. Kunt u mij verstaan?
9: Ik kan u goed verstaan.
8: Ah, geweldig, geweldig. Nou, hier is Jopie.
9: Ja. Joop gaat trainen.
8: Ja, gaat prima.
9: Nou zeg, we zitten hier allemaal aan de radio, Ria, Papa, Frans, alles zit hier.
8: Ja?
9: Ja, gaat fantastisch, joh.
8: Ja, dat is goed, gaat prima.
9: Ja.
8: Is je man er ook nog?
9: Ja, ik ga mee vroegen.
8: Ja, graag hoor.
9: Ja,
8: ja. Ja, hier is Joop hoor.
9: Ja,
8: hier is Joop. Zeg het maar.
9: Ja, ga goed, hè.
8: Gaat prima.
9: Ja, ik vind het hartstikke fijn.
8: Ja? Nou, doet de groeten thuis en allemaal, hè?
9: Ja, ik zal het doen.
0: Geweldig dit. En was Joop hier nou onder de indruk? Of was die, was die gewoon zo nuchter, Joop? Wat was dit?
7: Ja, nee, ja. Hij kwam net kijken.
0: Nou.
7: In die tour. Maar waar het mij om gaat, is het enthousiasme van Theo Kool.
0: Ja.
7: Oh, geweldig, wat hij dan zegt. Het is gewoon het enthousiasme voor het medium radio.
0: Ja,
7: dat vond ik mooi.
0: Nou, ja, mooi. En dan terug naar Op de Kaart. Want gisteren was onze verslaggever Dennis op bezoek bij Harry Mens in Noordwijk. Hij wordt volgend jaar 80 jaar, Harry, en presenteert nog altijd elke zondag zijn talkshow Business Class op RTL 7. En daarin ontving hij ook vaak in het verleden Pim Fortuyn, met wie hij een goede band had. Maar Pim kwam nogal eens te laat voor de uitzending, volgens Harry.
10: En dan kwam hij aanlopen en dan deed ik meestal als een stropper zegt. En dan pak ik zijn hoofdbeet en dan gaf ik hem een zoen op zijn voorhoofd. Ik zei, nou, dan gaan we maar zo beginnen. Ik zei, maar we hebben het helemaal niet voor besproken waar we het over gaan hebben. En zei hij, nou, doe die Melkert nog maar een keer. Dat was een aartsvijand. Ja, die Melkert.
5: Er gaan ook wel verhalen dat je wel heel erg bevriend was met Pim Fortuyn. Maar daar klopt volgens mij weinig van, hè, als het gaat om intimiteit.
10: Nee, ik ben hier belazerd. Ik ben helemaal geen nicht. Nee, ik heb toch bewezen dat ik heb meerdere dames met kinderen. Dus nee, ik ben geen nicht. Dat hebben ze, wie dat zegt, die moet zijn huiswerk overnieuw maken.
0: Ja, en dan de gesprekken van het laatst tussen Harry Mens en Catharina Keil in Business Class. Die gingen natuurlijk viral, hè. Catharina was in woord en gebaar zeg maar niet eens met Harry. Als het gaat over de positie van de vrouw, werd een heel vreemd interview. Pijnlijk als hilarische tv was het. Dus de vraag aan Harry, ja, komt Catharina Keil binnenkort nog wel terug in je talkshow?
10: Nou, ik heb Catharina regelmatig aan de lijn, hoor. En dat doet ze heel spannend. Dan zegt ze, ja, ik overweeg, ik ga even nadenken of ik wel wil komen. Ik zeg, nou, dat is wederzijds. En dan zegt ze, nou, kom wel.
0: Oké. Ja, en dan Simon Keizer. Hij heeft een indrukwekkende biografie uit waarin hij beschrijft hoe hij het leven gevoelloos onderging. Voormalig zanger van het duo Nick en Simon. Hij beschrijft een intensieve zoektocht waarin hij zichzelf tegenkomt en ontdekt. Dat lees je allemaal in dat boek. En toen ik dat boek las, was het met een lach en een traan.
11: Ja, de traan begrijp ik, omdat ik vrij gedetailleerd inga op best wel grote gebeurtenissen in mijn leven. En dan heb ik het over het verlies van mijn vader toen ik 15 was. en de aanwezigheid in de cafébrand in Volendam toen ik 16 was. Dus ik snap dat als mensen dat lezen, dat ze best gegrepen worden. Maar ik vind de lach misschien nog wel belangrijker, want uiteindelijk is er wel een lach ontstaan in mijn leven. En daar zit ik nu middenin.
0: Ja, de biografie Wat moet, met een D, dat moet, van Simon Keizer is 2 weken uit. Wordt massaal gelezen en dat maakt heel veel reacties los. Want het doet de lezers echt wat, hè, Simon?
11: Nou, terwijl je deze vraag stelt, heb ik kippenvel. Want mijn plan is nooit geweest een boek te schrijven. Dit is gewoon ontstaan. En dat ik het schreef was echt initieel voor mezelf. En sinds het uit is, sinds 2 weken, inderdaad, het wordt gelukkig goed verkocht. Krijg ik daardoor heel veel reacties van mensen die zich in mijn verhaal herkennen, die daardoor het zetje in de rug krijgen. Ik word zo bedankt de hele tijd via de socials, waar het op om met die boekhandeltour met name, dat het is zo'n gelukzalige bijvangst. Je moet je voorstellen, dit was niet het plan. Dus ik zit in zo'n bijzondere, dankbare fase. Het is heel overweldigend. Het is zo mooi.
0: Ja, Simon Keizer. Gisteren hier in Menno in de Middag. Dan tot slot Corrie Konings. We belden vanwege haar nieuwe single die net uit is. Maar ja, wat het is met Corrie over haar grootste hit die precies 50 jaar oud is. Ik krijg een heel apart gevoel. Ja. Het is zo'n onverwoestbaar liedje. Ik zei het al, precies 50 jaar oud. En je ontving vorige week de Gouden Award, hè, voor 10 miljoen streams. Ja? Voor dit nummer dat in 76 is uitgebracht. Hoe bijzonder is dat?
12: Ja, dat vind ik heel bijzonder. Om de reden dat zo'n lied al 50 jaar oud is. En het leeft nog steeds fantastisch.
0: Ja,
12: maar ik breng het ook elke keer als ik mijn optreden begin. Dan begin ik met, ik krijg een heel apart gevoel van binnen.
0: Ja.
12: En dat er dan 10 miljoen streamen heeft gekregen, ja, geweldig, fantastisch.
0: Ja, ik hoorde je net zeggen, bij de optreden zing je hem nog vaak dus, mooi.
12: Ja, geweldig. En iedereen gewoon lekker in Polonaise.
0: Ja.
12: Hartstikke leuk,
0: ja,
12: heel gezellig.
0: Ja, en dit was hem, het weekje Menno in de Middag. En Corrie Konings heeft inmiddels een nieuwe single uit.
13: Hallo, ik ben Corrie Konings en je hoort mijn nieuwe single, Er hangt iets in de lucht, ook hier bij Radio West.

0: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
2: alleen de prijs is anders.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf 35 euro geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Oh, heerlijk hier, hè?
8: Ja, eindelijk even niks.
9: Het is echt nice.
10: Hola, le pongo dos cervezas.
11: Hola, señor. Sí, 2 bier.
9: Voor mij?
7: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
10: Por favor.
9: Proost. Proost.
11: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
15: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
16: Het is, ja, we zijn een beetje uitgelopen. 6 minuten over 1:30.
17: Nou, maar goed, dat maakt helemaal niks uit. Corrie is altijd gezellig.
16: Ja, Corrie Konings moet je natuurlijk even laten horen. Het nieuws uit de regio. André Kolen.
18: Ja, goedemiddag. De medewerkers van Avifauna die proberen nog altijd een ontsnapte zuidelijke horengraaf te vangen. Ook wel de neushoornvogel genoemd. Niet te verwarren met de toekan, hè, want die heeft een gele snavel en deze heeft een rode kop. Op onze website is een prachtige foto van te zien dat die bovenop het dak van een huis zit. Ergens in Alphen aan de Rijn houdt hij zich op. En mocht je hem zien, even contact opnemen met Avifauna. Ruim 1750 mensen in Nederland die maakten vorig jaar een einde aan hun leven. En dat is het laagste aantal in zo'n 15 jaar tijd, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal zelfdodingen bij mannen is meer dan 2 keer zo hoog dan bij vrouwen. En bij 50'ers en 60'ers komt zelfdoding het vaakst voor. Het suïcidecijfer mag dan lager zijn. Het gaat nog altijd om 5 mensen per dag die zelf hun leven beëindigt. Nou, daarvoor is er ook hulplijn 113 en die praat over mee.
19: Het delen met iemand is superbelangrijk. En ook, weet je, dus als naaste, als je je zorgen maakt om iemand ernaar vragen, is superbelangrijk. En echt gewoon ook vragen van, oh, maar denk je dan ook wel eens aan de dood? Dat kan echt mensen verder helpen.
18: Ja, 113 is altijd bereikbaar voor wie worstelt met dit soort gedachten of wie zich zorgen maakt over iemand. Online via 113.nl of bellen en dat kan met 113.
16: Gaan we naar Jordi? Jordi Bloem.
20: Ben je daar?
16: Ja. Ja, ik ben daar. Hey, gisteren was Jordi op de haringparty en toen heeft hij de man ontmoet die dit heeft ingezongen.
21: Jordi Bloem, Jordi Bloem, Jordi Bloem.
16: Ja, die was er.
20: Die was er.
21: Jordi Bloem, Jordi Bloem.
20: Geweldig.
16: Ja,
20: dat was leuk als we zijn.
16: Hij vond het ook geweldig om jou te ontmoeten. Dus
18: iedereen vindt het geweldig om Jordi te ontmoeten.
20: Alleen, waar was Dre? Ja, die heb ik niet gezien.
16: Hé jongens, we moeten door, want we hebben weinig tijd. Volgende uur hebben we misschien iets meer tijd, maar het weer. Want daar valt genoeg over te melden.
18: Zonnig, straks weer klaar.
20: Ja, dat is het in feite ook wel. Daar heeft André ook wel gelijk. En ja, het is nu in 29 à 30 graden in de regio. In Boskoop 29,8. Blijf even puffen, het is 30 daar. Dus dat gaat wel vrij rap allemaal. We zitten in de tropisch warme lucht met nog veel zon. Loop van de middag, maar vooral vanavond, dan kan er een regen- of onweersbui passeren. En ja, ik weet nog steeds niet helemaal zeker hoe zwaar zo'n bui gaat worden. Maar waarschijnlijk dus wel een paar buien. Die trekken vannacht weer weg. En morgen overdag lijkt het overwegend droog te zijn. Periode met zon. De wind is dan west of noordwest. Het is nu zuid. Dus morgen een andere windrichting. Meteen een andere luchtsoort. Iets minder warm. Dat is wel lekker, denk ik hoor. 23 graden aan zee tot 27 graden in Boskoop en omgeving. En morgenavond kunnen we dan ook weer droog de wedstrijd, denk ik, bekijken. En dan is het nog een tijd boven de 20. Het is gewoon heerlijk.
16: Ja.
20: Het is een heerlijke dag. Zondag is de kans kans op een paar buien. Misschien ook met onweer wat groter. Maar zeker niet de hele dag. Hoor ook lange droge periode. Geregelde zon. Misschien net wat meer bewolking dan morgen. En dan een middagtemperatuur weer wat hoger. Denk aan een graad of 27, 28 in ons gebied. Ja, het blijft voorlopig zomer.
16: Goed zo. Nou, en hoe dat verder gaat volgende week. Over een uurtje spreken we weer.
20: Tot straks.
16: Dan, ja.
18: Tot zover. Verkeersinformatie.
16: Van de ANWB.
0: In de regio heb je 5 minuten vertraging op de N434 van Zoetewoude naar Wassenaar voor het knooppunt Ommedijk.
18: Dankjewel Dennis en tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Zo, even op adem komen. Met wat, wat heb je meegenomen?
18: Die leuke groep uit Engeland met die zangeres, Chrissy Hynde.
16: Oh ja.
18: The Pretenders. Ja, en begrijp me niet verkeerd hoor. Ik vind het een prachtige plaat. En daar zingt ze dan ook over. Don't get me wrong. Don't get me wrong.

0: The Pretenders dus. En don't get me wrong, we gaan weer naar het Varend Corso. Een driedaags evenement. Wat zeg ik, het is een giga-evenement in het Westland. Waar heel veel mensen op afkomen. Versierde boten met veel bloemen, veel fruit. Alles wat het Westland ook te bieden heeft. Veel mensen langs de kant. Om 1 uur wordt er gestart met de boten bij de veiling in Honslersdijk. En dan gaat het morgen en overmorgen ook nog door, hè Erik?
1: Ja, Menno, ik was even in gesprek, maar er is hier heel veel te bespreken namelijk. Want er zijn allemaal boten met het thema avontuur. En dat wordt allemaal op verschillende manieren ingevuld. Daar een hele boot met allemaal spiegels en alles draait en beweegt. Met bloemen erop, hele kunstwerken gemaakt. Hier ook langs de zijkant met roze poppen. En dames die aan het dansen zijn, meiden. En jij bent de leraar van de dans?
2: En de trainster van de danseressen, ja.
1: Je had het net over dat het zo bijzonder is dat iedereen met elkaar zo'n event neerzet, hè?
2: Ja, de Varend Corso is echt een familie-event. En de saamhorigheid is heel groot. En de betrokkenheid ook van de ouders, van de vrijwilligers, van de sponsors, van de hele Varend Corso-organisatie. Ja, wij worden elk jaar gevraagd daarvoor. En natuurlijk zeggen we ja, want het is gewoon super. En we hebben bijna altijd mooi weer. Ja. Dus dat is top.
1: En je wordt dan gevraagd om te dansen op de boot?
2: Ja, wij worden gevraagd om te dansen op de boot. Ja, klopt. Op deze UNESCO-boot en dan op de reclameboot. De reclameboot die vaart helemaal voorin. En daarin, op die boot zijn alle borden van de grote sponsors. Dus eigenlijk best wel een belangrijke boot voor het Varend Corso.
1: Is het voor jou als Westlander ook iets waar je trots op bent?
2: Ja, zeker. Het is een mooie organisatie. Heel veel vrijwilligers, heel veel jongeren. De schippers zijn echt de laatste tijd echt heel erg jong. En dat is voor deze organisatie is wel echt top. Dat er wel blijft toekomst in zitten. Maar voor onze vereniging ook. Ik bedoel, alle meiden zijn er super enthousiast over. En het is gewoon een toetje op het seizoen.
1: Ik ga even met de dames praten. Het wordt wel zwaar, denk je niet? Het wordt zwaar, denk je niet? Om te blijven dansen met die hitte?
3: Ja, denk het wel.
1: Heb je er zin in?
3: Ja.
1: Nou, je wordt nog even mooi gemaakt door je moeder, zie ik.
3: Ja.
1: Veel plezier, hè? Yo! Nou, het is leuk, Menno.
4: Ja.
1: Wat zij ook zegt, iedereen die helpt elkaar, is bezig met elkaar, oud en jong. Iedereen doet mee, die haken allemaal aan. En dat is gaaf om te zien.
4: Ja, mooi.
1: U doet ook mee?
5: Ja, ik mag ook meedoen.
1: Voor het eerst of niet?
5: Nee. Ik denk dat het de 15e keer is. We doen al een poosje mee.
1: Waarom trekt dit iedere Westlander zo aan?
5: Ja, het is gewoon één groot feestje. Ik hou niet van carnaval, maar ik hou wel van het Corso. Maar dat is ons carnaval eigenlijk. Ik vind het echt een heel leuk gebeuren. Samenhorigheid en met allemaal samen de boel opzetten. Ja, dat vind ik erg leuk.
1: Het thema is avontuur. Wat is jouw grootste avontuur wat je hebt meegemaakt?
5: Ja, wij hebben al een paar avontuurtjes meegemaakt.
1: Je kijkt naar je vrouw.
5: Ja. Wij hebben al dingetjes op de wereld gezien. Dat ik zeg van, ik ben een keer tegen een beer aangelopen. Oh. Dat was wel mijn grootste avontuur.
1: Okay. Heeft hij het overleefd?
6: Ja, zeker wel. En het is een goede schipper.
1: Je gaat varen vandaag?
5: Ja, de hele dag. En morgen weer en zondag ook.
4: Nou, leuk.
5: Helemaal genieten.
1: Nou, hou de koers recht.
5: Ja, dat gaan we wel proberen natuurlijk.
4: Ja, dat is
5: een
4: mooi.
5: Een hoofdzaak.
1: Veel plezier, dankjewel.
0: Ja, mooi hè Erik, want het gaat dan ook langs heel veel tuinderijen en veel tuinen van mensen waar dan ook weer feest wordt gevierd. In de dorpen is het één groot feest deze dagen daar in het Westland. En dat allemaal vanwege het Varend Corso, zodat ze een jaar hebben moeten missen. Hè?
1: Ja, vorig jaar was die NAVO-top en toen zei de regio van het is allemaal te veel op elkaar en dat kan niet doorgaan. Dus de mensen hebben hier extra zin in, 2 jaar lang gewacht. En ze exploderen nu weer van pracht en praal.
4: Ja.
1: En muziek en herrie en enthousiasme. Yeah!
0: Mooi. Erik Kooijman bij het Varend Corso. Straks natuurlijk veel meer van hem. En morgenmiddag live te volgen bij ons online op TV West en ook op Radio West. En zondagavond een uitgebreide samenvatting op TV West.
7: De Radio West tijdmachine.
0: Het is zover. Je kunt je voor de laatste keer plaatsen voor de finale. En dan kun je die robotstofzuiger winnen. Zo'n hybride ding dat gewoon dwars door je woonkamer gaat. Hoef je niks te doen. Kun je winnen vanmiddag tussen 4 en 5. Moet je nu bellen. 070-390-5454. Ik heb 3 vragen voor je uit 1 en hetzelfde jaar. Heb je er 3 goed, dan maak je kans op de finale vanmiddag. En bij 1 of 2 goed heb ik een ontzettend leuk spel. Het is een van de populairste spellen van dit moment. Het Kezenspel heb ik dan voor je liggen hier. Dus gewoon even bellen. 070-390-5454.

0: Nou, worden met nog eventjes, hè. En gisteren hier uitgebreid zelfs in Menno in de Middag. Simon Keizer hier nog samen met Nick en Rosanne.
1: De Radio West tijdmachine.
0: In Den Haag zit Roy Lodders klaar om mee te doen. Hallo, Roy.
2: Hallo, Roy.
0: Waar zit je precies in Den Haag, Roy?
2: In Mariehoeven.
0: En is het daar een beetje cool?
2: Nou, echt cool niet. Ik heb alles dicht en ik heb een soort mobiele airco. Dat is wel lekker cool, gelukkig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Heb je wel nodig, hè?
2: Ja, zeker, ja. Zeker.
0: Maar heb je het nog druk vandaag of zeg je nou, ik kan gewoon lekker bij die airco blijven zitten met Radio West aan?
2: Ik kan lekker met Radio West bij de airco blijven zitten en liggen.
0: Dat is toch een heerlijk vooruitzicht, ja.
2: Ja, of, joh, heerlijk.
0: Of ga je nog even lekker bakken op Scheveningen?
2: Nee. Ik ben niet zo van het bakken.
0: Nee?
2: Ik heb van mezelf al een kleurtje of zo. Dus, maar ja, ik ben niet zo van het bakken. Ik ben eigenlijk niet zo in die hitte, dus ik een beetje... Too much.
0: Ja, nou, maar dat kan toch, Roy? Dat is helemaal geen probleem, joh.
2: Hey, ja.
0: Hou het hoofd koel, want dan heb ik 3 vragen voor je, voor de tijdmachine. Ja, heb je de 3 goed, dan maak je kans op die robotstofzuiger. Vanmiddag gaat hij eruit tussen 4 en 5 bij Bas, hier op Radio West. Ja, heb je de 1 of 2 goed, heb ik echt een heel leuk spel. Dat is het Kezenspel. Dat is echt een ontzettend leuk bord- en kaartspel. Dus doe je best. We zijn aangekomen, beste Roy. Bij een, even kijken hoor, in 1975. In 1975.
2: Ah, okay. Ja.
0: Hey, ze zijn nieuw in het publiek bestel. Welke nieuwe Nederlandse publieke omroep maakte in 1975 de eerste radio- en televisieuitzending?
2: Oh, wacht even.
0: Ja?
2: 75, my ja. God. De trots die was er al, dacht ik.
0: Ja? Nee, je moet het nu wel zeggen, Roy.
2: Ja, ja. Dat is niet.
0: Een Nederlandse publieke omroep, 75.
2: 75. Nou, ik weet het gewoon niet, zeg maar Tros.
0: De Tros, oké. Nou, een psychisch gestoorde man gaat in september 75 de nachtwacht van Rembrandt te lijf met een gekarteld tafelmes. In welk beroemd museum hangt dat schilderij?
2: Oh.
0: Ja, joh, de nachtwacht.
2: Nachtwacht, ja,
0: In onze hoofdstad hangt die, maar
2: ja,
0: in welk...
2: Oh, ik kan niet opkomen, ik ben al wat erger. Ik kan niet
0: echt niet?
2: Komen.
0: Nou, dan gaan we naar de laatste vraag, die moet je dan wel goed hebben, hè? Die laatste vraag gaat hierover. Oh, dit is een grote zomerrit in 75. Wat zeg ik? De single gaat wereldwijd zelfs 9 miljoen keer over de toonbank. Dat was een wereldwijde hit. Welke Nederlandse groep scoort die hit?
2: George Baker Selection.
0: De George Baker Selection. Ik zie een opgeluchte jury. Opgelucht zien ze eruit. Let op.
1: Je hebt 1 vraag.
0: Ja, nou, Roy. Ja. Ik kan je alleen maar blij maken met dat bordspel. Is wel heel leuk, Kezenspel.
2: Oh,
0: daar ga je echt veel plezier aan beleven. Want George Baker Selection had je natuurlijk goed. Even kijken hoor. Het Rijksmuseum in Amsterdam. Ga je nooit meer vergeten.
2: En
0: Veronica kwam in het publieke bestel in 75.
2: Veronica, okay.
0: Ja, die hebben het zendschip verlaten. En die werden toen een officiële publieke omroep.
2: Mm.
0: Hey, beste Roy. Okay. Ik wens je een mooi weekend. Blijf lekker bij die airco. En lekker West aanhouden.
2: Zeker. Bedankt.
0: Okay.
2: En succes met het programma. Hè?
0: Dankjewel, Roy. Doei.
2: Oké, hoi.
0: Fijn weekend.
2: Ja.
0: Hoi. En dit is hem dus, die wereldwijde hit. En ik zeg het nog maar eens een keer. 9 miljoen keer ging die over de toonbank in 1975. De George Baker Selection. Hans Bouwens uit Waddinxveen. Hij schreef het, hij zong het. En het heet Una Paloma Blanca.

0: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds.

0: Je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
1: Zometeen het tweede en laatste uur van deze week Menno in de Middag met de vrijdagmiddagborrelartiest en het varend corso. Het is 1:01, Radio West en het nieuws uit de regio met André Kolen.
2: Geen paraplu's, maar parasols en extra emmers met water. Het varend corso trapt vandaag af onder tropische omstandigheden. Met temperaturen rond de 33 graden wacht deelnemers, publiek en bloemen een warme start van dit kleurrijke evenement. Medewerkers van Avifauna in Alphen aan de Rijn proberen een ontsnapte zuidelijke horenraaf te vangen. Ook wel een neushoornvogel genoemd. Vogel leeft voornamelijk op de grond, maar sinds gisteren zoekt hij het ineens hogerop in een woonwijk in Alphen. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef en dat is een succes. De gemeente Den Haag wil het daarom verlengen. Meer nieuws straks om 14:30. Nu het overige nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3:00 vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Er is nog verkeersinformatie van de ANWB.
4: In de regio viel op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelevarensveen doe je er 5 minuten langer over door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
5: Hoi.
6: Hoi.
5: Heeft u kinderen?
6: Zeker. Ik heb 2 zoons en een dochter.
5: Miste u ze niet toen u ver weg was?
6: Jawel. Elke dag.
5: Maar waarom ging u dan toch?
6: Omdat ik wil dat alle kinderen veilig zijn. Ook ver weg.
7: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
8: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
9: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
10: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
12: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist. Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze?

0: en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
1: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
2: Tot 2 uur, Menno in de middag.
3: Dit is Radio West.
4: Een hele goeiemiddag. Ja, ja.
5: Nu een hartstikke zin.

0: boven de 30 graden in de regio. En dan horen zij bij de Gypsy Kings en Baila mee. Tweede en laatste uur van deze week alweer. Menno in de middag met zometeen de vrijdagmiddagborrelartiest. Dat is Randy Wolters van FC Afkikken. Ze hebben een, hij als voormalig voetballer. En Kees Kwakman, ook voormalig voetballer. Die hebben een leuke plaat gemaakt rond het WK. Gaan we zometeen even bellen met Randy en natuurlijk die plaat draaien. En over het WK gesproken. Joke, die moet natuurlijk ook nog eventjes gebeld worden. Onze grote Haagse vriendin van het plashuisje op de Haagse Markt. Want Joke voorspelt natuurlijk de wedstrijden van Oranje. En morgenavond 7 uur, dan is het zover, dan speelt Nederland tegen Zweden. Zometeen zo tegen 2. Gaan we Joke even bellen, kijken wat zij voorspelt. En ja, we hebben het Varend Corso. Er zijn heel veel grote evenementen in onze regio waar we ontzettend trots op zijn. En dit is er eentje van. 3 dagen varen de boten versierd en wel en uitgedost en vol enthousiaste mensen door het Westland en Midden-Delfland. En ja, als het goed is, Erik, zijn ze zojuist om 1 uur gestart.
1: Ja, ze zijn op weg naar de Lier. Dan gaan ze over langs de Wollebrand. En dan allemaal mooie namen van die water hier. De Gantel, de Lee. En zo varen ze door de hele regio met van die oude mooie boten. En hier gaan ze van start. Lukt het een beetje?
2: Ja, de start is altijd spannend, hè? Ja, hè? Ze moeten natuurlijk binnen 50 meter achter elkaar blijven varen en weggaan. En dat was even hectisch. Even.
1: Ja, ik zie het, maar het gaat goed, hè? Ja.
2: Ze vast aan de bodem. Kijken we aan de bagger. Even gas erop. Maar het gaat goed komen. Gaat lukken.
1: En dit is een heel schip vol met bejaarden bijna, hè?
2: Ja, dat die...
1: Met alle respect, hoor.
2: Die zakt ook een beetje... En dan gaat hij wel vast aan de bodem zitten. En dan moeten wij hem even afduwen.
1: Hey! Doei! Het zijn allemaal bejaarden, helemaal verkleed in felle kleuren. Met zonnebrillen op. Als een soort hippies gaan ze de boot af.
3: Leuk.
1: Ja, ze hebben het helemaal in zin. En ze zingen ook.
3: Geweldig.
1: Want ze zijn de mistige maatsoort. Nou ja, dat klinkt al fantastisch. En daar gaat de zeenimf... ooit een zeewezen ontmoet. Nou, dat kan hier. Ontmoeting met een zeewezen. En die gaan als een soort sirenes gaan ze... Ja, ze probeert me naar de boot te lokken. En die ook, allebei. Het zijn dames op leeftijd, maar kushandjes over en weer. Nou, ik geef er maar één terug.
3: Ja, tuurlijk.
1: Ja, fantastisch.
3: Ja, wat mooi.
1: Ja, en ik ga erachteraan met mijn wagen, niet met mijn boot. Ik zou bijna mee willen varen, maar dat doen we een andere keer wel.
3: Ja.
1: Dan gaan ze richting de Lier. Kijken of ze onderweg nog even kan tegenkomen in het wild. De hele stoet.
3: Ja.
1: 50 meter ertussen.
3: Leuk.
1: Nou, hier ook weer een hele jungleboot. Zo, dat is wel... Dan heb je het wel warm, hoor. Want je ziet iedereen water drinken, hoeden opzetten, paraplu's lopen. Want het lijkt wel, zo warm is het vandaag hier buiten, alsof je zo'n kas binnenloopt.
3: Oh,
1: weet
3: ja.
1: je, als je het Westland de deur open doet en dan kom je bij zo'n... Ja, zo'n kast die een beetje tropische dingen doet. En dan boem, voel je je hitte. Nou, zo is het hier overal.
0: Ja, ja, goed. Nou ja, wel lekker op het water. En het is een geweldig evenement dat dus tot en met zondag duurt. Ik zeg het nog maar eens een keer. Morgen ook live te zien op TV West. En op onze online kanalen in de Omroep Westen app en op Radio West. En zondagavond in een ruime samenvatting op TV West. Zometeen meer dus van Erik daar dan vanuit De Lier. Het is zover. We gaan hem openen. De vrijdagmiddagborrel. Ja, leuk dat jullie er allemaal zijn.

0: Ja, gezellig.
1: Dit is Menno in de Middag met Menno Tamming.
0: Ja, en de weekendklapper. En bij hoge uitzondering ga ik eens een keer het muntje in de jukebox gooien. Want hij is jarig vandaag. Victor Meijer, Hagenees, poelier. Maar vooral stadsdichter en bekend tekstschrijver ook van heel veel liedjes. Waaronder die van Wilfred Gené. Ja, deze heeft hij geschreven. Victor Meijer, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Zomaar een avond in de kroeg. Dachtelijk.

0: The Birds uit de jaren 60 en Mr. Spaceman. En daarvoor dus de weekendklapper speciaal voor de jarige Victor Meijer. Wilfred Gené, zomaar een avond in de kroeg. Oh, kijk u er ook zo naar uit. Morgenavond 7 uur, wat een lekkere tijd is dat trouwens ook. Hè? Kun je daarvoor nog lekker de barbecue aanzetten en de drankjes koud leggen voor de wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Morgenavond 7 uur, dan is het zover, dan zitten we er allemaal klaar voor. En ja, ondertussen regent het ook met ontzettend leuke oranje plaatjes. Er komen er steeds meer binnen. En één daarvan, en dat vond ik ontzettend leuk, het is trouwens ook een hele leuke plaat, we gaan hem zo meteen draaien, is van Randy Wolters. En ja, hoe zou het met hem zijn, de ex-profvoetballer. Randy, goedemiddag. Randy, ben je daar? Randy? Ja, Randy zit op de Canarische eilanden.
1: Yes,
0: dus, ja, daar is hij. Ja,
1: ik ben er weer.
0: Ja, wat was je? Was je even een drankje halen?
1: Ja, ik was even een drankje halen snel.
0: Want je zit lekker op de Canarische eilanden met de voetjes in het water, neem ik aan.
1: Ja, ja, lekker. Ja, letterlijk aan het water op dit moment. Ik zit te kijken naar mijn vrouw met mijn middelste. Die is even in het water en ja... Toen belde jij.
0: Ja, nou ja, ja, goed, ik ga je niet te lang ophouden op je vakantieadres. Maar ja, we moeten je even bellen, omdat je weer eens aan het zingen bent geweest natuurlijk. Ja, dan vraag je erom. Hé, hey, maar eerst maar eens eventjes voor mensen die het niet weten. Want ja, we kennen jou natuurlijk als profvoetballer van verschillende clubs. Ja. Hier ook uit de regio. Maar wat ben je momenteel allemaal aan het doen?
1: Ja, ik zit nu in de spelersbegeleiding. Dus ik ben spelersbegeleider bij mijn huidige zaakwaarnemer. Of althans, die mij de laatste, wat is het, 6-7 jaar begeleiden, zeg maar. Daar ben ik nu druk mee bezig.
0: Ja.
1: En ik heb een eigen voetbalacademie, wat eigenlijk heel goed gaat. Dus zodoende.
0: Ja.
1: En af en toe nog een horlogetje hier en daar die we verkopen. Dus we zijn lekker bezig. Maar,
0: ja. Maar je bent dus wel, behalve de horloges, wel ook in de voetballerij blijven hangen. Dus dat is ook wel echt iets wat je wilt.
1: Ja, het is wel mooi. Eigenlijk het laatste jaar dat ik actief was, zeg maar, als prof, vroeg mijn toenmalige begeleider, die vroeg aan mij van, Joren, lijkt het je niet wat om de spelersbegeleiding in te gaan? En ook omdat ik gewoon altijd wel goed ben met iedereen en best wel een babbeltje bij me heb en ook wel van wanten weet, zeg maar.
0: Ja.
1: En heb ik eerst een tijdje meegekeken en nu begint dat wel serieus kleur te krijgen. Dus daar ben ik wel heel blij en trots op.
0: Ja, nou, dat mag je ook zijn. En je klinkt ook opeens wat serieuzer, Randy. Want we kennen je natuurlijk ook wel een beetje als de geinponum natuurlijk, hè, uit de kleedkamer, toch?
1: Ja. Nee. Af en toe hier een dolletje nog wel, hoor. Om af en toe het ijs te breken.
0: Ja,
1: om het maximale eruit te halen.
0: Ja, zo is het. Uit de deal. Ja, dat doe je goed. Hey, want ik vraag me af, mis je dat dan wel eens? Want ja, we hebben zo ontzettend altijd met jou gelachen in interviews. Maar ook wat je allemaal uithaalde op en rond de velden voor vrolijkheid. Mis je dat nog wel eens, die kleedkamer en die wedstrijden en zo?
1: Ja, tuurlijk wel. Ik mis, het klinkt heel gek, maar ik voetbal natuurlijk nog steeds bij UVS in Leiden. Op een lager niveau natuurlijk. Allee, ik mis soms wel die... het klinkt heel gek, maar ik mis de druk. Ja. Het moeten, zeg maar. Dat mis ik soms wel.
0: Ja.
1: Sowieso de kleedkamer, de hele dag zijn op de club. Ja, ik vond het fantastisch, weet je wel. En ik probeer nog steeds wel het maximale eruit te halen qua lichamelijk. En te trainen, zeg maar, extra trainen. En voor mij is het ook een voordeel dat ik eigenlijk elke dag nog op het veld sta met mijn voetbalacademie, zeg maar, weet je wel. Dus dat is mooi, weet je wel.
0: Ja, en ik neem aan dat je ook geniet van ADO Den Haag, hè, afgelopen seizoen. En op weg nu weer naar de Eredivisie. Het is toch fantastisch om komend seizoen weer in de Eredivisie te zien.
1: Ja, dat is iets waar ik heel, heel trots op ben. En dat is iets wat je altijd in de gaten blijft houden. En dat is... ik wil niet zeggen dat ik een traantje heb gelaten, maar het scheelde weinig, zeg maar, weet je wel. Ja. Dus dat is wel iets wat... wat ook wel een stukje... iets wat heel belangrijk voor me is, weet je wel.
0: Ja.
1: Dat is alleen maar mooi dat nu weer gebeurt.
0: Zeker, en dan mag je best een traantje om laten. Dat gevoel, dat kennen we allemaal als je van voetbal houdt. Absoluut, en van je club. Zeker. Hey, goed, je bent weer eens in de studio ingedoken. Dan begint het hier een beetje te trillen bij Omroep West. Want ja, wat moeten we dan? Want ja, we kennen je natuurlijk ook nog hier van jouw duet met Joop Buit. Die hier trouwens ook nog pas met een WK-single was hier op Radio West. Want ja, jij hebt hier wel eens in notabene in de studio van Radio West wel eens een duet opgenomen met Joop Buit. Dat klonk toen zo.
2: Met Joop, klopt. Kerstfeest te vieren.
0: Ja.
2: De straat die ik verdiend heb, zit ik aan.
0: Ja, de mussen van een dak hier met 30 graden, maar ik draai hem gewoon.
2: Maar dat had toch geen zin. Want jij viert nu kerstfeest met een ander.
0: Ik moet zeggen, jij kan echt goed zingen, want dit kwam ook van jou.
1: Nee,
0: ja, ook samen met Joop. Ik heb er nog één, let op deze.
2: Laat de zon in je
1: hart. Oh ja, die was nog, hè. Oh, die was ik helemaal
2: vergeten. Geniet van het leven.
3: heel veel.
0: Ja. Goh, nou ja, je hebt echt al wat nummers gemaakt. Hey, maar nu een WK-single. Je vond dat dat even nodig was. En je doet het niet alleen. Je doet het met de jongens van FC Afkikken. Kees Kwakman, ja. Nou, kennen we natuurlijk als analist bij ESPN. En als voormalig profvoetballer ook. En Joost Hofman, nou ook muzikant. Ik ken hem nog, want hij werkte samen. Ik werkte samen met hem op de redactie van VI een tijd geleden.
1: Ja, hele leuke vent. Ja. Echt een topgozer.
0: Ja, hey, en. Hoe kwamen jullie bij dit nummer? Heel Nederland.
1: Ja, ik was. Wat is het? Ik werd. Ik denk 5-6 weken geleden werd ik benaderd. Vanuit Coca-Cola en FC Afkikken dan. Of ik er oren naar had. En of ik het leuk zou vinden. Ik was eigenlijk wel enthousiast. Weet je, altijd wel in voor een dolletje en een geintje. En ik was wel benieuwd hoe serieus het was, weet je wel. Uiteindelijk. Was het eigenlijk heel, heel serieus. Dus toen zijn we in de studio gedoken bij, volgens mij was het Top Notch.
0: Ja.
1: Toen hebben we eigenlijk een beetje, een beetje lopen kloten met teksten. En weet ik van, Kees Kwakman kan echt supergoed teksten maken.
0: Ja.
1: We hebben zelfs Billy Dans, althans ik ken Billy Dans best wel goed. Dus die heb ik gebeld van, joh, Bill, hoe zou jij het doen? En die kwam ook allemaal met ideetjes.
0: Dat was
1: dus
0: goed.
1: Je hebt met Kees Kwakman lopen sparren en doen. Joost Hofman is natuurlijk gewoon de expert hierin, zeg maar.
0: Ja.
1: Wat betreft muziek.
0: Zeker.
1: En als je dan ziet hoe hun dan met elkaar aan de slag gaan. En ik probeer dan een beetje wat aan te vullen en te doen. En uiteindelijk echt serieus de studio gedoken.
0: Ja.
1: Toen kwam dit als resultaat eruit.
0: Het is een leuke plaat geworden, zeker weten. Heel Nederland. En zeg eens eerlijk, jij zingt beter dan Kees Kwakman, toch?
1: Nou, Kees heeft een mooie uithaal, hoor. Vooral onder de douche, dat doet hij goed.
0: Okay, heel goed. Nou, hey, we gaan
1: er kan heel veel worden rechtgetrokken, hè, met achter de knoppen.
0: Ja, dat is waar. Dat is zo. Hey, we gaan hem draaien, Randy. Ik vind het ontzettend leuk je weer even gesproken te hebben. Het was lang geleden. En leuk het hoor dat het goed met je gaat. Geniet ervan daar met je gezin op de Canarische eilanden. Nee, maak er een mooie vakantie van. En we gaan hem draaien, heel Nederland. Ga je goed, Randy?
1: Yo, hoi.
0: Tot snel, hoi.
1: Hoi.
0: Randy Wolters vanaf de Canarische eilanden. En dit is hem, de single, samen met Joost Hofman en Kees Kwakman.

0: Man, Joost Hofman en Jordan net vanaf de Canarische eilanden. Randy Wolters en heel Nederland. Leuke plaat. En laten we hopen dat het morgen goed gaat met het Nederlands elftal. En dat horen we straks van Joke. Hè? Want dan gaan we naar de Haagse Markt waar Joke zit. Zij voorspelt voor ons de wedstrijden, de uitslagen van het Nederlands elftal. Dat doen we zo meteen nog even tegen tweeën. We gaan natuurlijk ook nog terug naar Erik Kooijman bij het Varend Corso. Dit weekend gaat het Varend Corso Westland weer door het Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Delft en Rijswijk. Zaterdag is het Corso in Westland. En TV West is er natuurlijk live voor je bij. Het Varend Corso Westland. Zaterdag live om 1 uur. En zondag in een samenvatting van 5 uur.
1: Alleen op TV West.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo!
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie olifant!
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Het is 2 minuten over 2:30. Radio West op deze warme dag. Zometeen het weer van onze weerman Jordi Bloem. En nu het nieuws uit de regio. André.
13: Goedemiddag. Bewoners van de Prinses Beatrixstraat in de Lier... die zijn gisteravond opgeschrikt door rumoer bij een aanhouding. Agenten droegen kogelwerende vesten toen ze een man in de boeien sloegen. Volgens omstanders was er luid geschreeuw te horen tijdens de aanhouding... meldt mediapartner WOS. Politie laat weten dat er een melding was binnengekomen over een bedreiging... waarbij een vuurwapen zou zijn gezien. We hebben een zoeking gedaan en konden in een schuur aan de Beatrixstraat... een 46-jarige man uit de Lier aanhouden, aldus een politiewoordvoerder. En daarbij is ook op een vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen. Eindeloos zoeken in een webshop hoe je een bestelling moet annuleren of terugsturen... dat moet binnenkort verleden tijd zijn. Webwinkels moeten een duidelijke en makkelijke vindbare knop hebben... om bestellingen binnen 14 dagen terug te kunnen sturen. Bedrijven mogen zelf weten hoe die knop eruit ziet... maar het moet wel direct duidelijk zijn, zegt de Consumentenbond.
14: Het haalt een drempel weg om aan je wettelijke bedenktijd te kunnen doen als consument. Dus dat is hartstikke mooi. Het is makkelijker te vinden. En hoe makkelijk je iets koopt, zeg maar, op internet. Zo makkelijk is straks ook binnen 14 dagen om er weer vanaf te komen.
13: Als webshops zich niet aan die nieuwe regel houden, dan kunnen ze een boete krijgen. De wet die het regelt gaat ergens in de komende dagen in. En de A20 die gaat vanavond dicht in de richting van het Westland en Den Haag. Het asfalt wordt vervangen, onder meer bij Maasdijk, het knooppunt Westerlee. En ook volgend weekend gebeurt het. De afsluiting begint om 9 uur vanavond en duurt dan tot de volgende ochtend vroeg. Ook de N11 is dit weekend dicht voor werkzaamheden tussen Alphen aan de Rijn en Zoeterwoude Rijndijk. En dat is dan in beide richtingen.
15: Boom, boom, boom, boom. Het is weer van Jordi Bloem. Hey, Jor, wat wordt het weer nou? Warm of juist ijskoud?
0: Nou, dat laatste. helaas zeker niet, Jordi. Dat kunnen we afstrepen, want het is...
16: Wel ijsjes echt, weer, hè?
0: Ja, zeker. Maar wat is het heet? En wat is eigenlijk de warmste plek in onze regio momenteel?
16: Nou, dat is de regio bij Rotterdam in de buurt. En ook het oosten, zeg maar. Boskoop ook wel. Ja, 31 graden. En in Den Haag is het rond 30. Dus het is overal nu tropisch, ook bij Voorschoten. 30,5 graden. En de temperaturen kunnen nog wat hoger worden vanmiddag. 32, 33 graden zo'n beetje. Nou, zo heet zat. Met volop zon. Wat meer zon dan ik eigenlijk nog dacht vanochtend. Een paar wolkjes die zijn opgelost. De lucht is betrekkelijk droog. Maar goed, het voelt wel erg broeierig aan. Want de luchtvochtigheid wordt later op de dag wel wat hoger. En ik kijk een beetje naar Frankrijk en België. Of een beetje, daar komt het weer vandaan. En daar broeden al wat regen en onweersbuien. Dus dat is eventjes een ding om in de gaten te houden. Ik denk dat dat nog niet zozeer de komende uren is. Maar meer eindmiddag, begin avond. Dan moeten we dat even in de gaten houden. Of dat echt wel tot flinke onweersbuien gaat komen. Kan wel meevallen dat het juist in het oosten en noorden van het land is. En bij ons dat gewone buien zijn. Huistuin- en keukenbuien. Maar goed, gisteravond zagen we er ook al voorkomen. Toen viel het ook wel mee met het onweer en met de regen. Komende nacht sowieso erg broeierig hoor. Want in de steden wordt het niet koeler dan 20 graden. Daarbuiten op het platteland 18. Het onweer trekt wel weg, het eventuele onweer. En dan hebben we morgen waarschijnlijk droog weer. Periode met zon, of zonnige periode. Een beetje bewolking. De wind draait naar west-noordwest. Dan wordt de lucht vanaf de Noordzee aangevoerd. Het is minder warm, dus best wel lekker morgenmiddag. Misschien wel lekker dan vanmiddag. 23 graden pal aan zee, 27 graden rondom het Groene Hart. Heerlijk hoor. En zondag, misschien een enkele regen- of onweersbui. Ook dan zijn er wel perioden met zon. Middagtemperatuur weer een tikkie hoger. En maandag en dinsdag zouden we weer in de buurt van de 30 graden moeten kunnen komen. In het zuiden en oosten van het land gaat dat zeker lukken. Wij zitten een beetje aan de rand van het hittegebied. Waarschijnlijk droog, veel ruimte voor die zomerzon. De nachten blijven warm. Ja, die warmte houdt eigenlijk gewoon aan. En ook de lange termijn ziet er behoorlijk warm uit. Met ook in hoge luchtlagen opgepotte warmte. We noemen dat ook wel een hittekoepel of heat dome. En dan kan het zo weer af en toe 30 graden of heter worden. Vooralsnog lijkt dat wat gedempt te worden. Maar wel later in de week ook nog wat die zomerse temperaturen. Veel zon, weinig neerslag. Kortom, die zomer die gaat nog een tijd door.
0: Goed, nou genieten van voor alle zon- en warmteliefhebbers. En mensen die daar niet zo van houden of het daar zwaar mee hebben. Ja, zoek de koelte op en ook een sterkte daar mogelijk. Dus het kan ook heel vervelend zijn. Zo is het, dankjewel. Hoe is het trouwens met jouw heat dome?
16: Nou, die valt op zich wel mee.
0: Oh, fijn.
16: Het is in mijn weerkamer nu 24 graden.
0: Oh, oké, dat is een geruststelling. Dankjewel, Jordi. Fijn weekend ook, hè?
16: Fijn weekend, hoi.
13: Weer even verkeersinformatie. Verkeer,
0: zeker. Ja, dat heb je goed. We moeten naar de ANWB.
13: Zeker, Dennis.
17: In de regio is het aansluiten op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel heb je een kwartier vertraging.
13: Dankjewel, Dennis. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Let op je hittekoepel. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Zegt Dre, het is 30 graden. Wordt het er niet meer eens tijd voor? Voor onze grote vriendin. Die hebben we zo lang niet gehoord.
13: Als voorzitter, secretaris en penningmeester van de Manny Bonte fanclub... heb ik aangevraagd bij Menno en gelukkig gehonoreerd. Gebeurt niet vaak. Clublied.
0: Onze trots. Manny Bonte. Manny. Hoe zou het met Manny zijn? Ja, ze zal het ook wel warm hebben, Manny Bonte.
13: Ik denk dat Manny het wel bond maakt.
0: Dat ook. Dus Rio.

0: zomer met mijn reet op het balkon.
1: Het is zomer in Zuid-Holland. Het is Radio West.
2: Je luistert naar Menno in de Middag met Menno Tamming.

0: Tuurlijk, Crowded House, Weather With You en Manny Bonte. Goh, die hebben we lang niet gehoord. Onze Haagse vriendin met Rio.
1: Op de kaart.
0: Ja, en voor de laatste keer gaan we terug naar Varend Corso. Ik zeg voor de laatste keer, maar niet voor de laatste keer op Radio West. Want we gaan heel veel aandacht besteden aan het Varend Corso Westland. Want dat duurt 3 dagen. Morgenmiddag live op radio, tv, online zijn de beelden allemaal te zien. En zondagavond een ruime samenvatting van het Varend Corso. En nu is Erik Kooijman al bij de start. Want wat is het, 3 kwartier geleden vertrokken al die versierde boten bij de veiling. Honslersdijk op weg naar de eerste bestemming, De Lier. Volgens mij ben je daar nu ergens in de buurt, toch, Erik?
2: Ja, ik sta tussen de start en De Lier, ergens met een weiland, tussen het riet en tussen de kassen natuurlijk. En hele toneelstukjes worden opgevoerd op het schip. Het thema avontuur, dus deze meneer is een ontdekkingsreiziger volgens mij, die met een globe in zijn hand en zo'n ouderwetse pet op tuurt naar nieuwe dingen. Nou, dus allemaal hartstikke leuk. En dan komen daar weer dansmariekes aan. Ja, het is een tijdje. Corona heeft er een keer roet in het eten gegooid, de NAVO-top. En de laatste keer dat was het alleen maar regen. Dus iedereen is denk ik extra vrolijk en extra creatief geweest. Denkt u niet, meneer?
3: Jazeker. Men is bijzonder creatief geweest dit keer. Want allerlei soorten boten komen langs met allerlei voorstellingen erop. Het blijft trekken om te kijken.
2: Ja, want je zit hier alsof je aan het vissen bent, ja. Langs de slootkant met een mooie grote paraplu. Ja. Maar ja. Geen hengel bij.
3: Geen hengel bij me. We gingen even bootjes kijken vandaag. En we hebben een druk schema, dus morgen kan niet. En overmorgen hebben we ook druk, dus nou, vandaag dan maar even.
2: Mevrouw, wat vindt u het leukste? Wat vindt u het leukste om te zien? Op de radio komen vindt u niet het allerleukste. Nou, dan weten we dat ook weer. Ga ik even bij uw buurvrouw kijken. Ja, dank u wel, meneer. U zit hier heel relaxed in het gras. Zit je te genieten?
4: Ja, het is heerlijk. Het is hartstikke mooi. We hebben ook werk verricht door de deelnemers. Ja, het ziet er mooi uit.
2: Zitten er allemaal mensen die je kent ook op die boot?
4: Nee, eigenlijk niet. Ik woon wel hier in de buurt en kom eigenlijk altijd als het is wel even kijken. Maar ik ken geen bekenden, dus nee. Ja,
2: het is een hele parade die aan je voorbij trekt. Wit in regenboogkleuren. Er wordt gedanst. Ja. Ja, wit staat er. Ja, wit. Mooi. Ja, die bloemen met 30 graden, denk je dat ze het volhouden 3 dagen?
4: Ja, dat vroeg ik me ook af. Ik zag al een boot en ik dacht, die heeft het lastig nu al. En ik hoop ook dat de mensen op de boot het volhouden, want het is nogal wat met deze temperatuur.
2: Ja, die ene dame die in de eentje stond te dansen, ja, op die grote boot.
4: Vol in de zon.
2: Vol energie.
4: Ja, zeker. Heel knap als je dat denkt vol te kunnen gaan houden de hele dag. Maar ze zijn volgens mij mega gemotiveerd. Ja, leuk.
2: Hoe is het om met je paraplu te zitten?
4: Ja, een bijzondere ervaring. Maar ik denk, ik wapen me toch maar even tegen de zon. Ja. Ja, maar het is een prima plekje hier zo. Op het dijkje, een beetje in de wind. Het is wel warm, maar prima. Ja. Dankjewel.
2: Er trekt allerlei mooie dingen voorbij. Nu de cadans van de onbekende band. Glas. Nou, die maken een klein beetje herrie. Er is nu een drumsolo aan de gang. Mooi om te zien allemaal, Menno.
0: Ja.
2: En er komen ook, dat is wel grappig, een school uit Naaldwijk die varen met een solarboot. Die hebben een hele technische installatie gebouwd, zodat ze op de kracht van de zon nu varen. En ik sprak even met ze bij de start en die zeiden van, nou, als wij vol gas geven, liggen we zo voor op. Want met zoveel zon hebben we die hele accu vol en kunnen we zo in één keer door,
0: ja,
2: naar Schipluiden toe en dan Vlaardingen en Maassluis. Want daar eindigt het vandaag. Dat een heel stuk door de hele regio. Nou, morgen starten ze weer, dan gaan ze de andere kant op. Dan gaan ze naar Naaldwijk, Poeldijk, Loosduin en maken ze weer een andere route door het Westland heen. Dus iedereen die in het Westland woont, ja, die kan het zien. En nou, ja, als je uit Den Haag komt, even weg uit die hete stad. Het lijkt me een goeie voor morgen.
0: Ja, zeker. Goeie tip. En het gaat inderdaad nog door tot en met zondag. En ik blijf het zeggen, kun je er niet bij zijn, dan kun je het allemaal volgen morgen. Vooral ook hier bij Omroep West op alle kanalen. Goed, Erik, ja, leuk dat je erbij was. En volgende week dan ben je er weer bij. Hier in Menno in de Middag. Weer op de kaart, hè, vanaf maandag. Dus ja.
2: Ja, dat wordt lekker zomer.
0: Zo, ja, we gaan. Zomerse editie. Korte broek volgende week alleen maar bij jou.
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, zo is het.
2: Heerlijk.
0: Hey, dankjewel Erik. Fijn weekend.
2: Yo, Menno.
0: Ja. En niet alleen het weekend van het Varend Corso, maar ook van het WK voetbal. Want ja, Nederland komt in actie. Morgenavond om 7 uur, dan is het zover, de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. En we moeten even bellen met toiletjuffrouw Joke van de Haagse Markt. Want die voorspelt voor ons de wedstrijden. Want anders weten we niet wat we in moeten vullen natuurlijk op het formulier. Eens even kijken of Joke er is.
1: Ja.
0: Joke met Menno, Radio West. Hallo vriendin.
1: Ja, ik zit net Radio West in mijn slaapkamer om te doen. En in de kamer doet het geluid weer niet.
0: Oh jee, oh, dan moeten we even de monteur langs sturen, Joke. Je moet wel kunnen blijven luisteren natuurlijk. Maar je zit niet in je plashuisje op de Haagse Markt, dus begrijp ik.
1: Nee, ik ben net thuis.
0: Oh, vond je het te warm?
1: Ja, het is me te warm en... Ik zit daar gewoon voor lul nog.
0: Ja, want is het ook niet druk op de Haagse Markt?
1: Nee, er loopt geen kip.
0: Nee, het is veel te heet, joh. Ja. Ja.
1: Oh.
0: Ja. Hey, en ben je dan aan het zweten en zo in je jurkje? Wat, ja, gaat het nog een beetje?
1: Nou, ik zit daar mijn naki.
0: Oh, is het je in je naki? Oh ja, ja, dan koelt het in ieder geval lekker af op je slaapkamer zo, hè? Dat is lekker. Ja.
1: Nee, ik zit nou weer in de kamer.
0: Hé, hey, maar je blijft lekker binnen dus op deze hete dagen.
1: Nou nee, morgen moet ik de hele dag werken, want morgen is mijn nichtje, die is van Playstar. En die moet morgen weer voor het eerst beginnen na 3 weken.
0: Oh, ja, ja,
1: dus daar heb ik gebruik van gemaakt, nog lekker veel vrij was.
0: Ja, nou ja, goed, morgen wordt het ook nog, ja, het blijft nog even warm de komende dagen. Nou, veel sterkte ermee, Joke. Hè. Hou het allemaal lekker koel, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: dat was
0: zo
1: gezellig, hè, gisteren.
0: Ja, ja, ja, de haringparty, je was hier, hè, samen met Pim Markering, onze voormalige collega. Ja. Wat vond je ervan?
1: Ja, lieve, ik vond het gezellig.
0: Ja? Hoeveel heb je erop?
1: Ja. Ik heb er 3 op.
0: Aan de staart?
1: Aan de staart.
0: Oh, lekker zijn. Lekker waren ze, hè?
1: Heerlijk. Ja. Maar ik heb net weer mijn kreeltje mee. Want ik heb tot 1 uur gewerkt. En ik heb weer mijn kreeltje mee naar boven genomen. Vind ik toch zo lekker.
0: Ja. Ach, dat is zo heerlijk. Nou, Joke.
1: Ja.
0: Hey, ik hoor het al. Je zit er lekker bij. Blijf lekker koel op je slaapkamer. En we gaan even de uitslag voorspellen. Want ja, daarvoor bellen we jou. Anders weten we niet wat het wordt natuurlijk morgen. Dus morgen is het Nederland tegen Zweden. Nou, je weet wat de eerste wedstrijd was. Hè? 2-2
1: morgen
0: tegen
1: Nederland.
0: Japan. Ja, morgen om 7 uur morgenavond.
1: Oh, dat is zondag.
0: Nee, morgenavond al om 7 uur. Dus dus we hebben je echt even nodig. Joke, ik start de roffel en dan mag jij zeggen wat het gaat worden. Nederland-Zweden volgens toiletjuffrouw Joke. Daar gaan we.
1: Ja. Het wordt 2-1.
0: 2-1?
1: 2 voor Nederland en 1 voor Zweden.
0: Nou, dat is een goede uitslag. Daar doen we het voor, Joke. Nou, we schrijven hem op. Als jij het zegt, dan is het zo. Dus 2-1 morgen Nederland-Zweden. Mooie uitslag, Joke.
1: Ja, nou, als ik dat heb, dan heb ik ook gelijk een prijs gewonnen.
0: Ja,
1: ja, niet bij jullie, maar bij ik speel de lot zo.
0: Oh, heel... Ik hoop dat je wint, Joke. Okay. Ik wens je een mooi weekend. En,
1: ik jou ook en je vrienden van gisteren.
0: Ja, joh, dat komt allemaal goed. Jou, ja. Ja, mijn vrienden uit Boskoop, ja, daar moest ook even met je op de foto natuurlijk. Hè. Wat dat betreft heb je het er maar druk mee met al die foto's.
1: Oh, ik ga ook echt stoppen, hoor.
0: Nee,
1: ik ga echt stoppen.
0: Ja, met OO Den Haag. Ja, er komt nog een tweede serie, maar... Ja, daar hou je het even bij. Hè? Nou,
1: ja,
0: geef helemaal niks.
1: Ze betalen me hot, verdomme me.
0: Oh, okay.
1: Horen ze nou gelijk op de radio?
0: Ja, zo is die ook. Zo doe je zaken,
1: Okay. Als je iets belooft, moet je het waar maken.
0: Daar heb je helemaal gelijk in, Joke. Met die wijsheid sluiten we af. En ik wens je een heel mooi weekend. En volgende week bellen we weer voor de uitslag, goed?
1: Oké, nou dan ben ik zo weer, hoor.
0: Oké, dag Joke.
1: Doei, prettig weekend.
0: Dankjewel. Kijk, Joke van de Haagse Markt. 2-1 dus. Nou, daar doen we het voor. Morgenavond, Nederland-Zweden. Daar gaan we eens even goed voor zitten. En dan deze, natuurlijk, uit de speakers. Gerard Joling.

0: Ja, Gerard Joling.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee. We zochten jouw favoriete zomerhits. En dat hebben we geweten. Er zijn ontzettend veel nummers binnengekomen. Sylvia Dierks uit Reeuwijk die zegt... Ja, die van Buster Poindexter, die past wel bij dit weer. Zeg dat. Hat, hat, hat. Dit was hem. Menno in de middag. Volgende week zijn we er weer. Maandag met Ate Mos over de wedstrijd van Nederland. En met Samantha Steenwijk dan hier in Menno in de middag. Ze heeft een ontzettend leuke nieuwe plaat. En laatst ook iets bijzonders meegemaakt tijdens de Formule 1. Daar gaat ze ook even over vertellen. Goed, blijf lekker met dit warme weer bij West. En maak er een mooi weekend van.

0: goed weekend verder. Bedankt weer.
1: Doei.
0: Doei door. Tot de volgende.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van AWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! AWB en gaan.
3: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
2: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
9: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
10: Zometeen een ouwetje van Gilbert O'Sullivan en muziek aan zee.

0: weerende vesten. In een schuur is uiteindelijk een op een vuurwapen gelijkend voorwerp gevonden, zegt een politiewoordvoerder. De gemeenteraad van Voorschoten heeft een nieuw college verwelkomd. Tijdens de raadsvergadering werden Rachel van Hellemond, Pieter Varenkamp en Esther Mieren met benoemd en beëdigd als wethouder. Met de nieuwe samenstelling van het college in Voorschoten heeft het dagelijks bestuur nu een vrouwelijke meerderheid. De VVD in Noordwijk wil dat er wordt gekeken naar een busverbinding via de N206. De partij ziet kansen voor een snelle regionale buslijn die vooral gebruik maakt van de provinciale weg en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders in Noordwijk. Meer nieuws straks om 14:30. Nu het overige nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze twee weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooi.
2: In de regio viel op de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht duurde 5 minuten langer over. En op de A20 naar Hoek van Holland, tussen het Ketelplein en Maassluis, 10 minuten vertraging. Er zat 5 kilometer file door een ongeluk. De rechter rijstrook is dicht.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
5: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
6: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
7: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
6: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
7: Al 100 jaar.
6: Van der Geest.
7: Dat is verhuizen en meer.
8: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
9: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
10: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij Voordeeluitjes.nl.
11: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport.

0: Classics, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Heb een beetje vertrouwen in het leven, mensen. Dat is de boodschap van Sommieu hier op deze vrijdagmiddag. Het is vrijdag inderdaad. Het weekend komt eraan. De werkweek zit erop. Het is prachtig weer. Nou, wat kan er verder nog misgaan in het leven? Hier is een Joe Jackson. Steen.

0: Weet je nog, we hebben het hier over de jaren 70. Jaren 70, ja. Exception. De vijfde symfonie van Beethoven.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: Ja, in het goede nieuwsblokje hebben we apennieuws. Voor het eerst heeft een Sumatraanse orang-oetang een touwbrug over een weg gebruikt. En die is 2 jaar geleden gemaakt. En die brug die moet ervoor zorgen dat de bedreigde diersoort in dat gebied niet uitsterft. Dus het is goed nieuws dat die beesten nou inderdaad die brug weten te gebruiken. Het heeft even geduurd, maar oké, ze doen het nu. Er zitten nog 350 orang-oetangs en we willen natuurlijk allemaal dat het er heel snel meer worden.

Wat een mooi verschijnsel toch, de liefde. Dat je het op zoveel verschillende manieren kunt bezingen. De James T.W. doet dat fantastisch. When you love someone.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ik heb een vraag. Moest u wel eens heel snel beslissen tijdens een missie?
8: Ja, soms binnen een seconde.
7: En wat deed u dan?
8: De mensen beschermen. Waarvoor ik daar was.
9: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen ingezet voor onze vrede en veiligheid. Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
10: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
11: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
12: Je luistert naar Muziek aan Zee en het regionale nieuws komt van André Kolen. André, goedemiddag.
13: Goedemiddag, Paul. Bewoners van de Prinses Beatrixstraat in De Lier zijn gisteravond opgeschrikt door rumoer bij een aanhouding. Agenten droegen kogelwerende vesten toen ze een man in de boeien sloegen. Volgens omstanders was er luid geschreeuw te horen tijdens de aanhouding, meldt mediapartner WOS. Politie laat weten dat er een melding was binnengekomen over een bedreiging waarbij een vuurwapen zou zijn gezien. We hebben een zoeking gedaan en konden in een schuur aan de Beatrixstraat een 46-jarige man uit De Lier aanhouden, aldus een politiewoordvoerder. En daarbij is ook een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef, met succes. De gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt nu al gebruik van de gratis OV-ritten. Vooral in het centrum, Laak en Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze nieuwe plekken. De komst van een grote pillenfabriek in Katwijk is weer een stap dichterbij. De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met de bouwplannen van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly aan het Valkenburgse Meer. De productielocatie moet straks goed bereikbaar zijn. Ook is het idee om er huizen te bouwen. Het Rijk en de provincie betalen daaraan mee. Verantwoordelijk wethouder Mostert is blij met het positieve advies van de raad en de deal met het Rijk en de provincie.
14: Ik denk dat we wel met elkaar de belangen die we hebben als Katwijk op een goede manier hebben verdedigd. En daarbij ook de problemen die we al jarenlang kennen, met name op mobiliteit, waar we al 50 jaar aan het praten zijn. En het probleem rond betaalbare woningbouw, dat we daar ook echt een hele grote en belangrijke stap hebben gezet. Dat we daar dan ook echt de belangen van onze inwoners op een goede manier hebben ingevuld.
13: Wethouder Mostert was dat. In het najaar wordt duidelijk of het allemaal echt doorgaat. Daar is nog extra overleg en een second opinion voor nodig. De A20 gaat vanavond dicht in de richting van het Westland en Den Haag. Het asfalt wordt vervangen, onder meer bij Maasdijk, het knooppunt Westerlee. En ook volgend weekend gebeurt dat. De afsluiting begint om 9 uur en duurt dan tot morgenochtend vroeg. Ook de N11 is dit weekend dicht voor werkzaamheden tussen Alphen aan de Rijn en Zoeterwoude Rijndijk. En dat is dan in beide richtingen.
15: En voor het weerbericht gaan we nu naar Jordi Bloem.
3: Het is tropisch warm geworden in de regio met 30 plus temperaturen. En daarbij een matige zuidenwind en veel zonneschijn. Vanavond kan een regen- en onweersbui passeren. Mogelijk een zware bui ook, is geen eens zo zeker. Met plaatselijk dan wateroverlast, rukwinden en hagelstenen van een paar centimeter. Maar echt heel plaatselijk is dat. Komende nacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Het blijft erg warm, met hoge luchtvochtigheid. Geen lagere temperatuur dan 18 graden. Weinig wind daarbij ook. En ook morgen is het hoogzomers, maar niet meer zo warm. 23 graden vlak aan zee tot 27 graden ongeveer in het Groene Hart. Het is een heerlijke dag met zonnige periode en kleine kans op een bui. En zondag is de kans op een enkele regen- of onweersbui net wat groter. Ook dan perioden met zon en middagtemperatuur ongeveer 27 graden. En vlak na het weekend lijkt het weer wat warmer te worden, met veel ruimte voor de zomerzon.
13: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen.
15: Ook in het westen van het land is het alweer vroeg druk op de weg. Er staan een paar korte files met zo'n 5 minuten oponthoud. Wat wel opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor Knoopend Burgerveen is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterreis ook dicht in de vertraging 25 minuten. Op dezelfde A4 van Den Haag naar Rotterdam, voor Knoopend Ketelplein, een auto met pech. Hier is de linkerrijstrook afgestoten. Ook hier is de vertraging bijna een half uur. En tenslotte de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen het Ketelplein en Maasluis is er ook een aanrijding geweest. Hier is de rechterrijstrook dicht, de vertraging 20 minuten.
13: Dankjewel Erik. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Muziek aan zee. Dit is

0: onafhankelijkheid in Strong Enough. Nou, dat idee hadden we wel, mevrouw Scheer. Dat je sterk genoeg bent om onafhankelijk door het leven te gaan. Want dat heb je wel bewezen. Ik had het net over liefdesliedjes, hoe mooi ze kunnen zijn. En toen dacht ik meteen aan deze Frans Halsema en Voor haar.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

You Make Loving Fun van Fleetwood Mac. Nou, zo leuk was het allemaal niet in die nadagen toen ze dit liedje opnamen, hoor. Onderling. Daar zijn wel documentaires over. Als je het interesseert, moet je er eventjes naar kijken. Zo te vinden. En het zijn prachtige verslagen van de laatste dagen van Fleetwood Mac. De zomer van de liefde.

Afkomstig uit Hair natuurlijk. Aquarius, Let the Sunshine In van de Fifth Dimension. En wat een heerlijke musical was dat. En nou, dit liedje vind ik ook altijd nog fantastisch. En hier uit de mist klinkt een klein pianootje op van George Michael.

0: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
5: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
6: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
7: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
8: Hoe kan het ook anders? In het volgende uurtje Muziek aan Zee zit Mungo Jerry. Maar nu is het 3 uur. Hier is het nieuws met André Kolen.
9: Een man van 46 uit de Lier is aangehouden na een melding van bedreiging met een vuurwapen. Dat meldt mediapartner WOS. Het gebeurde in de Prinses Beatrixstraat. Bij de aanhouding droeg een deel van het politieteam kogelwerende vesten. In een schuur is een op een vuurwapen gelijkend voorwerp gevonden, aldus een politiewoordvoerder. De VVD in Noordwijk wil dat er wordt gekeken naar een busverbinding via de N206. De partij ziet kansen voor een snelle regionale buslijn die vooral gebruik maakt van de provinciale weg en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders in Noordwijk. De A20 gaat vanavond dicht in de richting van het Westland en Den Haag. Het asfalt wordt vervangen, onder meer bij Maasdijk, dus het knooppunt Westerlee. Ook volgend weekend gebeurt dat. Afsluiting begint om 9 uur vanavond en duurt dan tot morgenochtend vroeg. Meer nieuws straks om 3:30, nu het overige nieuws.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commando-fregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van €285 miljard per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting.

0: Perfect, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, het begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen.
2: Naast de eerste korte dagelijkse files in het westen van het land, de meeste vertraging op de volgende 2 wegen, de A4, Den Haag richting Amsterdam. Er is een aanrijding gebeurd bij Roerdevarensveen. De weg is zojuist vrijgegeven, maar nog wel heb je daar zo'n 20 minuten op onthoud. En de A20, Gouden Hoek van Holland, bij Maassluis is een ongeluk gebeurd. Ook hier is de weg vrijgegeven. Er staat nog wel 7 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging.
3: Vrijheid is moeilijk uit te leggen.
4: Maar wat is het dan?
3: Dat je kan spelen, lachen en dromen zoals je zelf wilt.
4: Maar dat doe ik toch al?
3: Raak dat nooit kwijt. Dat is vrijheid.
5: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
6: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
5: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
7: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
8: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
7: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
9: Voordeeluitjes.nl.
8: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
10: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn. Om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger. Zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
11: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
12: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Oh, mooi. Toepasselijk mondharmonicaatje erbij van Clouseau. Wanneer ze het hebben over de passie die de mens kan overvallen. De passie is natuurlijk met name actief als het mooi weer is. Als de zon een beetje schijnt. We allemaal zin in de lente, zin in de zon, zin in de zomer. En ook wel zin in Mungo Jerry in the summertime.

Material World van Madonna. Volgende liedje gaat over een mijnramp in 1941. Bezongen door de Bee Gees. De New York Mining Disaster 1941. Maar het is allemaal verzonnen. Het ging over een mijnramp in de jaren 60. En de jongens Gibb hebben er New York van gemaakt in 1941. Omdat het zo lekker bekte. Nou ja, het resultaat is een prachtig liedje. Tenminste heb ik altijd gevonden. Hier zijn de Bee Gees.

0: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
0: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
1: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
5: En hier is het regionale nieuws, vandaag met André Kolen.
6: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie sluit een deal met Roué A. De 24-jarige man uit Almere wordt verdacht van betrokkenheid bij vergisaanslagen aan de Wingerd in Den Haag. Als de rechtbank er ook mee akkoord gaat, dan gaat de verdachte een celstraf van 2 jaar en 4 maanden uitzitten. Hij krijgt daarmee een strafkorting van 14 maanden. A wordt verdacht van het doorspelen van informatie aan andere verdachten die betrokken waren bij de aanslagen met explosieven op woningen in de Haagse wijk Ypenburg. Een 78-jarige bewoonster van de Wingerd raakte in de vroege ochtend van 7 maart 2025 licht gewond nadat er een explosief afging bij haar woning. De ravage was enorm. Vanmiddag is het varend corso begonnen. Erik Kooijman die was bij de start in Honselersdijk. Daar trof je gelijk een gezellige groep.
7: Er zijn allemaal boten met het thema avontuur. En dat wordt allemaal op verschillende manieren ingevuld. Daar een hele boot met allemaal spiegels en alles draait en beweegt. Met bloemen erop, hele kunstwerken gemaakt. Hier ook langs de zijkant met roze poppen. En dames die aan het dansen zijn, meiden. En jij bent de leraar van de dans?
8: De trainster van de danseressen, ja.
7: Je had het net over dat het zo bijzonder is dat iedereen met elkaar zo'n event neerzet, hè?
8: Ja, de Varend Corso is echt een familie-event. En de saamhorigheid is heel groot.
6: Het Varend Corso trekt vanuit het Westland over het water door Midden-Delfland, Maasluis, Delft en Rijswijk. 3 dagen lang een kleurrijk evenement en lust voor het oog. Kinderen in Den Haag die mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef, met succes. De gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt nu al gebruik van de gratis OV-ritten. Vooral in het centrum, Laak en Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze nieuwe plekken. De A20 gaat vanavond dicht in de richting van het Westland en Den Haag. Het asfalt wordt vervangen, onder meer bij Maasdijk. Dat is het knooppunt Westerlee. Ook volgend weekend gebeurt dat. De afsluiting begint om 9 uur vanavond en duurt dan tot morgenochtend vroeg. Ook de N11 is dit weekend dicht voor werkzaamheden tussen Alphen aan de Rijn en Zoeterwoude Rijndijk. En dat is in beide richtingen.
5: En voor het weerbericht gaan we nu naar Jordi Bloem.
9: Het is tropisch warm geworden in de regio met 30 plus temperaturen. En daarbij een matige zuidenwind en veel zonneschijn. Vanavond kan een regen- en onweersbui passeren. Mogelijk een zware bui ook. Is geen eens zo zeker. Met plaatselijk dan wateroverlast, rukwinden en hagelstenen van een paar centimeter. Maar echt heel plaatselijk is dat. Komende nachten wordt het op de meeste plaatsen droog. Het blijft erg warm. Met hoge luchtvochtigheid geen lagere temperatuur dan 18 graden. Weinig wind daarbij ook. En ook morgen is het hoog zomers, maar niet meer zo warm. 23 graden vlak aan zee tot 27 graden ongeveer in het Groene Hart. Het is een heerlijke dag met zonnige periode en kleine kans op een bui. En zondag is de kans op een enkele regen- of onweersbui net wat groter. Ook dan perioden met zon en middagtemperatuur ongeveer 27 graden. En vlak na het weekend lijkt het weer wat warmer te worden, met veel ruimte voor de zomerzon.
6: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen.
10: Ook in het westen van het land is de avondspits alweer vroeg begonnen, met in totaal zo'n 80 kilometer aan file. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Den Hoorn staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Ook is dat druk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht doe je ook een kwartier langer over. En de A20 van Gouda naar Hoek van Holland tussen Rotterdam, Delfshaven en Vlaardingen. Daar staat een auto met pech. De linkerrijst ook is dicht. En dat kost je 10 minuten.
6: Dankjewel Erik. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Muziek aan zee. Dit is Radio West. Muziek aan zee.

Dat moet je niet letterlijk nemen hoor. Woman in Change, Tears for Fears en Olita Adams en Phil Collins. Nou, wat een cast jongens, maar wat een mooi liedje is het ook geworden. Welkom bij het laatste half uurtje Muziek aan Zee. En je weet het, en zeker als het vrijdag is, de meedansplaat van de dag die zit er altijd in om je spieren een beetje los te maken. Dus, maar ik zou het rustig aan doen, want dan zweet je zo achteraf. Hier is Tina Charles.

Marco Borsato, ja, dat mag op de vrijdagmiddag, want dan kun je vrij zijn. Dit is vrij zijn natuurlijk. Zullen we een klein ballonnetje op, een paar proefballonnetjes laten we op.

Heerlijk. Een van mijn favoriete gouden oude plaatjes. Daar besluit ik ongeveer ook Muziek aan Zee mee voor deze week. Ik wens je een heel erg fijn weekend. Zometeen heel veel plezier met Bassie. En wij spreken elkaar maandag weer om 2:00 precies.

0: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
7: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
6: Echt?
7: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
10: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
11: In West komt thuis vanmiddag onder andere de finale van ons spel De Tijdmachine. Het is 4:00. Het nieuws krijg je van André Kolen.
12: Een man van 46 uit de Lier is aangehouden na een melding van bedreiging met een vuurwapen, meldt mediapartner WOS. Het gebeurde aan de Prinses Beatrixstraat. Bij de aanhouding droeg een deel van het politieteam kogelwerende vesten. In een schuur is een op een vuurwapen gelijkend voorwerp gevonden, meldt een woordvoerder van de politie. De VVD in Noordwijk wil dat er wordt gekeken naar een busverbinding via de N206. De partij ziet kansen voor een snelle regionale buslijn die vooral gebruik maakt van de provinciale weg en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders in Noordwijk. Vlaggetjesdag is dit jaar weer aan de haven op Scheveningen. De komst van de Nieuwe Haring wordt als vanouds gevierd met muziek en veel gezelligheid. Het feest start vanavond al met de singalong in de haven. Meer nieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
13: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluidt is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commando-fregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en

0: graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Westfiles en vertragingen krijg je van Erik Evengroen bij de ANWB.
2: Ook in het westen van het land is het druk op de weg. Er staan bijna 20 files, 19 om precies te zijn, met in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Nieuwebrug en Knooppunt Gouwen, 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 7 kilometer met ook een kwartier extra reistijd. En het is ook aansluiten op de A44 van Amsterdam naar Den Haag, voor Wassenaar Centrum 2 kilometer met een klein kwartier oponthoud.
3: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
7: Voordeeluitjes.nl ontdekt de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
6: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
7: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij Voordeeluitjes.nl.
8: Mag ik wat vragen?
9: Tuurlijk mag je wat vragen.
8: Waarom ging je nu weg van huis?
9: Ik ging weg van huis om voor de veiligheid van mensen te zorgen.
8: Dus ook mensen die u niet kent?
9: Precies. Ook dan.
10: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
11: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
12: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
13: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
12: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
13: Al 100 jaar.
12: Van der Geest.
13: Dat is verhuizen en meer.
10: Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
14: Tot 7 uur, West komt thuis.

Andrew Gold op Radio West, Lonely Boy. Een bijzonder goede middag is het. Dat mag je gerust zeggen. Althans, als je van de warmte houdt natuurlijk. Hè? Jongens, jongens, jongens. Het is niet koud, laat het maar zo zeggen. Tot 7 uur vanavond. West komt thuis. Mijn naam is Bas Martinius. Ik heb de mazzel dat ik mijn werk hier in de airconditioning mag doen. Het is hier aangenaam. Ik hoop dat het voor jou ook allemaal goed te doen is. Hou je rustig en laat het radiootje gewoon lekker aanstaan. Haal niet in. Blijf gewoon rustig aan de rechterkant van je radio zitten. Komt het allemaal goed. In dit programma dadelijk natuurlijk aandacht voor dat mooie evenement hier een aantal kilometers vandaan. Het Varend Corso Westland, de eerste dag, het is begonnen. We zijn er even wezen kijken. En en passant hebben we het natuurlijk ook nog even over de hitte. Want ja, het is niet koud, dat heb je in de gaten. Voor de Haagse Hogeschool zijn het bijzondere dagen, afgelopen 3 dagen. Jongeren van over de hele wereld zijn er naartoe gekomen om te praten. Ze hebben daar een vredesconferentie. Het heet de Youth Peace Summit. Ja, het woord summit zit erin, dus het moet wel belangrijk zijn. Ik ga dadelijk even bellen met de coördinator, even vragen hoe het tot nu toe geweest is. Ik speel de finale van het spelletje De Tijdmachine. En voor de rest komen natuurlijk alle vaste ingrediënten weer terug. Zoals natuurlijk de kopstaartplaat en straks tegen 7:15 dat spelletje in zijn achteruit.

0: Aardige gozer, deze artiest. Owen Paul, My Favorite Waste of Time. Een aantal malen te gast geweest, ook hier bij Radio West. Om daar natuurlijk live te komen zingen. 4:15. West komt thuis. Ja, hitte of geen hitte. In Westland lagen vanochtend vele versierde boten klaar om deel te nemen aan dat mooie varend corso. 3 dagen lang gaan versierde boten langs de dorpkernen in het Westland, door Midden-Delfland en door Delft. Loes Veldhuis, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij ging vanochtend even langs, hè, om te kijken hoe de voorbereidingen in zijn werk gingen. De laatste voorbereidingen voordat het vanmiddag zover was. Ja, hoe was dat?
1: Zeker, ja, het was heel leuk. De sfeer zat er al ontzettend goed in, ondanks de hitte. Iedereen was heel optimistisch. En ja, de hitte mocht echt de pret niet drukken. Want er waren echt boten met echt de hele groenteboer uitgestald.
0: Oh, mooi.
1: Ja, en toen vroeg ik nog van, ja, jongens, hoe gaat dit nou met de hitte? Wat houden we het vol? Ja. En zij zeiden, nee, we gaan gewoon elke ochtend de aubergines, de komkommers, de paprika's vervangen. Want anders worden ze zwart.
0: Zo, ja. Goeiedag zeg.
1: Zeker.
0: Wat een hoop extra werk dan.
1: Zeker, ja.
0: Ja. Ja, er zat natuurlijk superveel werk in. Vorig jaar hadden ze pech. Mocht niet doorgaan vanwege de Security Summit.
1: Ja.
0: Nee, de NAVO-top. Ja. Daar kom ik nou weer bij Security Summit, maar maakt niet uit. Zullen we eens even luisteren naar een stukje varend corso daar zo?
2: Ja, er zijn mensen die zijn al 2 jaar nu bezig met die boten. Dus de thema's waren al uitgezocht. We zouden gewoon gaan varen. We hadden natuurlijk een poging gedaan te verschuiven. Dus die ideeën die zijn alleen maar groter geworden in die 2 jaar.
0: Ja, ging dus vorig jaar niet door. Dus zullen er nu wel extra tijd en moeite in gestopt hebben.
1: Ja, klopt. Degene die je hier hoorde, dat was Sander van de organisatie. Mm-hmm. En ze hebben voor het eerst in de geschiedenis van het varend corso 1 thema wat voor iedereen geldt. Ja. En dat was 1 groot avontuur. En binnen dat thema zitten dan verschillende hoofdstukken. En die boten die representeren dan een verschillend hoofdstuk van een groot avontuur.
0: Ja, en wat had je daar? Groot avontuur, eigen invulling. Sommige mensen zullen dat wel fijn vinden, want dan hoef je zelf niet zo na te denken over hoe je boot eruit moet zien natuurlijk.
1: Zeker, ja. En de creativiteit die was echt overal te vinden, want we zagen bijvoorbeeld de Gouden Stad, maar ook de groenteboot. En wat daar dan de koppeling aan was, was dat het een verborgen dagboek was. Mm-hmm. Hoe de groenteboer bij echt een hele kleine mislukte tomaat was begonnen en uiteindelijk naar een perfecte tomaat door is gegroeid.
0: Mooi verhaal. Leuk, leuk, leuk.
1: Zeker, zeker. Ja.
0: Hey, en dan was het natuurlijk ook nog, het is nog steeds ontzettend warm en het blijft ook echt wel heel warm. Wat heeft de organisatie daar nog over gezegd?
1: Ja, ze nemen natuurlijk extra maatregelen, ontzettend veel water uitdelen. Elke boot heeft ook een emmer water op de boot om mee te nemen. En naast dat de organisatie water uitdeelt, moet iedereen zelf genoeg hydrateren en blijven smeren.
0: Ja, precies. Hydrateren en blijven smeren. Dat rijmt prachtig en dat is een mooi ezelsbruggetje. Ja, en over smeren gesproken. Jij was vandaag ook nog eventjes wezen kijken bij de Noord-Aaplas in Zoetermeer, hè?
1: Zeker. Ja.
0: Zullen we even luisteren?
1: Zeker. U wordt een beetje rood.
3: Ja, bij verbranden doe ik nooit hoor. Dat, nee hoor, lekker.
1: Nee?
3: Eerst rood worden voordat je bruin wordt. Hè. Dus,
1: Hoe vaak smeert u zich in?
4: Ja, nu nog geen 1 keer, dat moet mijn vrouw zo doen. Die komt zo.
1: Moet ik het even doen?
4: Ja, graag.
1: Ja, want hier is het al rood hoor.
4: Ja, ja.
1: Zijn jullie goed ingesmeerd?
5: Zeker. Ja, altijd.
0: Ja, zeker. Altijd. Nou, ik hoop het maar. Want we weten natuurlijk dat smeren superbelangrijk is voor de huid, hè?
1: Heel belangrijk, ja. En we moeten zeker niet het voorbeeld volgen van deze man die op het strand lag en die zei eerst rood worden.
0: Nee.
1: Is niet de bedoeling.
0: Nee, nee, nee. Vraag dat maar aan je dermatoloog natuurlijk.
1: Precies.
0: Nou, Loes, houd het hoofd koel en ik spreek je weer.
1: Insgelijks.
6: Tot 7:00. West komt thuis.

0: Ja, Change the World. Nou, dat zou van toepassing kunnen zijn op het volgende item. Eric Clapton hoorde je natuurlijk uit 1996. 8:05. Bijzondere dagen op de Haagse Hogeschool namelijk. Want jongeren van over de hele wereld die zijn daar naartoe gekomen voor een vredesconferentie. Die conferentie die heet de Youth Peace Summit. In 3 dagen tijd konden deze jongeren een druk programma volgen met allerlei activiteiten, allemaal in het teken van vrede. Het is volgens mij net afgelopen en ik ga er even over praten met Jonathan van Varik. Hij is coördinator van die summit. Jonathan, een heel goede middag.
1: Goedemiddag. Hallo. Ja,
0: volgens mij hebben jullie om 4 uur de deur dichtgetrokken, hè? Klopt dat?
1: Bijna goed. De deur staat op het punt van dichttrekken. Dus we hebben nog een paar minuten, hebben we eventjes een paar praatjes en een paar dankwoordjes. En, maar inderdaad, over een paar minuten is het helemaal voorbij.
0: Ja. Oké. Jonathan, er is nogal wat ellende in de wereld, dat weten we allemaal. Op welke wijze kunnen jongeren nou helpen om dit op te lossen?
1: Nou, want het is met... ik denk dat allereerst dat het goed is om in te zien dat jonge mensen een antenne hebben voor wat er goed is en wat er niet goed is. En daarom wil ik mij zeggen dat de jongeren in Nederland, maar ook in het buitenland, maakt niet uit of je dan een lagere school of een middelbare of een hogere schoolleeftijd hebt. Jongeren die trekken zich conflict en geweld en polarisatie heel sterk aan. En begrijpt dan een soort ongemakkelijk... Hey, er is een heleboel mis op deze wereld, er is een heleboel rots. En op een of andere manier moet ik daar iets mee kunnen doen, maar waar moet ik in stemmels aan beginnen?
0: Ja.
1: En ik vind het belangrijk, zeggen ze dan, dat er actie wordt ondernomen om de wereld een meer vreedzame plek te maken. Maar waar moeten we dan in stemmels aan beginnen en met wie en met welk netwerk? En wat wij proberen te faciliteren met de Youth Peace Summit is juist een antwoord op die vragen. Want wij brengen dus jongeren met een interesse en vooral ook een passie om de wereld een betere plek te maken bij elkaar. En door middel van workshops geven we en netwerkmogelijkheden geven we hen de kans om hun eigen vredesactiviteiten te initiëren en op latere datum op poten te zetten. En wij geloven erin dat jongeren die kans moeten krijgen, ook omdat de jongeren van nu dat over een paar jaar ook gaan doen en dat jongeren van nu uiteindelijk de wereld kunnen veranderen juist door nu al te beginnen. Want de uitdagingen zijn natuurlijk kolossaal.
0: Ja, en over beginnen gesproken. Vorig jaar hadden jullie de eerste editie van je vredestop. Hè? Kun je concreet aangeven wat er toen met het resultaat van die top is gebeurd?
1: Ja, vorig jaar hadden wij een Youth Peace Summit van 2 dagen. In 2 dagen brachten wij 100 jongeren bij elkaar uit een stuk of 40 landen. En door de jongeren uit deze landen bij elkaar te brengen, lieten we hen samen een document opstellen. Dit was gebaseerd op input van diverse workshops, over diverse onderwerpen die met vrede samenhangen. En,
0: aan wie werd dat document aangeboden?
1: Ja, dat document werd opgesteld door de jongeren zelf en dat werd uiteindelijk overhandigd op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Met de boodschap natuurlijk van, hey, dit is de stem van de jongeren. En het is goed om hier op een goede wijze naar te luisteren.
0: Ja, precies. En is dat vandaag ook weer gebeurd? Is daar ook weer een document aangeboden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken?
1: Ja, we hebben de hele dag hartstikke trots en vol energie geschreven aan een Youth Peace Charter, een handsvest. Waarin diverse stappen uiteen worden gezet en diverse krachtpunten waar jongeren die jongeren heel belangrijk vinden. En deze die wordt op het moment aangeboden.
0: Oké, okay. Jonathan, dankjewel voor je tijd en ik hoop dat het iets teweeg brengt, hè? Want daar is het uiteindelijk natuurlijk gewoon om te doen.
1: Daar is het zeker om te doen.
0: Oké. Jonathan, dankjewel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Bob Seger, Still the Same op Radio West. Tot aan het nieuws van 4:30 met André Kolen.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
4: Ja, lekker.
2: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
5: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Nu bij Dirk, Lu Petit Boterbiscuits. 99 cent, die zijn lekker.
11: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
12: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
11: Verwen jij je maar.
12: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
11: Waarmee?
12: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
11: Ja, ik voel hem.
13: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
14: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Hoi.
16: Hoi.
15: Heeft u kinderen?
16: Zeker. Ik heb 2 zoons en een dochter.
15: Miste u ze niet toen u ver weg was?
16: Jawel. Elke dag.
15: Maar waarom ging u dan toch?
16: Omdat ik wil dat alle kinderen veilig zijn. Ook ver weg.
17: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
18: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
17: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
1: Het is 2 minuutjes over 4:30. Je luistert naar Radio West. In de studio aangeschoven. Heerlijk in de airconditioning natuurlijk, Dre.
19: Ja, het is best fris.
1: Hij heeft ook echt een spijkerjasje aan. Ja, jij vindt het ook echt wel een beetje fris. Hè? Ik vind het heerlijk.
19: Ja, ja, ja. Ik hou niet zo van de warmte en de kou. Precies ertussenin.
1: Precies ertussenin. Ja. André Kolen met het nieuws. Dre, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Ja, het OM heeft een deal gesloten met Roué A. Deze 24-jarige man uit Almere wordt verdacht van betrokkenheid bij vergisaanslagen aan de Wingerd in Den Haag. Als de rechtbank er ook mee akkoord gaat, dan gaat de verdachte een celstraf van 2 jaar en 4 maanden uitzitten en krijgt hij een strafkorting van 14 maanden. A wordt verdacht van het doorspelen van informatie aan andere verdachten die betrokken waren bij de aanslagen met explosieven op woningen in de Haagse wijk Ypenburg. De 78-jarige bewoonster van de Wingerd die raakte in de vroege ochtend van 7 maart 2025 licht gewond nadat er een explosief afging bij haar woning. De ravage daar was toen enorm. Ja, vanmiddag is het Varend Corso begonnen. Ja. Erik Kooijman was natuurlijk bij de start in Honselersdijk. En deze meneer, ja, die heb het vaker gezien.
20: Ja, de start is altijd spannend, hè? Ja, hè? Ze moeten natuurlijk binnen 50 meter achter elkaar blijven varen, weggaan. Het was even hectisch. Even.
21: Ja, ik zie het, maar het gaat goed, hè?
20: Ja. Ze vast aan de bodem. Kijk, wel een bocht, hè? Even gas erop. Maar het gaat goed komen. Gaat lukken.
21: En dit is een heel schip vol met bejaarden bijna, hè?
20: Ja, dat die...
21: Met alle respect, hoor.
20: Die zakt ook een beetje... En dan gaat hij wel vast aan de bodem zitten. En dan moeten wij hem even afduwen.
1: Ja, wat een feestje.
19: Ja, je maakt wat mee op zo'n dag, hè, Erik?
21: Ja, ik sta tussen de start en de lier. Ergens met een weiland tussen het riet. En tussen de kassen natuurlijk. En hele toneelstukjes worden opgevoerd op het schip. Het thema avontuur. Dus deze meneer is een ontdekkingsreiziger volgens mij. Die met een globe in zijn hand. Zo'n ouderwetse pet op. tuurt naar nieuwe dingen. Nou, dus allemaal hartstikke leuk. En dan komen daar weer dansmariekes aan. Ja, het is een tijdje. Corona heeft er een keer roet in het eten gegooid. De NAVO-top. En de laatste keer dat was het alleen maar regen. Dus iedereen is denk ik extra vrolijk. En extra creatief geweest.
19: Ja, dat denk ik ook. Het varende corso trekt dus vanuit het Westland over het water door Midden-Delfland, Maassluis, Delft en Rijswijk. En morgen vanaf 1 uur live te zien op TV West.
1: Ja, op TV West van 1 tot 3. Zondag in herhaling een samenvatting om 5 uur 's middags. En als je dan denkt, ach, het lijkt me zo leuk om dat een keer mee te maken. Nou, kijk dan even op de website van het varend corso, varendcorso.nl. Met tips over waar je eventueel kunt parkeren. Ook wees verstandig, ga het liefst even lopen of met de fiets. Nou, al dat soort dingen meer. Nou, sorry, Dre.
19: Nee, dat geeft niet. Een stukje informatie naar de mensen toe. Informatie naar de luisteraar toe gesproken. De A20 gaat vanavond dicht in de richting van het Westland en Den Haag. Daar wordt dan het asfalt vervangen. Onder meer bij Maasdijk. Dat is het knooppunt Westerlee. Ook volgend weekend gebeurt dat nog. Afsluiting van de A20 begint vanavond om 9 uur. En morgenochtend vroeg, dan is alles weer open.
1: Ja, belangrijke info. Nou, Dre, dankjewel. Ja, dan gaan we maar even naar Jordi. Jordi.
4: Hey, Bas.
1: Ja, hebben we het geschopt tot Club Tropicana, zou ik maar zeggen?
4: Ah, vandaag is het overal tropisch warm geworden. Tenminste 30 graden. Hele warme, vochtige lucht ook. Dat blijft nog wel even zo. Vanavond kan dat leiden tot een paar regen- en onweersbuien vanuit België en Frankrijk. Is geen eens zo zeker. Plaatselijk kunnen dat heftige buien zijn. Met hagelstenen, rukwinden en veel regen in korte tijd. Weinig wind en het wordt vannacht niet veel koeler dan 18 tot 20 graden. Uiteindelijk trekken de buien weg. Morgen overdag is het op de meeste plaatsen droog. Met zonnige perioden. De wind is dan westelijk of noordwestelijk, zwak tot matig. En het wordt ongeveer 27 graden, vlak aan zee minder warm, 23 graden. Nou, zondag is het vergelijkbaar zomerweer. Het lijkt nog wat warmer te worden. Misschien een enkele regen- of onweersbui. Voor de rest ook dan geregeld zon. En ook volgende week veel ruimte voor de zomerzon. En in eerste instantie nog wat hogere middagtemperaturen. Vooral maandag en dinsdag zou het rond 30 graden weer kunnen worden.
1: Nou, blijven hydrateren en smeren. Dat is het allerbelangrijkste. Erik Evengroen bij de ANWB. Ja, hebben we last van de warmte op de weg? Uitzicht dat in langere files eventueel?
5: Nee. Goedemiddag, Bas.
1: Goedemiddag. Hoi.
5: Nee, eigenlijk niet. Het is opvallend rustig zelfs vergeleken bij de rest van Nederland in onze regio. Er staan eigenlijk maar 10 files. En dan pak ik er ook nog bij die op de A12 in Utrecht staan. Dus eigenlijk zijn het er nog minder.
1: Precies.
5: En dat zijn relatief korte ook. Zoals bijvoorbeeld de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Hofvliet 4 kilometer met 5 minuten vertraging. We hebben de A12. Dat valt wel op. Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Gouw is het wegdek in slechte toestand. Er zijn gaten in het asfalt ontstaan.
1: Gesmolten natuurlijk.
5: Ja, door de warmte. Ja, dat zal natuurlijk zo. Dat fel in de zon ook daar zo. En dan net half onder onder de Gouwen. Dus dat gaat niet goed. Nee? Wegterrein is ook dicht. Vertraging bijna een half uur. En dan nog een korte file op de A20. Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht. Een kleine 5 minuten. En de N11 Leiden-Bodegraven voor de aansluiting met de A12 ook daar 5 minuten op onthoudt. En dan toch nog even als aanvulling voor een wegafsluiting. De A44 van Den Haag naar Amsterdam. Die gaat de komende weken zelfs dicht tussen Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Daar gaan 2 viaducten vervangen worden. Dus de komende 2 weken is het oprijden via de Corbelo-tunnel en de A4.
1: Okidoki. Nou,
5: ook even extra info.
1: Ja, even informatie naar de mensen toe.
5: Ja, joh.
1: Oh, wat is dat heerlijk lelijk, hè? Ja, dat is zo mooi dat je het moet blijven gebruiken. Nou, ja. Erik, dankjewel. Ja, kijk maar even of ze daar dezelfde asfaltleverancier hebben als in Monaco. Nou, want daar kwam het ook wel los.
5: Daar vroeger, daar woonde ik bij, dat heet koud asfalt. Maar die bestaat helaas niet meer. Maar daar kan ik wel eens wat over vertellen.
1: Ik wou net zeggen, dat zou wel goed zijn op dit moment.
5: Ja, zeker.
1: Hoi.
19: Nou, tot zover dan het uitgebreide regionieuws en een stukje informatie naar de mensen toe.
1: Ja.
19: Wil je nou nog meer informatie? Wil je meer weten? Nou, gewoon blijven luisteren. Bas zit er tot 7 uur.
1: Ik blijf gewoon zitten.
19: Ja, lekker makkelijk. En we hebben ook zo'n app-ding, weet je wel? Piep. En omroepwest.nl.
1: Nou, hartstikke goed. Gaan we doen. Ik ga gelijk kijken. Dankjewel. Dag, Dre.
19: Nou. Dag.

0: Rolling Stones, Let's Spend the Night Together. Nou ja, jongens, het wordt een plaknacht, dus niet te dicht bij elkaar liggen natuurlijk, hè? Dat niet.
1: De Radio West Tijdmachine.
0: Zijn wij toe aan de finale van de Tijdmachine deze week. Hebben heeft een aantal mensen natuurlijk drie vragen goed beantwoord. En dat wordt dan allemaal keurig opgeslagen in de computer. En aan het einde van de week dan zetten we allemaal nummertjes bij die namen. En ieder nummertje komt op een zijde te staan van een digitale dobbelsteen. En dat kan echt. En dan wordt er gedobbeld met wie ik de finale ga spelen. Nou, de dobbelsteen heeft gesproken. En wie het is, maak ik nu nog niet bekend. Ik hou het nog heel klein beetje spannend. Want zou het zijn Geert-Jan van der Toorn, Anita Middendorp, Daan Notenboom, Ariane Steenbeek, Anneke Buffert uit Zoetermeer of Joop Dijs uit Hoofddorp? Ja, wie? Nou, we gaan het allemaal zometeen horen. Nou, dit plaatje van Mary J. Blige in een samenwerking met U2. U2 had een hele mooie plaat gemaakt in de jaren 90, begin jaren 90. Ach toen, baby. Is opgenomen in Berlijn. En er stond dit nummer ook op, One. Maar later hebben ze dus samen met haar nog een keer gedaan.

0: You too, Mary J. Blige. Alweer uit 2006, jongens. Ook alweer 20 jaar geleden. One Love.
1: De Radio West Tijdmachine.
0: Dan zijn we toe aan de finale van De Tijdmachine. Wie gaat er deze week vandoor met die prachtige robotstofzuiger? Die niet alleen kan stofzuigen terwijl jij gewoon lekker de krant leest op de bank en dan even de voeten omhoog moet doen. Maar zelfs een kleine dwel nog over een bepaald stuk van de vloer kan halen. Ja, wie gaat er met die prijs vandoor? Aan de telefoon heb ik degene die door de digitale dobbelsteen is geselecteerd. En dat is Gert-Jan van der Toorn uit Rijswijk. Dag Gert-Jan.
2: Dag Bos.
0: Een hartelijk goedemiddag. Ja, zat jij binnen te schuilen tegen de zon? Of ben je ook nog even buiten wezen neuzen?
2: Nee, we zijn lekker binnen geweest. Ik heb gewoon vanuit huis gewerkt. En gewoon het gordijn dicht, de deuren dicht. En dan is het goed te doen.
0: Ja, precies. De koelte een beetje binnenhouden inderdaad. Want het is echt wel serieus warm buiten natuurlijk. En ben je misschien ook nog in de gelukkige omstandigheid dat je dan de airconditioning een klein streepje kunt aanzetten?
2: Nee, dat hebben we niet. We hebben alleen de arco, alle ramen kunnen openen, maar dat zou ik nu niet doen.
0: Nee, dat zou ik nou niet doen. Dat klopt inderdaad. Nou, wat ook altijd wel helpt, en dat is, dat kost helemaal niet veel geld, een ventilator kopen, die kan dan lekker een beetje de lucht in beweging houden. Dat zorgt altijd wel voor wat verkoeling. Dat werkt op zich wel. Maar je hebt het, je bent goed bezig en je klinkt nog helder van geest. Dus volgens mij moet het dan allemaal wel goed komen, Gert-Jan.
2: We gaan ons best doen.
0: Ik zou zeggen, loop met me mee. Ja, we moeten toch nu even naar buiten hier bij ons voor de deur. Want daar staat hij natuurlijk geparkeerd op zijn eigen plek, de tijdmachine. Het is een apparaat dat er futuristisch uitziet en door tijd en ruimte kan reizen. Ja, je hoort het, de motoren zijn al een beetje aan het warm draaien. Loop met me mee.
2: Het is wel warm buiten.
0: Ja, het is heel warm. En ik hoop dat hij een beetje omhoog wil komen. Maar ja, goed, we gaan het allemaal meemaken. Klim voorzichtig naar binnen op dat laddertje. Ga maar in de linkerstoel zitten en doe de gordel om.
2: Ja, ik zit.
0: Goed, jij zit er klaar voor, ik zit er ook klaar voor. Jij mag een klap geven op de rode finale klop.
2: De rode knop, daar gaat
0: ie. Ja hoor, ik heb het gehoord. Huppakee. Nou, dan doen we natuurlijk de deuren dicht, anders gaat het helemaal fout.
1: Deuren gaan dicht.
0: En dan gaan langzaamaan de raderen draaien. De motoren worden opgestart en daar gaan we.
1: 1, 9, 8, 1.
0: Ah, dat is dus 1981. Daar schieten we nu naartoe.
1: Deuren gaan open.
0: Nou, Gert-Jan, daar staan we dan op het grensje van 1981. We kijken zo terug dat jaar in. Wat, als jij dan kijkt, wat zie je dan?
2: Ja, toen was ik net 2 jaar aan het werk. Bij nog steeds mijn huidige werkgever.
0: Oh, nou, dan ben jij zo trouw als een... hoe noem je dat ook alweer? Maar hartstikke trouw dus, ja.
2: Ja, zeker.
0: En nou, je doet het overduidelijk dan met veel plezier. En wat doe je en waar is dat, als ik dat mag vragen?
2: Nou, ik ben in 1979 begonnen als onderhoudsmonteur. En ik ben in 2020 overgestapt als naar personeelsplanner.
0: Ja.
2: En dat doe ik nog steeds. Dus...
0: Ja, wat goed, joh. Ja, en ik wil natuurlijk niet onbeleefd zijn, maar volgens mij loop je dan toch echt wel richting de pensioengerechtigde leeftijd. Want je bent echt dan heel tijd aan het werk.
2: Ja, dat klopt. 30 september.
0: Ja, oh, dan gaat het gebeuren?
2: Ja, dat is mijn laatste werkdag.
0: Zie je er naar uit? Want zeg je van nou, het is nou echt wel genoeg geweest? Of zeg je van nou ja, ik ga het ook wel een beetje missen?
2: Nou, ik heb nog steeds heel veel interesse in mijn werk. Ik vind het nog leuk. Ik ben nog volledig erbij betrokken. Maar ik weet ook dat op 1 oktober een ander op mijn plek zit.
0: Ja.
2: En dat ze mij niet meer nodig hebben. Dus het is van allebei wat.
0: Ja. Nou ja, goed. Als ik het dan een beetje goed inschat, heb je wel fatsoenlijk pensioen kunnen opbouwen. Dus aan die kant niet al te veel zorgen, denk ik. Dus dat is fijn.
2: Er is altijd nog een museum waar ik mee... mijn tijd aan kwijt kan.
0: Ja, ben jij vrijwilliger in een museum ergens?
2: Nou, nee, dat ga ik worden. Hetzelfde museum als Tjeerd. De bedoeling dat we de oude lok op gaan knappen. Dat die volgend jaar bij het 140-jarige bestaan weer een beetje toonbaar eruit ziet.
0: Ah, wat leuk, joh. Gaaf. Ja, hartstikke mooi. Tuurlijk. Nou, dat is ook iets om naar vooruit te kijken. Dus dat is helemaal prima. Ja, en als je dan natuurlijk zoveel tijd in het museum gaat doorbrengen, dan is het natuurlijk fijn als er een apparaat is dat jouw vloer gewoon even stofzuigt en er zelfs een dweltje overheen haalt. Dus ga jij er vandoor met die robotzuiger? Dat is maar de vraag, hè?
2: Ja, nou, ik ga mijn best doen. Kom op met de vragen.
0: Ja, nou, dat gaan we doen. Inmiddels heb ik LG Row even ingestart. Die goede plaat, Roof Garden uit 1981. Wat een hit was dat, hè? En, maar daar gaat de vraag niet over, hoor. Maar het is alleen maar even ter muzikale omlijsting. Daar komt hij aan, de eerste vraag. In de finale van deze week voor de robotstofzuiger. Hoi, mooi. Uit de tijd dat er nog geen robotstofzuigers bestonden, hoe heette de huishoudster van het doktersgezin in de populaire comedyserie Zeg Eens A vanaf 1981?
2: Mien van de Ploeg. Ja.
3: Nee, Wien Dobbelsteen.
2: Wien Dobbelsteen. Van de ploeg was de huisarts.
0: Ja, ja, Geert-Jan, ik hoor dat je daar een hele wijze raadgever hebt, hoor.
2: Ja, zeker. Had ik ook nog
0: gevraagd. Oké, nou heel goed. Hou haar goed in de gaten. Dan gaan we naar vraag 2. In 1981 gaat de Python open in de Efteling. Ja, de Python, wat is dat voor een attractie?
2: Dat is een achtbaan.
0: Ja, ja, ja, ja. Eens even kijken naar de jury. Oh, die staan al een klein beetje door horlepiep te dansen. Volgens mij gaan we de goede kant uit. Geert-Jan, nog één vraag. Daar komt hij. Welke Rotterdamse zangeres scoort in 1981 de grootste hit uit haar carrière met Why? Tell Me Why. Wie was dat?
2: Zo.
0: Why Tell Me Why? Oh, wat een goede plaat is dat.
2: Volgens mijn souffleur Anita Meijer.
0: Oh, nou. Geert-Jan, jij mag wel heel erg blij zijn.
4: Je hebt 3 vragen goed.
0: Met jouw souffleur, want ja hoor. Die is in de pocket, die robotstofzuiger, natuurlijk. Helemaal goed. Oh, nou, hoe heet ze?
2: Corrie
0: van der Toorn uit Rijswijk, je bent een topper.
2: Ja, die is ook heel blij, want nou hoeft ze niet meer te vragen of ik het wil doen. Dan gaat het vanzelf.
0: Oh, ja. Dat is ook weer waar. Ja. Af en toe moet je dan wel dat stofbakje legen, want anders komt het nog niet goed. Maar daar komen jullie vanzelf
2: achter.
0: Ja, dat
2: gaat wel lukken.
0: Ja. Nou, Geert-Jan en Corrie, houd het hoofd koel daar in Rijswijk. Geniet lekker van het weekend. En dat mooie ding, dat hebben jullie helemaal verdiend. Tot de volgende keer weer, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Hoi. Doei.

0: Een hele dikke hit voor Anita Meijer, 1981, haar grootste hit. En wat een goede plaat is dit ook, hè? Why Tell Me Why. En daarmee werd het 3 minuutjes voor 5 uur. Natuurlijk zometeen het nieuws uit het buitenland, uit Nederland. En natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws bij jou uit de buurt. Morgen dan is het weer zover. Broodje Bral.
1: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
2: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
1: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Ik heb mensen buikpijn.
5: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
14: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
15: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
0: Zometeen in West komt thuis aandacht voor de Nationale Archeologiedagen. Vandaag, morgen en overmorgen. Het is klokslag 5 uur, het nieuws met André Kolen.
16: Het doek is gevallen voor SKD Kinderopvang. Het bedrijf in Delft is failliet. Ze runnen 2 opvangcentra, de Bloesemboom aan de Sasboutstraat en de Vlinderstruik aan de Lodewijk van Dijsselhof. Opvangcentra gaan maandag al dicht. Er wordt hard gewerkt aan een snelle doorstart in Delft, zodat er een oplossing komt voor de kinderen. Een man van 46 uit de Lier is aangehouden na een melding van bedreiging met een vuurwapen, meldt mediapartner WOS. Het gebeurde aan de Prinses Beatrixstraat. Bij de aanhouding droeg een deel van de politieagenten kogelwerende vesten. In een schuur is een op een vuurwapen gelijkend voorwerp gevonden, aldus de politie. Vlaggetjesdag is dit jaar weer aan de haven op Scheveningen. Daarmee wordt als vanouds de komst van de Nieuwe Haring gevierd. Er is muziek, veel gezelligheid en natuurlijk veel vis. Het feest begint vanavond al met een sing-along. Meer nieuws straks om 5:30, nu het overige nieuws.
17: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de 2 nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog 2 locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio West files en vertragingen krijg je van Erik Evengroen bij de ANWB.
18: De avondspits valt mee in het westen van het land. Er staan een aantal korte dagelijkse files en een paar toch opvallend lange, zoals de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en de Meer een 8 kilometer met een kwartier extra reistijd. De A12 Utrecht-Den Haag bij knooppunt Gouwen is het wegdek in slechte toestand. De rechte rijstrook is dicht, vertraging een half uur. En de A20 ten slotte Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 5 kilometer file rijden met 10 minuten oponthoud.
19: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
20: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland op

0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
1: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
5: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
6: Tot 7 uur. West komt thuis. Dit is Radio West.

Als een ware rattenvanger van Harmelen, deze Christian St. Peters, de Pied Piper, probeert je te verlokken hem te volgen. Pied Piper. 8:05, een hartelijk goedemiddag. Dit is Westkom Thuis tot 7:00 vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Zometeen aandacht voor de Nationale Archeologiedagen. Vandaag, morgen en overmorgen wordt het verleden weer tot leven gewekt met honderden activiteiten door het hele land heen. Nou heeft Zuid-Holland een depot waar allerlei topstukken in liggen. Maar dat depot dat is niet zomaar voor iedereen toegankelijk. Ongenode gasten zijn daar helemaal niet welkom, want er ligt nogal wat aan spullen die heel veel geld waard zijn. Maar toch is het mijn collega Dennis van Schie gelukt om er een kijkje te mogen nemen. En we horen zo meteen wat dat precies behelst. En dan kun je vanavond trouwens ook even naar kijken in West Vandaag op TV West. Om 5:30 begint dat. Straks ook een track uit Hart voor Muziek. Je weet wel, dat muziekprogramma over het levenslied. Elke vrijdagmiddag te zien op TV West om 5:00. En het wordt dan ook ieder uur herhaald, dus je hoeft daar niets van te missen. Ik heb een zanger, ik ken hem helemaal niet. Martijn Leopardi heet het. Aardig liedje van hem. De prijs van de liefde ga ik zo meteen voor je draaien. In onze kopstaartplaat, de muzikale kettingbrief van dit programma, hadden we gisteren Morning Sky als kopstaartplaat van de George Baker Selection. En daarom zoeken we dus vandaag een plaat die begint met het woord sky of een goede vertaling.

Een hoop suggesties binnengekregen. En wat het nou precies is geworden, dat hoor je straks zo rond 10 minuutjes voor 6. Laat hem lekker op Radio West staan. Hoef je niets te missen. Gezellig als je blijft luisteren. En goede muziek ook, hè? Zoals deze van, veel te jong overleden natuurlijk. Amy Winehouse, Our Day Will Come.

0: Neil Diamond met een dikke hit natuurlijk uit 1976. If You Know What I Mean. En als je nou denkt van, hé, nou ja, dat vind ik zo'n goede plaat. Ik zou zelf ook wel eens een keer een plaatje willen horen. Dat komt goed uit.
1: Happy Hour at 6.
0: Dadelijk tussen 6 en 7, dan bepaal jij de platenkeuze. Even mailen, bas@omroepwest.nl.
1: Je luistert naar West Komt Thuis.
2: Dit is Radio West.
0: Dit weekend zijn er belangrijke archeologiedagen. Landelijke archeologiedagen, neem me niet kwalijk. Op een geheime plek in Alphen aan de Rijn bewaart de provincie Zuid-Holland archeologische topstukken. En die locatie die houden ze liever geheim, omdat er behoorlijk wat aan waarde ligt. Dennis van Schie, mijn collega van Omroep West, ja, die mocht bij hoge uitzondering eventjes binnenkomen kijken.
3: Dit is een Romeinse dakpan. En toen die lag te drogen, is er een dier overheen gelopen.
4: Dit is dus hoe een complete eruit heeft gezien. Die is dus helemaal intact gebleven. Die heeft 2000 jaar in de grond gelegen. De provincie Zuid-Holland die heeft een wettelijke taak om een archeologisch depot in stand te houden. Dus dat betekent dat alle archeologische vondsten en de bijbehorende documentatie in het depot gedeponeerd moeten worden nadat het onderzoek is afgerond. Maar er zijn in Zuid-Holland ook een aantal andere gemeentelijke depots. En die zijn ook echt aangewezen door de provincie om een eigen depot in stand te houden. Dit is een schoen die gevonden is in Zoetermeer door vrijwillige archeologen. In 1978-1979.
3: En deze schoen is in 1530 gedragen.
4: Ja, vroeg moderne tijd. En deze pot die dateert van ongeveer tussen 1150 en 1250. Wat hier zo bijzonder aan is, is dat hij helemaal intact is. Tot slot wil ik deze vondst laten zien. Het is een Romeinse fibula. Een zogenaamde vogelfibula, ja, Romeinse mantelspeld. Helemaal intact, ja, helemaal compleet bewaard gebleven.
0: Ja, en als je nou het leuk vindt om die vondsten uit de bodem eens te zien, bezoek dan dit weekend de Nationale Archeologiedagen. Onder andere in Leiden en in Valkenburg. Alle activiteiten die daar te doen zijn, die vind je op archeologiedagen.nl. Dit is Jazzpolitie met Liefdesliedjes.

ABBA, Knowing Me, Knowing You op Radio West. Altijd goed natuurlijk, ABBA. Mag niet ontbreken. 5 minuten voor 5:30, zometeen het nieuws met André Kolen. Tot die tijd nog even Diana Ross met haar kettingreactie. Dus dat komt ook helemaal goed. En straks na 5:30 heb ik onder andere voor jou natuurlijk een track uit het programma Hart voor Muziek. Daar kun je elke vrijdag naar kijken op TV West. Begint om 5:00, maar wordt ieder heel uur herhaald. Dus je hoeft niks van te missen. Martijn Leopardi zingt er onder andere in. En die heb ik uitgekozen om vandaag eventjes te laten horen.

0: Als je verkeerde vis op boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek niet toevallig een dag niet hebt ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, hoge bekeuringen. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
14: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
15: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
16: 6:02, je luistert naar Radio West. Voor het nieuws in de studio, André Kolen. Dree, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Bas. Het doek is gevallen voor SKD Kinderopvang. Het bedrijf in Delft is failliet. Ze runnen 2 opvangcentra, de Bloesemboom aan de Sasboutstraat en de Vlinderstruik aan de Lodewijk van Dijsselhof. De opvangcentra gaan maandag al dicht. Maar er wordt achter de schermen keihard gewerkt aan een snelle doorstart, zodat er een oplossing komt voor de kinderen in Delft. Vanmiddag klokslag 1 uur is het Varend Corso begonnen. En Erik Kooijman was er natuurlijk bij in Honselersdijk. En hij trof gelijk al een hele gezellige groep.
18: Er zijn allemaal boten met het thema avontuur. En dat wordt allemaal op verschillende manieren ingevuld. Daar een hele boot met allemaal spiegels. En alles draait en beweegt. Met bloemen erop, hele kunstwerken gemaakt. Hier ook langs de zijkant met roze poppen. En dames die aan het dansen zijn, meiden. En jij bent de leraar van de dans?
19: De trainster van de danseressen, ja.
18: Je had het net over dat het zo bijzonder is dat iedereen met elkaar zo'n event neerzet, hè?
19: Ja, de Varend Corso is echt een familie-event. En de saamhorigheid is heel groot.
17: Ja, en morgen vanaf 1 uur live op TV West, dat Varend Corso.
16: Ja.
17: Mis het niet. En als je het mist?
16: Zondag om 5 uur op TV West. Een mooie samenvatting.
17: Kijk. Kinderen in Den Haag die mogen misschien een jaar langer gratis met het openbaar vervoer. Er loopt al een paar maanden een proef. En dat is een succes. En de gemeente wil het daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt nu gebruik van die gratis OV-ritten, vooral in het centrum, Laak en Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze ook weer nieuwe plekken. De A20 die gaat vanavond dicht in de richting van het Westland en Den Haag. Het asfalt wordt daar vervangen, onder meer bij Maasdijk, knooppunt Westerlee. Afsluiting begint om 9 uur vanavond en duurt dan tot morgenochtend vroeg. En ook de N11 is dit weekend dicht voor werkzaamheden. Dan in beide richtingen tussen Alphen aan de Rijn en Zoeterwoude Rijndijk.
16: André, dankjewel. Jordi Bloem.
20: Hey Bas.
16: Nou, vandaag is het toch wel behoorlijk warm geworden, zo hier en daar, hè?
20: Ja, vandaag is het overal tropisch warm geworden. Tenminste 30 graden. Hele warme, vochtige lucht ook. Dat blijft nog wel even zo. Vanavond kan dat leiden tot een paar regen- en onweersbuien vanuit België en Frankrijk. Is geen eens zo zeker. Plaatselijk kunnen dat heftige buien zijn. Met hagelstenen, rukwinden en veel regen in korte tijd. Weinig wind en het wordt vannacht niet veel koeler dan 18 tot 20 graden. Uiteindelijk trekken de buien weg. Morgen overdag is het op de meeste plaatsen droog, met zonnige periode. De wind is dan westelijk of noordwestelijk, zwak tot matig. En het wordt ongeveer 27 graden, vlak aan zee minder warm, 23 graden. Nou, zondag is het vergelijkbaar zomerweer. Het lijkt nog wat warmer te worden. Misschien een enkele regen- of onweersbui. Voor de rest ook dan geregeld zon. En ook volgende week veel ruimte voor de zomerzon. En in eerste instantie nog wat hogere middagtemperaturen. Vooral maandag en dinsdag zou het rond 30 graden weer kunnen worden.
16: Oei, oei, oei, oei. Nou, dat belooft toch maar weer. Nou ja. Wat betekent dat allemaal voor het verkeer, Erik Evengroen bij de ANWB?
21: Nou ja, dat het nu in ieder geval heel erg meevalt met de spits. Ik denk dat veel mensen vandaag een snipperdag hebben genomen. Want het is dus amper sprake van een avondspits. Er staat in totaal zo'n 20 kilometer file. Enige probleem is wel de A12 van Utrecht naar Den Haag. Bij knooppunt Gouwen was het wegdek in slechte toestand. Ja. Dat gaat nu gerepareerd worden. Er zijn daar twee rijstroken voor afgesloten. Vanuit Utrecht staat zo'n 16 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En verder valt nog op de N208 Sassenheim richting Haarlem voor de aansluiting met de N207... bijna 10 minuten vertraging. En de N211 Den Haag-Zuid richting Hoek van Holland voor Kwintsheul, ook daar 10 minuten oponthoud.
16: Dat wegdek bij het aquaduct daar zo, Erik, heeft dat losgelaten vanwege de warmte of heb je geen idee?
21: Ja, het heeft wel te maken met het asfalt ook. Alleen, ik durf niet te zeggen of dat nu met de warmte te maken heeft, want het zou wel, op snelwegen heb je daar over het algemeen niet zo heel gauw last van.
16: Dat is waar.
21: En dan moet het wel een paar dagen wat langer ook echt heet zijn, maar dat kan ik me bijna niet voorstellen. En Rijkswaterstaat kon er ook niks van zeggen, alleen ja, het is nog wel heel veel, ja, dat moet je nu niet meer aan denken, maar toch heel veel nog wel vorstschade die langzaam en zeker toch begint op te spelen.
16: Oh,
21: als er een klein gaatje los begint te zaken en er gaat het verkeer overheen, dan wordt het langzaam en zeker snel groot. En misschien met het warme weer nog net even wat sneller. Dat zou natuurlijk wel kunnen.
16: Ja, precies. Oké. Erik, dankjewel en tot straks weer. Hè.
21: Tot straks. Hoi.
17: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijven luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Dankjewel, Dre.
22: West komt

0: De hoogtijdagen van UB40 waren natuurlijk in de jaren 80. Het begon zo'n beetje eind jaren 70. Die muziek van UB40 vind ik persoonlijk het beste. Maar de meest succesvolle platen die waren toch echt uit de jaren 80.
1: Hart voor muziek.
0: Iedere vrijdagmiddag om 5 uur op TV West. Hart voor muziek. Programma met het levenslied staat daar helemaal centraal. Je kunt daar lekker meezingen. Geen moeilijke teksten in andere talen. Nee, maar gewoon alles is Nederlandstalig. En daar genieten heel veel mensen van. Zowel bij de opnames als ook op televisie. Want de kijkcijfers van dat programma zijn alleraardigst. Dat kun je gerust zeggen. Uit dat programma draai ik vandaag een liedje van zanger Martijn Leopardi. Ik ken de beste man niet, maar hij heeft het over de prijs van de liefde. Ja, jongens, alles kost een, alles heeft zijn prijs, laten we het zo zeggen. Nou, hij legt het uit hoe het zit.

Recent werk van Ilse de Lange, Something Good. Zometeen de kopstaartplaat op Radio West. Eerst nog even lekker Frans oefenen met Les Champs-Élysées van Joe Dassin.

0: Joe Dassin, Les Champs-Élysées, Radio West.
1: De kopstaartplaat.
0: Morning Sky van de George Baker Selection, dat was gisteren onze kopstaartplaat. En daarom zijn we vandaag op zoek naar een plaatje dat begint met het woord sky. Geer Slootweg, hij mailt, hallo Bas, de temperaturen lopen maar op vanmiddag. En daarom dacht ik direct aan Sky High van Jigsaw. Dat is kopstaartplaat van vandaag. Een fijne uitzending en een goed weekend gewenst. De groeten van Geer. Geer, dank je wel. En jij ook een goed weekend natuurlijk. Romeo Zatloe die schrijft, hey Bas, allereerst bedankt dat je mijn suggestie van gisteren hebt uitgekozen. Nou, graag gedaan Romeo. De suggestie voor vandaag, dat is Sky Full of Stars van Coldplay. Een goed weekend en geniet van het mooie weer, zeg ik aan allen. Nou, zij zeggen allen terug. Hetzelfde aan jou, Romeo. Sam van der Meulen die schrijft, hey Bas, nog bedankt voor de felicitaties van gisteren. Ja, Sam was gisteren jarig. Hiep, hiep, hoera natuurlijk. Voor de kopstaartplaat schrijft hij, ga ik vandaag voor een plaat van Nederlandse bodem, namelijk Hemel en Aarde van Edcilia Rombly. De plaat waar ze in 1998 de voorronde van het Eurovisie Songfestival mee won. En uiteindelijk een vierde plaats mee haalde op het Songfestival zelf. De voorronde natuurlijk van het Nationaal Songfestival. Anyway, een leuk detail is dat ik haar ook wel eens op een bedrijfsfeest van mijn vorige werk van dichtbij heb mogen zien optreden. Groetjes uit Den Haag van Sam van der Meulen. Sam, dank. Marcel Amt, hij schrijft, hoi Bas, voor de kopstaartplaat ga ik voor Sky High van Jigsaw. Hey, dat is de tweede keer. Oké, Marcel, dankjewel. Carla Slootweg, ze schrijft, hoi Bas, ik kies als kopstaartplaat Coldplay met Sky Full of Stars. Fijne uitzending, zonnig weekend gewenst. Jij ook, Carla. Koos Enthoven, hij schrijft, hoi Bas, vandaag heb ik bij Sky er een A, een E voor gezet, hè? En dan kom ik met een heel mooi nummer van Coldplay. Daar is die weer. A Sky Full of Stars uit 2014. Ik vind het een wereldband met Chris Martin. Prachtige stem heeft die man. Goed weekend en de groeten van Koos Enthoven. Koos, dank weer. Willem Spaan, zij schrijft, Habas, vandaag wil ik voordragen, daar is hij weer, A Sky Full of Stars van Coldplay. Coldplay, een Britse rockband die in 1996 in Londen werd gevormd. In de tijd dat ze bestaan zijn ze uitgegroeid tot een van de populairste rockbands ter wereld. Meer wil ik er niet aan toevoegen, dus ik wens je alvast een mooi weekend en sterkte met de warmte. Jij ook, Willem, dank. Kees Ponk van op Scheveningen, nou, die zit lekker dicht bij het strand, die kan zo lekker verkoeling opzoeken. Die schrijft, ik zou kiezen voor een nationaal product, te weten Sky on Fire van de Handsome Poets. Deze Nederlandse indie-popband uit Gouda nam dit nummer op in maart 2012. Het werd veelvuldig ten gehoor gebracht aan het slot van het NOS Sportzomer. NOS Studio Sportzomer tijdens de Olympische Spelen van 2012. En het was ook de soundtrack van de Amerikaanse film The Edge of 17. Groeten van Kees. Ja, Kees, dat is een erg lekker plaatje wat je daar hebt geopperd. Piet van der Poel die schrijft, mijn voorstel voor de kopstaartplaat van vrijdag is, hoe kan dat ook anders, The Sky is Crying van de ongeëvenaarde Gary Moore. Ja, Piet is natuurlijk een bluesfanaat, een Gary Moore fanaat tot en met. Het nummer is oorspronkelijk geschreven en opgenomen door Elmer James en is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een echte blues-standard die door talloze artiesten is gecoverd. Gary Moore nam zijn versie begin jaren 90 op, onder meer op het album Blues Alive, waarbij vooral zijn emotionele en expressieve gitaarspel centraal staat. Een hartelijke groet weer en omdat het weekend alweer voor de deur staat, aan iedereen alvast een fijn weekend gewenst door Piet. Piet, dank. Tilly Vertuin, ze schrijft, hallo lieve Bas. Ja, dat zijn bonuspunten natuurlijk. Ik geniet volop van het weer. Hier is mijn suggestie voor de kopstaartplaat van vandaag. Skyboat Song van de Irish Rovers. Iedereen een fijn weekend gewenst en de groetjes van Tilly. Hier is de muziek. Altijd goed, Tilly. En Martin Mulder, tenslotte, hij schrijft, hoi Bas, mag er een beetje gesmokkeld worden? En dan is hij heel creatief en dan zegt hij zo, ja, 99 Luftballons van Nena. Groet van Martin. Ja, sky en luchtballonnen. Ik vind het een... Hij is creatief. Dank je wel. Ja, jongens, ja, ik kan er eigenlijk niet onderuit. Hè. Opvallend vaak genoemd. Coldplay, A Sky Full of Stars. Ja, daar kun je niet onderuit. En het is ook een fijne plaat natuurlijk. Hè. De kopstaartplaat van vandaag. En dat zorgt ervoor dat we voor maandag een plaatje zoeken. Dat moet beginnen met het woord stars. Sterren mag ook. Je mag er ook enkel fout van maken. Kijk maar wat je doet. Bas, apenstaart, omroepwest.nl.

0: Coldplay, de kopstaartplaat van vandaag. A Sky Full of Stars. Je begrijpt het al. Dan zoeken we dus maandag een plaatje dat begint met het woord stars. Je mag er ook sterren van maken. Een andere taal is ook allemaal prima. Enkelvoud, ik vind het ook goed. Stuur je ideetje aan bas@omroepwest.nl. Zometeen, dan komt het nieuws van 6 uur eraan. Maar na 6, dus tussen 6 en 7.
1: Happy hour at 6.
0: Precies. Als jij een plaat wil horen, een plaat van jouw goesting, stuur me een mail. bas@omroepwest.nl. Tot zometeen.
1: Je luistert naar West Komt Thuis.
2: Dit is Radio West.
3: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten. Het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
4: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
13: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
14: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
15: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Ik heb een vraag. Moest u wel eens heel snel beslissen tijdens een missie?
17: Ja, soms binnen een seconde.
16: En wat deed u dan?
17: De mensen beschermen, waarvoor ik daar was.
18: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
19: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
0: Zometeen in West Komt Thuis is de platenkeus aan jou in het Happy Hour. Een verzoekje aanvragen? Gewoon even mailen. bas@omroepwest.nl. Het is 1 minuut over 6. Het nieuws krijg je van André Kolen.
20: De gemeenteraad van Voorschoten heeft een nieuw college verwelkomd. Tijdens de raadsvergadering werden Rachel van Hellemond, Pieter Varenkamp en Esther Mierenmet benoemd en beëdigd als wethouder. Met de nieuwe samenstelling van het college in Voorschoten heeft het dagelijks bestuur nu een vrouwelijke meerderheid. Geen paraplu's, maar parasols en extra emmers met water. Het varend Corso trapte vandaag om 1 uur af in Honselersdijk onder tropische omstandigheden. Met temperaturen rond de 33 graden was het voor deelnemers, publiek en bloemen een warme start van dit kleurrijke evenement. Morgen vanaf 1 uur live te zien op TV West, dat varend Corso. Medewerkers van Avifauna in Alphen aan de Rijn die proberen een ontsnapte zuidelijke hoornraaf te vangen. Ook wel een neushoornvogel genoemd. De vogel die voornamelijk op de grond leeft, zocht het gisteren ineens hogerop en houdt zich nu op ergens in een woonwijk in Alphen. En hij is nog niet gevangen. Een nieuwsoverzicht straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
14: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt Oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Radio West files en vertragingen bij de ANWB Erik Evengroen.
22: De meeste files van de avondspits in het westen van het land zijn opgelost. Wat nog opvalt is de A4 Den Haag Amsterdam voor Zoeterwoudendorp een kleine 10 minuten vertraging. En de A12 Utrecht Den Haag. Voor knooppunt Gouw is het wegdek in slechte toestand. Hier is de rechter.

0: op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
1: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
2: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
3: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
2: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
3: Al 100 jaar.
2: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
4: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
5: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Installatiebureau van Ginderen.
10: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
12: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
13: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Op verzoek van Vera van den Berg. ABBA, Lay All Your Love On Me. De eerste plaat in dit laatste uurtje van West Komt Thuis op de vrijdag. En dat betekent natuurlijk dat het...
1: Happy Hour at 6.
0: Is absoluut. Een goede avond. Eet smakelijk. Hou je vooral lekker rustig. Zoek de schaduw op. Hydrateren en blijven smeren. Dat is het devies voor deze dagen. Dit is West Komt Thuis tot 7 uur vanavond. En het is Happy Hour. Ik heb een hoop verzoeken van jullie binnengekregen. Een hoop bijzondere dingetjes er ook bij. Ik ga mijn best doen om ze allemaal te kunnen draaien. Verderop in het programma heb ik natuurlijk nog even een rondje regio met Emiel uit Leiden. Daar gaan we even buurten in Leiden. In Leiden is altijd wat te doen, zo leren we iedere week weer van hem. En het spelletje In zijn achteruit speel ik natuurlijk straks ook nog. Dus, om niks te missen. Het tweede verzoekje van de avond is er eentje die is blijven liggen van deze week. En dat komt omdat het een ideetje was voor de kopstaartplaat van eerder deze week. Ardin Vermeulen schreef mij een e-mail. En die had voor willen dragen Summertime Blues van Zach Bryan. Een liedje uit 2022. Hij schrijft, hij had deze week een optreden in Nederland, in Eindhoven. En is echt een ontzettend fijne artiest. Nou, laten we dan snel gaan luisteren naar die ontzettend fijne artiest, die Zach Bryan, aangedragen door Ardin Vermeulen. Dit is de Summertime Blues. Nou, dat komt natuurlijk ook nog goed uit vanavond.

De vogeltjes fluiten daar lustig op de achtergrond mee door. Een ander verzoekje van de avond. Annette Stolk stuurde mij een mailtje. Die wil graag Tennessee Whiskey horen, maar die kan ik zo gauw niet vinden. Maar een andere plaat van Mel, deze Nederlandse zangeres, was prima. Higher Love, speciaal voor jou, Annette.

0: Voor Annette, Higher Love van Mel.
1: Rondje regio.
0: Dan gaan we buurten in Leiden voor het rondje regio. Het is vrijdag en daarom dus. Emiel van Aalsten, heel goede avond.
2: Goedenavond, Bas.
0: Ja, eerst eventjes natuurlijk vanwege alle warmte. Ben je niet gesmolten?
2: Het scheelt niet veel. Ik heb vanmiddag een paar uur op het strand bij Katwijk gelegen. Maar nou, alles zat er nog aan. Het was niet weggebrand. Dus
0: gelukkig
2: het was warm, maar wel lekker.
0: Ja, ja, ja, precies. Ach,
2: ik ben zelfs de zee in geweest. Nou.
0: Nou, kun je nagaan. Kun je nagaan. Ja. Hey Emiel, ja, in jouw stad Leiden altijd wat te doen. En eigenlijk begint dat dit weekend al, hè?
2: Ja, nou ja, het is natuurlijk midzomernacht komende zondag.
0: Ja.
2: En dat wordt altijd in de Hortus wordt dat altijd uitgebreid gevierd. Met bandjes en demonstraties en noem maar op. En dat is op zich heel erg mooi. En je hebt op de Burgt heb je morgen het Van Rijn Festival. Dat is met dichters en performers. Dus dat is ook altijd echt zo'n leuke zomeractiviteit.
0: En is het dan Van Rijn vanwege de rivier of is dat Van Rijn vanwege Rembrandt?
2: Nou, Rembrandt, Van Rijn is het meer, weet je wel. Het is met dichters en kunstenaars. Het is altijd wel heel erg leuk.
0: Mm-hmm.
2: En dat is elk jaar ook in dit weekend dan op de Burgt. Dus in de Burgt echt, weet je wel, tussen de muren. Nou, dat is echt heel leuk. En zelf ga ik dan ook nog naar Oegstgeest. Daar is ook een midzomernacht. En dat is zo mooi. Daar ben ik sinds een paar jaar ga ik daar naartoe. Ben ik helemaal gek van.
0: Ja.
2: Dat is in Kasteel Oud Poelgeest.
0: Mm-hmm.
2: En die tuin, daar is dan een klassiek concert. Ja. Met uiteraard Midzomernachtdroom was te spelen.
0: Ja, ja.
2: En van tevoren speelt Wouter Kiers met zijn band. Maar het leuke is dat precies om 21:55 s'avonds... schijnt de zon over de oprijlaan. Ja?
0: Ja, ja.
2: En dan valt hij precies die stralen op het bordes van het kasteel.
0: Ja, dus dat moment daar moet je bij zijn, dus, zeg maar.
2: En dat heeft dus vroeger de architect echt ook zo uitgedacht.
0: Oh, wat goed.
2: Toen hij het bouwde.
0: Ja.
2: Dat hij exact op de langste dag van het jaar die zon daar zo over die oprijlaan zou schijnen. Ja, ja, dat is toch prachtig.
0: Absoluut. Ga jij foto's maken of heb je al een aantal foto's van dat verschijnsel? Want dat is ieder jaar hetzelfde natuurlijk.
2: Ja, ja, dat wel. Maar elk jaar maak ik weer foto's en filmpjes. Want het is zo mooi. Er zit zo'n oprijlaan met allemaal bomen.
0: Ja.
2: En precies tussen de bomen door schijnt die zon. Ja, ik vind het fenomenaal. Ik vind het heel leuk. En,
0: ja. Ja, goed over nagedacht. Leuk.
2: Er zijn hapjes, drankjes, er is muziek, er zijn foodtrucks. Het is gewoon een heel leuk evenement. Ja,
0: top.
2: Het is echt genieten.
0: Daarom. En mijn vraag aan jou is natuurlijk, heb je hem al geproefd?
2: Ja, ik heb hem al een heleboel keer geproefd.
0: Hij is niet normaal, hè?
2: Hij is heerlijk. Ik heb dinsdag hadden we de haringparty van de 3 oktober vereniging.
0: Ja.
2: En daar werden ze door de geuzen werden de haringen aan wal gebracht.
0: Ja, ja.
2: En daarna was er een veiling voor het eerste haringvaatje veilen. En was ook echt helemaal gewoon €31.000 opgebracht.
0: Wat een geld, joh. En waar gaat het naartoe?
2: Dat gaat naar de gratis hutspotmaaltijd op 2 oktober.
0: Oh, oké. Okay. Ja, tuurlijk.
2: Op 2 oktober zijn er ongeveer 7000 Leidenaren die een gratis portie hutspot krijgen.
0: Ja, ja.
2: En dat geld dat opgehaald is, dat gaat daar naartoe. Om dat evenement door te kunnen laten gaan. Dus dat is een
0: top.
2: Heel mooi doel. Ja, ja, toch?
0: Ja, tuurlijk. Helemaal goed. Ja, hoor.
2: En en van de week, wat ik zelf wel leuk vind, dan ben ik de naam van het schrijver kwijt, helaas. Er is een schrijver uit Oegstgeest. Die heeft al een paar voetbalboeken geschreven. En die heeft er nu weer één. Terwijl iedereen dacht van, de man is zo oud, dat gaat hij niet nog een keer doen.
0: Ja.
2: Maar toch heeft hij weer een nieuw voetbalboek geschreven. En het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan Wim Rijsbergen. Maar die kennen we natuurlijk nog wel.
0: Ja, ja.
2: Oud international en ook nog een tijd trainer geweest van allemaal gekke landen ergens in het zuiden. Maar Wim Rijsbergen neemt het eerste boek in ontvangst. Dus dat wordt helemaal leuk.
0: Ja, is dat soms Onno Bloem?
2: Nee, niet Onno Bloem.
0: Okay.
2: Nee, Onno Bloem die is helemaal op Wolkers geënt.
0: Ja?
2: Die is de biograaf van Jan Wolkers.
0: Jaap Visser?
2: Visser? Ook Jaap Visser niet. Nee, Jaap Visser zet weer andere voetbalboeken. Okay. Ik heb een oudere man. Ja. Maar ik weet nou zijn naam niet.
0: Okay, ik weet het ook niet.
2: Het vorige boek is door Louis Vergaal in ontvangst genomen. En nu dan door Wim Rijsbergen. Dus,
0: leuk, eervol. Ja, ja, mooi. Leuk.
2: En
0: mooi
2: dan stand. Als laatste heel snel.
0: Ja.
2: We maken ons natuurlijk op voor de lakenfeesten volgend weekend.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Met op vrijdagavond de Peurbakkentocht. Nou, het wordt prachtig mooi weer.
0: Ja.
2: En ik denk dat het weer een spektakel gaat worden waar je waanzinnig leuk gaat worden.
0: Ja. Ah, gaaf, ja. Joh. Ja, Peurbakkentocht. Ja. Nou, iedereen die dat eens een keer wil zien, ga lekker naar Leiden. Volgende week, wat,
2: ja,
0: zal,
2: moet je
0: wat
2: echt
0: zal het zijn?
2: Aanraden,
0: is het vrijdagavond?
2: Mee te maken. Vrijdagavond om 7:00 begint het. Ze varen een rondje door Leiden. En ja, daarna is er overal muziek en feest. En Leiden staat gewoon even 2 dagen op zijn kop.
0: Helemaal goed. Rondje regio Leiden was dat met Emiel. Emiel, dankjewel. En een goed weekend. Houd het hoofd koel.
2: Oké, tot volgende week. Doei, doei.
0: Doei. Een aanvraag van Martin Mulder binnengekregen via de e-mail. En die vindt dit een wereldplaat. De Dijk, Niemand in de Stad.
3: Dit is de titelsong van onze nieuwe LP. Het gaat heel in het bijzonder. Natuurlijk, over Amsterdam.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar.
4: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
3: Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
4: Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Hè, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
11: Het is 6:58. Het dagoverzicht, dat krijg je van André Kolen. André, goedenavond.
12: Goedenavond Bas, een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Bewoners van de Prinses Beatrixstraat in de Lier zijn gisteravond opgeschrikt door rumoer bij een aanhouding. Agenten droegen kogelweer in de vesten toen ze een man in de boeien sloegen. Volgens omstanders was er luid geschreeuw te horen tijdens de aanhouding, meldt Mediapart de WOS. Politie laat weten dat er een melding was binnengekomen over een bedreiging waarbij een vuurwapen zou zijn gezien. We hebben een zoeking gedaan en konden in een schuur aan de Beatrixstraat in de Lier een 46-jarige man aanhouden, aldus een woordvoerder van politie. Daarbij is ook een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen. Vanmiddag is het varend corso begonnen. Erik Kooijman was bij de start in Honselersdijk. En deze meneer die heeft het allemaal al vaker gezien.
13: Ja, de start is altijd spannend. Hè? Ja, hè? Ze moeten natuurlijk binnen 50 meter achter elkaar blijven varen. Weggaan. En dat was even hectisch. Even.
14: Ja, ik zie het, maar het gaat goed. Hè?
13: Weg,
14: ja.
13: Ze vast aan de bodem. Kijk, wel een bocht. Even gas erop. Maar het gaat goed komen. Het gaat lukken.
14: En dit is een heel schip vol met bejaarden bijna. Hè?
13: Ja, dat die...
14: Met alle respect, hoor.
13: Die zakt ook een beetje... En dan gaat hij wel eens vast aan de bodem zitten. En dan moeten wij hem even afduwen.
12: Ja, je maakt wat mee op zo'n dag, hè, Erik?
14: Ja, ik sta tussen de start en de Lier, ergens met een weiland. Tussen het riet en tussen de kassen natuurlijk. En hele toneelstukjes worden opgevoerd op het schip. Het thema avontuur. Dus deze meneer is een ontdekkingsreiziger volgens mij. Die met een globe in zijn hand en zo'n ouderwetse pet op duurt naar nieuwe dingen. Nou, dus allemaal hartstikke leuk. En dan komen daar weer dansmariekes aan. Ja, het is een tijdje. Corona heeft er een keer roet in het eten gegooid. De NAVO-top. En de laatste keer dat was het alleen maar regen. Dus iedereen is denk ik extra vrolijk en extra creatief geweest.
12: Het varend corso trekt vanuit het Westland over het water door Midden-Delfland, Maasluis, Delft en Rijswijk. En morgen vanaf 1 uur live te zien op TV West. De komst van een grote pillenfabriek in Katwijk is weer een stap dichterbij. De gemeenteraad heeft ingestemd met de bouwplannen van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly aan het Valkenburgse Meer. De productielocatie moet straks goed bereikbaar zijn en ook is het idee om er huizen te bouwen. Het Rijk en de provincie betalen daaraan mee. Verantwoordelijk wethouder Mostert is blij met het positieve advies van de raad en de deal met het Rijk en de provincie.
15: Ik denk dat we wel met elkaar de belangen die we hebben als Katwijk op een goede manier hebben verdedigd.
7: ligt. En daarbij ook de problemen die we al jarenlang kennen. Met name op mobiliteit, waar we al 50 jaar aan het praten zijn. En het probleem rond betaalbare woningbouw. Dat we daar ook echt een hele grote en belangrijke stap hebben gezet. Dat we daar dan ook echt de belangen van onze inwoners op een goede manier hebben ingevuld.
12: Wethouder Mostert was dat. In het najaar wordt duidelijk of het allemaal echt doorgaat. Daar is nog extra overleg en een second opinion voor nodig. Kinderen in Den Haag die mogen misschien een jaar langer gratis met het openbaar vervoer. Er loopt al een paar maanden een proef, met succes. De gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt nu al gebruik van die gratis OV-ritten. Vooral in het centrum, Laak en Eskamp. En volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze nieuwe plekken. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
11: André, dankjewel. En voorzichtig naar huis met die warmte. Denk eraan, het bolletje goed insmeren. En over het weer gesproken natuurlijk Jordi Bloem.
8: Ah, vandaag is het overal tropisch warm geworden, tenminste 30 graden. Hele warme, vochtige lucht ook. Dat blijft nog wel even zo. Vanavond kan dat leiden tot een paar regen- en onweersbuien vanuit België en Frankrijk. Is geen eens zo zeker. Plaatselijk kunnen dat heftige buien zijn. Met hagelstenen, rukwinden en veel regen in korte tijd. Weinig wind en het wordt vannacht niet veel koeler dan 18 tot 20 graden. Uiteindelijk trekken de buien weg. Morgen overdag is het op de meeste plaatsen droog, met zonnige perioden. De wind is dan westelijk of noordwestelijk, zwak tot matig. En het wordt ongeveer 27 graden, vlak aan zee minder warm, 23 graden. Nou, zondag is het vergelijkbaar zomerweer. Het lijkt nog wat warmer te worden. Misschien een enkele regen- of onweersbui. Voor de rest ook dan geregeld zon. En ook volgende week veel ruimte voor de zomerzon. En in eerste instantie nog wat hogere middagtemperaturen. Vooral maandag en dinsdag zou het rond 30 graden weer kunnen worden.
11: Nou, het houdt niet op. Het houdt niet op. En wat ook niet ophoudt is het verkeer. Want ja, Erik Evengroen, op vrijdagavond zou je rond deze tijd denken, het is wel klaar, maar er is toch wat gebeurd.
15: Ik wil ook nog even een goed weekend wensen. Maar,
11: precies.
15: Maar voor het grootste deel is dat wel het geval. Want we hadden sowieso een niet al te druk middag-avondspits in het westen van het land. Maar in dit geval nog twee hardnekkige files. Om te beginnen de A12, Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Gouw is het wegdek nog altijd in slechte toestand. Daar wordt wel aan gewerkt. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging 10 minuten. En een ongeluk bij de Corbulo-tunnel, kan ik beter zeggen. Daar liepen dieren op de weg en dat is even misgegaan. Daardoor file op de A44 van Amsterdam naar Den Haag voor Wassenaar Centrum. 4 kilometer file rijden met een klein kwartier op onthoud.
11: Wat was dat voor dier? Weet je dat?
15: Nee, dat is het toch. Want ik heb wel begrepen van collega die daar vaak fietst, dat daar wat opstandige koeien in die wijk staan die nog wel eens losbreken. Maar ik hoop niet dat die daar gedoken hebben. Dus dat zou wel nieuws zijn, maar ik weet het niet. Ik weet het niet.
11: Erik, dankjewel. Een goede wacht verder en tot horens.
15: Joe, hoi. Goed weekend vast.
11: Hoi.
16: West komt thuis.
11: Vanmidden in de kopstaartplaat opperde Kees Pronk van op Scheveningen om de Handsome Poets met Sky on Fire te nomineren. Ja, goede plaat natuurlijk. Is het niet geworden, maar ja, ik dacht ik pak deze goudse trots er toch gewoon even bij hoor. Zo'n fijn liedje dit. Sky on Fire, de Handsome Poets voor Kees. MUZIEK

0: Onze trots uit Gouda, de knappe dichters, Sky on Fire. Ja. En dat liedje dat hoorde je in 2012 zeer regelmatig als afsluiter van NOS Studio Sportzomer tijdens de Olympische Spelen. En dat is echt een anthem geworden en daarom ook een enorm grote hit. Op verzoek van Kees Pronk was dat. Goeie keuze. West komt thuis. Ja, en dan iets bijzonders in West komt thuis in het laatste uurtje, waar ik alleen maar verzoekplaatjes draai. Ik kan ze vanavond ook weer niet allemaal draaien, want ja, een uur is niet lang genoeg om het zo te zeggen. Een mailtje binnen gekregen van John Altena. John, een heel goede avond.
1: Hey Bas, goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, was best wel bijzonder, want jij schrijft: ik wil graag dit en dit plaatje horen. Omdat mijn vrouw, die zit nou al meer dan een jaar in Tanzania. Hoe zit dat dan?
1: Ja, ze is Tanzaniaanse. Ik heb 3 jaar geleden ontmoet. Ze is een paar keer in Nederland geweest ook. Ja. En dat nummer wat ik aangevraagd heb is van Miriam Makeba. Dat is een Zuid-Afrikaanse zangeres die eigenlijk 1967, haar bekende nummer was Pata Pata.
0: Ja, klopt.
1: Een van de eerste die zeg maar de Afrikaanse muziek in het Westen bracht, in Europa en in Amerika.
0: Ja.
1: Maar het nummer Pata Pata kennen we eigenlijk allemaal van 1967. Zij is inmiddels overleden in 2008. Mm-hmm. Ja, zij heeft heel echt de weg vrijgebaand voor andere Afrikaanse muzikus, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
1: Nou, dat nummer Pata Pata is heel bekend, dat kent iedereen. Maar het nummer van Malaika, dat betekent My Angel, dat is helemaal niet bekend. Dat wordt ook nooit geluid op de radio.
0: En dat wil jij graag laten horen voor jouw vrouw, hè?
1: Ja, heel graag, ja.
0: Absoluut.
1: Heel
0: graag. Nou, John, your wish is my command. Zo werkt dat natuurlijk. Hier is Miriam Makeba. Groetjes, John. Super. Hoi, hoi.
1: Dankjewel. Goed, Bas. Fijne uitzending. Dankjewel.
0: Jojo. Comes from Tanzania.

0: My Angel, mijn engel Miriam Makeba. Op bezoek van John Altena voor zijn vrouw. Dus dat, een liefdesboodschap. Zo kun je het wel noemen, hè?
1: In zijn achteruit.
0: Ja, hoog tijd voor dat spelletje in zijn achteruit. Want voor je het weet is het alweer 7 uur en dan begint het weekend voor mij. Ja, het is een makkelijke opgave volgens mij, hoor. Doe lekker mee met dat spelletje, het is heel makkelijk. 070-390-5454, dan bel je met de studio. En dan ben je huppakee zo in de uitzending, geen enkel probleem. De opgave van vanavond, laat hem zo horen, erg makkelijk. De prijs van vanavond, zeer de moeite waard. Wederom een waardebond ter waarde van €50 te besteden bij Pluto Sport. Een online sportartikelenwinkel. Wat wil je nog meer? Misschien lekker een koelvest, een zweetbandje. Dat is allemaal heel toepasselijk met het weer. Een bidon om lekker veel water, koud water in te doen. Oh, heerlijk. Goed, 070-390-5454. Het nummer van de studio voor het spelletje. Want ik heb hier een fragment in zijn achteruit gezet. En dit is de opgave van vanavond. (Lacht) 070-390-5454. Wat hoor je daar nou toch in zijn achteruit? (Lacht) 070-390-5454. Voor die waardebond ter waarde van €50 piek te besteden bij Pluto Sport. Wat wil je nog meer? Goed, ik ga eens even kijken wie er durven te bellen. Nou, dat is bijvoorbeeld John Martinez uit Den Haag. Dag John, een goede avond.
2: Daar ben je weer.
0: Ja, daar ben je weer. Ja, het is toch allemaal wat, hè? Ja.
2: Hoe is het?
0: Ja, net zo goed als gisteren. En met jou?
2: Lekker hoor, net gegeten, heerlijk.
0: Wat heeft de pot geschaft vandaag met deze warmte?
2: Nou, wij hebben lekker stokbrood met salade en tomaatje en komkommer.
0: Okay.
2: En lekker krapsalade.
0: Oh.
2: En een koud biertje. Ik mag geen reclame maken, maar het heet Saint Florent, Belgisch bier, triple.
0: Oh, klinkt goed.
2: 8,7%.
0: Ja, als je er daar 3 van neemt, dan kun je naar bed hoor.
2: Nee, ik heb er geen 3. Ik heb
0: John, heel verstandig. Blijf aan de lijn. Dan mag je het zo meteen gaan proberen.
2: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Aan de telefoon Leen Letterman. Dag Leen, goeie avond.
3: Ja, goeie avond. Ik ben mee bezig, Bas.
0: Ja, waar ben je mee bezig?
3: De man van de telefoon, hè?
0: Ja, maar, hoe bedoel je?
3: Ja. Ik heb nog steeds geen nieuwe, dus het is
0: weer
3: gelukt.
0: Oh ja, jij had dat ding wat echt werkelijk uit het jaar kruik kwam. En als je dan op bellen drukt, dan heb je een half uur later verbinding. Ja, dat is geweldig, hè?
3: Ja, dat klopt. Ja, ik bel jou net. Gaat hij naar mijn vrouw zitten bellen. Dus...
0: Het wordt ook allemaal steeds gekker. Het wordt steeds gekker. Nou, Leen, blijf aan de lijn. Want mocht John het niet weten, ja, en dat is onwaarschijnlijk, maar dan ben jij daarna aan de beurt. Nou ja,
3: dat denk ik ook wel.
0: Blijf hangen. Doe je best.
3: Ja, is goed.
0: Aan de telefoon uit Afferden, hoewel ze is misschien nog op vakantie in Slovenië. Annemarieke Zonneveld.
4: Ja, goedemiddag, avond, Bas.
0: Ja, wij leven...
4: Nog steeds...
0: Oh ja. Ja. Ja, wij leven in de tijdzone dat het nu 7:10 is. En jullie?
4: Oké, wij ook.
0: Oh, toch wel.
4: Dus, nee, we zitten nog steeds in Slovenië, maar... dat gaat goed.
0: Ja, precies. En ik hoor dat je op internet luistert en dat je de radio behoorlijk hard aan hebt staan, want ik hoorde mijn gesprek met Leen nog op de achtergrond.
4: Sorry.
0: Nou, maakt niet uit, joh.
4: Het duurt allemaal iets langer hier in het geluid.
0: Annemarina, begreep ik van jouw man Martin dat jullie besloten hadden, vrij kort geleden, van we blijven nog wat langer. Maar wanneer houdt het nu echt op?
4: Ja, dat is de vraag. Nee, zondag gaan we hier weg en dan hebben we nog een week en dan moeten we dus in thuis komen.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, hartstikke goed. Ga je dan met tussenstappen terug naar huis?
4: Ik denk dat het Zuid-Limburg wordt.
0: Ja, dat wordt het voor jullie sowieso natuurlijk, maar...
4: Nee, maar voordat we in Zuid naar Epen of zoiets, dat vinden wij ook heel mooi. Dus waarschijnlijk daar, of Duitsland, of Luxemburg, we weten het niet.
0: Je kan natuurlijk ook nog even stoppen in Carinthië, Oostenrijk, hè? Is vlak om de hoek bij jullie.
4: Ja, dat zou kunnen, maar dat doen we niet.
0: Oké. Nou, hartstikke goed. Annemarie, blijf hangen, je bent zometeen als derde, je weet het maar nooit. Ja, en dan als vierde zometeen aan de beurt Marcel Amt uit Ridderkerk. Marcel, goeie avond.
5: Goedenavond, Bas.
0: Ja, volgens mij appeltje eitje, de opgave die ik liet horen.
5: Ja, ik denk het wel, maar ik denk dat ik nog weinig kans maak.
0: Ah, ja.
5: Ik denk dat de vorige het wel weten, denk ik.
0: Ja, daarom. Er zitten er drie voor je en die zijn alle drie niet amuzikaal. Laat ik het maar zo, laat ik maar zo zeggen. Precies. Marcel, het was behoorlijk warm vandaag. Het is nog steeds behoorlijk warm.
5: Zeker, warm. Voor mij hoeft het niet meer, Bas.
0: Voor jou hoeft het niet. Nee, voor mij. Ik vind 24 graden een wolk en een zon, weet je wel. En blauwe lucht en frisse, frisse lucht. Dat vind ik het mooiste wat er is. Maar,
5: vroeger vond ik het wel lekker, maar tegenwoordig niet meer.
0: Oké, okay, ja, dat verandert ook. Als je wat ouder wordt, dan ga je daar ook alles in staan. Ja.
5: Ik ga er minder tegen.
0: Ja, daarom joh, daarom. Maar goed, we houden het hoofd koel, Marcel. En wie weet ben je zo nog even aan de beurt. Dan ga ik natuurlijk terug naar John Martinez. Ja, die was de eerste.
2: Hey, Bas.
0: Ja, vertel, wat is er?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, je bent weer in de lucht. Je bent weer in de lucht, hè?
2: Ja, ik ben er. Ja, moet ik zeggen dan?
0: Nou, laat ik even vragen of jij het wil zeggen. Martin, moet jij hem. John, wat heb ik er gedraaid? In zijn achteruit, wat was dat?
2: Volgens mij was het een ABBA. Gimme. A Man After Midnight.
0: John, mag ik jou ontzettend bedanken voor het meedoen en een heel goed weekend wensen?
2: Sorry, nou weet je jammer.
0: Ja, het spijt me, maar...
2: Niet goed.
0: Hoe is het mogelijk, hè? Ja.
2: Nou, beter voor de tegenstander.
0: Ja, dat is, en de volgende is Leen. Dag John, bedankt voor het bellen. Leen, ja, ik ben bij jou inmiddels. Ongelooflijk. Daarom. En John die heeft het meestal heeft hij het wel goed, hoor. Maar voordat je brakke telefoon ermee ophoudt, wat is het goede antwoord?
5: Ja, nou, zou ik hem maar snel zeggen. Want hij zat wel in het goede met ABBA. Maar voor mij was het Man of the Midnight.
0: Dat is een strofe in de tekst, inderdaad. Maar dat is niet de correcte titel. Je mag nog één klein pogingetje wagen. Leen, dan hebben we telefoonverbinding. Ja. En dan geef je niet het correcte antwoord.
5: Doet u het een keer? Summer Night City, dat was hem.
0: Wat zei je, sorry?
5: Summer Night City.
0: Ja, natuurlijk. Helemaal goed. Ja, en John die zit te balen, dat weet ik zeker. En Annemarie die denkt van ja, dat had ik ook geweten. En Marcel denkt dat had ik ook geweten. Niet waar, Annemarie en Marcel?
5: Gefeliciteerd.
0: Ja, precies. Ik hoor gefeliciteerd. En inderdaad, dus dat is helemaal correct. John, je bent er ook nog. Ja. Baal je ervan dat je het niet het goede had?
2: Nee, helemaal niet.
0: Oké. Okay.
2: Vind het wel leuk om mee te doen.
0: Dat is het ook. Hartstikke goed. Dankjewel. Houd het hoofd koel. Daarom, houd het hoofd koel, John. Bye-bye. Goed weekend. Hoi. Annemarieke, dankjewel voor het meedoen. Goede thuisreis, mochten we elkaar niet meer spreken.
6: Oké, dankjewel.
0: Dag.
6: Fijn weekend.
0: Hoi. Marcel, goed weekend. Houd het hoofd koel.
5: Fijn weekend, Bas. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende. Leen, gefeliciteerd. Jij krijgt die bon ter waarde van 50 euro piek. Hoe ga jij om met de warmte? Wat doe jij?
5: Gewoon werk eigenlijk, hè. Dus en zit ik nog in de zon ook, dus ja.
0: Meen je dat?
5: Ja.
0: Wat doe je dan?
5: Ja. Ja, ik rijd autovrakken bij Sloperij.
0: Oh, joh.
5: En ik ook met een kraan, dus ja, dan zit je gewoon lekker in het zonnetje, zeg maar.
0: Ja, en dan ben je de hele dag eigenlijk toch wel buiten, zo moet je toch wel zien, ja.
5: Ja, zomer en winter, ja.
0: Ja, ik snap het, joh. Ja,
5: dit is te gek, hoor. Dit is niet lekker.
0: Nee, dat is too much. Dat is gewoon too much. Het is ook benauwd, hè.
5: Ja, daarom. Dus dat is gewoon niet lekker. Ja, wat doe je dan? Je moet toch je werk doen, hè?
0: Daarom. Er moet brood op de plank, hè, zoals het heet.
5: Ja, daarom. Dus weinig keuze.
0: Zo is het, Leen. Maar voor jou komt er nu ook een vrij weekend aan, hoop ik?
5: Ja.
0: Helemaal goed.
5: Ja, dat wel. Weekend is altijd vrij.
0: Hartstikke goed. Nou, geniet er lekker van. Die prijs komt naar je toe. Gefeliciteerd en goed weekend, hè?
5: Ja. Dankjewel. Ja, goed weekend, Bas.
0: Hoi. Dag allemaal. Goed weekend. Hier is ABBA. Dat was de oplossing van het spelletje In zijn achteruit.

0: Vanavond niet alle verzoekjes kunnen draaien. Dus ja, volgende keer weer een nieuwe ronde, een nieuwe kans. Een goed weekend allemaal.
1: Dit weekend gaat het Varend Corso Westland weer door het Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Delft en Rijswijk. Zaterdag is het Corso in Westland. En TV West is er natuurlijk live voor je bij. Het Varend Corso Westland, zaterdag live om 1 uur... en zondag in een samenvatting vanaf 5 uur.
2: Alleen op TV West.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
6: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
10: Vrijheid is moeilijk uit te leggen.
11: Maar wat is het dan?
10: Dat je kan spelen, lachen en dromen zoals je zelf wilt.
11: Maar dat doe ik toch al?
10: Raak dat nooit kwijt. Dat is vrijheid.
12: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen ingezet voor onze vrede en veiligheid.
13: Installatiebureau van Ginderen.
14: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
15: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
18: Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
19: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
18: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7... nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Een korte file nog op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Wassenaar Centrum 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dit kwam door een eerder ongeluk op de verbindingsweg naar de Corbulo-tunnel.
21: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
22: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
23: Omroepwestadverteren.nl.
24: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
25: Wist u dat Scootmobiel Polane ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
26: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varend.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.
1: Hart.

0: kennis. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwennesdenhaag.nl.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor twee nieuwe kerncentrales nog twee locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
7: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
6: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
9: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
11: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
12: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
13: Installatiebureau van Ginderen.
14: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
15: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.
1: Hart.

0: u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een droom. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveld werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
7: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
6: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
9: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
10: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
9: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
10: Al 100 jaar.
9: Van der Geest.
10: Dat is verhuizen en meer.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Tot 11 uur, romantiek

0: elke zaterdag tussen 12 en 2 Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7... nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
8: Io e l'Italia non imploriamo mai.
7: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
10: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
11: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
10: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
11: Al 100 jaar.
10: Van der Geest.
11: Dat is verhuizen en meer.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.

0: Dit weekend gaat het Varend Corso Westland weer door het Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Delft en Rijswijk. Zaterdag is het Corso in Westland en TV West is er natuurlijk live voor je bij. Het Varend Corso Westland, zaterdag live om 1 uur en zondag in een samenvatting vanaf 5 uur.
1: Alleen op TV West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op

0: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Elf uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen, meldt een Libische hulporganisatie. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat er in de Eemshaven kerncentrales komen. En met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. Naast de Eemshaven in Groningen, Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar technisch gezien blijkt de locatie in de Eemshaven beter. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van die honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en ook morgenmiddag flink zonnige periode. Bij 23 tot maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
8: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
8: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
14: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
13: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
17: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost. Autotaalglas.

0: Seite und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Simone Wijnands.
2: Tja, en ik zit al de hele dag binnen, moet ik eerlijk toegeven. Thuis met de gordijnen dicht en de vloerkoeling aan. Daarna in de auto met airco, naar de redactie met airco. En nu in de studio met, nou ja, u snapt hem. Goedenavond en welkom bij het Oog op deze snikhete vrijdag. We gaan allereerst nog even terug naar Seattle, naar de WK-wedstrijd van de VS tegen Australië. Krijn Schuitenmaker, hoe is die wedstrijd afgelopen?
3: Het is 2-0 gebleven in de extra tijd die 6 minuten duurde, waarin de scheidsrechter nog even kramp kreeg, behandeld moest worden, kreeg Amerika nog 3 kansen om te scoren, maar een slotakkoord kwam er niet. Doelpunten van Burgess, een eigen doelpunt van Australië. Freeman maakte de 2-0 en daar is het bij gebleven. Dus heeft Amerika 6 punten na 2 duels. En gaat het aan de leiding in deze groep. De ploeg van Mauricio Pochettino. Ja, zal de hype rond het Amerikaanse team dankzij deze overwinning toch nog wel even verder doen opzwepen. Amerika wint met 2-0 van Australië.
2: Dankjewel, Krijn. En wat gaan wij doen het komende uur? Het kabinet wees vandaag de Eemshaven in Groningen aan als mogelijke optie voor 2 kerncentrales. Na alle aardbevingsellende zijn ze daar not amused. Een zeer select groepje Nederlanders sprak eerder vanavond met de Japanse keizer die op staatsbezoek is. Hoe verloopt de strijd van Russische dissidenten in het buitenland? En een primeur morgen tijdens de Dag van de Componist. Wat die primeur is, dat hoort u zo. Eerst het nieuwsoverzicht.
4: Vrijdag 19 juni.
2: Het meisje van 15 dat is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. En dat komt niet vaak voor, zegt deze expert.
5: Als je het hebt over ouderdoding, dus het doden van moeder of vader, of zowel moeder en vader, dan is dat ongeveer 5 keer per jaar.
2: De verdachte is dus een meisje en ook dat is bijzonder.
5: De afgelopen 30 jaar hebben we daar cijfers van bijgehouden. 93% van de verdachte was man en 7% vrouw.
2: Op sociale media gaan beelden rond van de vermoorde ouders. De burgemeester roept mensen op die beelden niet meer te delen.
6: Wat je gewoon ziet is dat natuurlijk heel veel beelden rondgaan. Volgens mij wordt niemand daar beter van.
2: In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd.
7: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
2: En Burnham kan premier Starmer nu uitdagen voor het partijleiderschap van Labour.

0: Wilders heeft een aantal ministers aan Starmer gevraagd om op te stappen. En ook deze stemmer is klaar met de premier.
1: I voted Andy Burnham because I don't believe Keir Starmer has done a good job.
0: De VS en Iran hebben hun deal vandaag nog niet officieel ondertekend. Maar waarom niet?
2: Reden daartoe kan zijn dat Iran nog steeds met een schuin oog kijkt naar wat er in Libanon gebeurt.
0: Want daar werd vanochtend nog gevochten tussen Hezbollah en Israël tot dit moment.
3: Ook voor Libanon geldt sinds vanmiddag weer een staakt het vuren. Daar zijn Israël en Hezbollah het over eens geworden.
0: Israël wilde eigenlijk niet stoppen met de aanvallen op Libanon.
4: Israël is zwaar onder druk gezet door de Amerikanen. De Israëliërs zijn woedend over het akkoord dat president Trump sloot met Iran.
0: Maar Israël moet een toontje lager zingen, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
5: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
0: En het was dus een tropische dag vandaag.
6: Waar is het hit?
0: Ook voor huisdieren trouwens. Deze vrouw heeft een tip voor hondeneigenaren.
7: Koude handdoek met water en die op de buik neerleggen. Snowy! Hey, heb ik wat lekker kouds voor jou?
0: En deze boerderijdieren moet je insmeren.
8: Omdat ze dunnere haren hebben of minder haren, waardoor ze gewoon sneller verbranden. Ik heb een bleke huid. Ik verbrand snel, maar varkens die verbranden nog sneller.
9: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: En inmiddels is de studio binnengekomen Joeri Stubenitski. Hij las de kranten vanmorgen, Joeri.
10: Tenminste 3400 boerenbedrijven krijgen te maken met strengere milieuregels in bufferzones rond natuurgebieden als de stikstofplannen van het kabinet doorgaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het FD naar de verschillende scenario's in die plannen.
0: Het gaat om de plannen waarin voor grote kwetsbare natuurgebieden een zone van 1 kilometer gaat gelden en bij kleinere 500 meter. Voorzitter Ger Koopmans van LTO noemt de impact van de bufferzones gigantisch. De cijfers laten de realiteit achter de tekentafel zien, zegt hij in de krant.
10: Het FD berekende ook wat er zou gebeuren als alle kwetsbare natuurgebieden te maken krijgen met zo'n zone van 1 kilometer. Dan zouden bijna 6500 bedrijven worden geraakt.
0: Hormonen worden nog vaak genegeerd in de psychologie. En dat moet anders, want ze hebben een enorm effect op de mentale gezondheid bij vrouwen, zeggen twee psychologen in Trouw. Net als slaap en voedsel staan hormonen juist aan de basis. En daarmee zijn ze dus niet te negeren, zeker niet in de GGZ.
10: En dus zou bij een depressie ook moeten worden gevraagd naar de menstruatiecyclus, zeggen de psychologen. Want vrouwen die al mentale klachten hebben krijgen daar meestal meer last van als hormonen schommelen.
0: Het nieuwe college van Amsterdam ziet de parkeergarage op de Dam bij de Bijenkorf het liefst verdwijnen, schrijft het Parool. De krant spreekt over de Bijenkorffiles, een doorn in het oog van het college.
10: Sterker nog, ze denken aan een dam waar helemaal geen auto's meer welkom zijn en dromen van de Ramblas van Amsterdam, verwijzend naar de straat in Barcelona waar je kunt flaneren met brede stoepen, terrasjes en kiosken.
0: Kortom, een wandelboulevard als entree van de stad. Maar of die er ook echt komt, vooralsnog heeft het nieuwe college in het coalitieakkoord aangekondigd dat het met de Bijenkorf in gesprek wil over het sluiten van de garage. Maar echt concreet is het nog niet.
10: En het WK voetbal is natuurlijk in volle gang en dat is reden voor het Nederlands Dagblad om in de geloofsovertuigingen van onze jongens te duiken. En wat blijkt? Een tiental voetballers van Oranje komt geregeld samen om te bidden. En ze staan niet alleen. Zo zaten spelers uit Curaçao en Duitsland ook samen te bidden.
0: Theoloog Marieke van den Berg ziet het als voorbeeld van de comeback van het christendom in het publieke domein.
10: Want, zo zegt ze, het is verschoven van backstage, iets achter de schermen waar voetballers persoonlijk op konden terugvallen, naar frontstage, het geloof als onderdeel van je publieke identiteit die je aan iedereen wil laten zien.
0: Van den Berg ziet ook verschil tussen de geloofsuitingen van spelers. Ze verwijst naar Brazilië, waar spelers vaak publiekelijk christelijk zijn. Maar, zo legt ze uit, je ziet dat het daar vaak aan het welvaartsevangelie wordt gekoppeld. Met de boodschap, ik ben een succesvolle voetballer omdat God mij zegent.
9: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: or we carry on.
1: Passenger met Holes. Komen er twee nieuwe kerncentrales in Groningen of in Zeeland? Dat is de grote vraag. Nu voor het kabinet twee locaties zijn overgebleven. De Eemshaven of Terneuzen. De Zeeuwen lijken er voorzichtig voor open te staan. De Groningers absoluut niet. Daar wordt gesproken van een onfatsoenlijke overvaltactiek. En bestuurders zijn verbijsterd. Wat kan Groningen nog doen om de centrales tegen te houden? Contact met Douwe-Jan Elsinga, emeritus hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Allereerst over de verbijstering van die bestuurders. Wat is bij u zelf, u bent geboren en getogen Groninger, het gevoel bij dit nieuws?
2: Ja, nou ja, het gaat niet alleen om gevoel natuurlijk, maar ook een beetje om een ratio. Mm-hmm. Wat gebeurt hier nu eigenlijk precies? De vorige minister Hermans die heeft destijds gezegd van... we moeten in het onderzoek Groningen toch wel even meenemen. We willen dat eigenlijk helemaal niet in Groningen kerncentrales. Dat kan natuurlijk helemaal niet naar de aardbevingsproblematiek en dergelijke. Maar we doen het toch, pro forma, formeel. Omdat anders mogelijk toch we van de rechter over de vingers krijgen dat we het niet helemaal zorgvuldig hebben gedaan en niet alle mogelijkheden hebben onderzocht. Nou, dat is destijds ook met Groningen gecommuniceerd, met provincie, gemeentes en dergelijke. Waarbij men heel geruststellend vanuit Den Haag heeft gezegd van ja, maar dit is alleen eigenlijk gewoon een formeel kwestietje. Wij denken helemaal niet aan Groningen en dergelijke. En nu blijkt eigenlijk, eventjes verderop, met een nieuw kabinet... en ook adviezen van Tennet en dergelijke... dat men niet één locatie in de Eemshaven Groningen... maar zelfs twee locaties prioriteert. Dus laten we zeggen Zeeland eentje en Groningen twee... En dan vraagt iedereen zich in Groningen af zo van... hoe betrouwbaar is de overheid nog? Welk verhaal moeten we nog gaan geloven eigenlijk? Dus dat is wel een hele bizarre en merkwaardige gang van zaken.
1: Maar wat is daar dan volgens u gebeurd? Hoe kan dat dan? Van het is voor de vorm naar het is een serieuze optie.
2: Ja, nou ja, er zijn adviezen van Tennet met name geweest. Waarbij is gekeken zo van, goh, wat zijn eigenlijk de stroomvoorzieningen? Hoe krijg je, laten we zeggen, de kabelcapaciteit goed op orde en dergelijke. En dat betekent dat om die reden een heleboel andere locaties zijn afgevallen. Onder andere de Maasvlakte en dergelijke. En Groningen is kennelijk gewoon daar heel goed uitgekomen uit die advisering. En op die basis zegt het kabinet nu eigenlijk zo van... we snappen wel dat Groningen een probleem is. Mm-hmm. Maar goed, je moet natuurlijk dan ook even kijken wat eraan vooraf gegaan is. De Groningers voelen zich nu, zowel burgers als bestuurders... wel in het pak gezet, om het netjes uit te drukken. Dat kan natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling zijn.
1: Nee, want het ligt natuurlijk extra gevoelig vanwege alle schade door de gaswinning, de aardbevingen. Er zijn ook beloftes gedaan aan Groningen. Ja, wat betekenen die voor een eventueel besluit om toch wellicht een kerncentrale te gaan bouwen bij de Eemshaven?
2: Nou ja, de Groningenwet, zoals die wetgeving over de aardbevingsproblematiek, ligt nog bij de Eerste Kamer. Waarin ook toch toezeggingen zijn gedaan. Zo van, we moeten Groningen toch een beetje ontzien in deze sfeer. De opvatting over kernenergie zijn wel een beetje aan het verschuiven. Maar goed, we hebben natuurlijk toch jarenlang, decennia lang met z'n allen gezegd. Zo van, we vinden dat gevaarlijk, we willen dat niet hebben. En dergelijke. Nu zijn er wel technische ontwikkelingen die dat wat anders maken dan voorheen. Maar het is wel gewoon een vrij grote beslissing. Als je toch gewoon een kerncentrale... Zeeland heeft er ervaring mee. Dus je mag aannemen dat die locatie in Terneuzen... Dat toch wel de meest serieuze locatie is. Maar we willen er niet één, maar in ieder geval twee. En misschien zelfs meer. Dus dat betekent dat de Eemshaven toch wel duidelijk in beeld komt, materieel. En dat was eigenlijk niet het plaatje van het vorige kabinet. Nou mogen nieuwe kabinetten natuurlijk wel andere beslissingen nemen... dan eerdere kabinetten. Maar goed, dit is wel een zo gevoelig punt dat... Tenminste, toch de nationale overheid moet zeggen van... hier gaat iets niet helemaal goed. Ja. Dus hier moet wel een goed verhaal bij.
1: Nu zeggen het provinciebestuur van Groningen en de betrokken gemeenten... die eisen dat het Rijk zich aan afspraken houdt. Wat zijn de mogelijkheden om dit via een rechter af te dwingen... of om dit besluit te stoppen wellicht?
2: Ja, dat is meestal heel ingewikkeld, hè? Omdat rechters niet de neiging hebben om zich gewoon heel erg in het politieke métier te begeven, hè? Dus die toetsen eigenlijk marginaal. En dan moet je eigenlijk een hele harde regel van wetgeving hebben waarin staat dat het niet gaat gebeuren. En dan zou de rechter dus moeten uitspreken van ja, maar jullie doen nu iets anders wat in de wetgeving is neergelegd. Zo scherp ligt het niet. En dat weet iedereen natuurlijk ook wel. Als de nationale overheid gewoon als puntje bij het paaltje komt doorzet, dan hebben toch provincie en gemeente het nakijken en moeten zich daarbij neerleggen. Hè. Zo zit ons systeem in elkaar. Maar goed, er is ook iets als bestuurlijk fatsoen. Gewoon netjes omgaan met de Groningers na alle aardbevingsellende en dergelijke. Dus in die sector moet eigenlijk toch gewoon een soort oplossing worden gezocht. Nou ja, dat zal nog niet zo eenvoudig zijn, denk ik.
1: Nee, nou is in
2: Want
1: Zeeland
2: als
1: toch,
2: je
1: ja? Gaat u verder?
2: twee. Kijk, als je twee kerncentrales wilt, dan kan er natuurlijk eentje in Terneuzen, maar de andere moet dan per se in de Eemshaven. Hè, omdat de andere locaties eigenlijk zijn afgevallen. En nou is er ook nog een punt. Hè, kijk, die TenneT-adviezen zijn natuurlijk technische adviezen. Hè, waarbij wordt gekeken inderdaad naar aanvoercapaciteit, de zwaarte van de leidingen en dat soort dingen. Hè, terwijl de nationale overheid eigenlijk niet alleen naar die techniek moet kijken, maar ook naar maatschappelijk draagvlak. Bereidheid van decentrale overheden om daaraan mee te werken. En als je dat nog eens een keer doet, dan is het de vraag of je uitkomt bij deze drie locaties en toch niet gewoon de Maasvlakte of nog een andere locatie daaraan toe zou moeten voegen. Ik denk dat dat eigenlijk de beste oplossing is. Hè? Dat je toch gewoon het Terneuzen doet en toch nog kijkt of een van de afgevallen opties. Of die in beeld zou kunnen komen, zodat je Groningen kunt ontzien. Dat lijkt me eigenlijk de beste oplossing. Ja.
1: Ja, nou is in Zeeland de stemming verdeeld, maar wel positiever. Het levert bijvoorbeeld werkgelegenheid op. Dat zou voor Groningen natuurlijk ook een mogelijkheid kunnen zijn. Veel banen levert het op, zo'n kerncentrale of
2: Ja.
1: kerncentrales.
2: Nee, dat is ook zo. En als je de aardgasput weer openzet, dan levert dat ook heel veel werkgelegenheid op.
1: Ja.
2: He, dus dat is natuurlijk allemaal zo. Maar dat aardbevingsdossier is zo'n zwaar dossier hier geweest. En de rest van Nederland beseft dat zich ook wel inmiddels. En er is ook wetgeving. Er zijn allemaal compensaties gegeven en dergelijke. Daar is heel veel misgegaan ook. En versterkingsoperaties die niet zijn gelukt. En allerlei compensaties die veel te lang hebben geduurd. En nog allerlei vertragingen en dergelijke. Dus dat is echt een enorm zwaar en hoofdpijndossier. En daar kan eigenlijk dat kernenergie-dossier niet meer bij. Dat gaat ver over de grens, zou ik zeggen, van toch bestuurlijk fatsoen. Dus kijken naar andere locaties, dat is denk ik het beste.
1: En denkt u dat de Groningers nog flink in verzet gaan komen de komende tijd? Want een definitief besluit over die locatie volgt later dit jaar.
2: Ja, dat denk ik zeker. He, daar wordt zeer massief verzet op gepleegd. En dan mag je hopen dat men met z'n allen iets fatsoenlijks daaruit kan halen. En dat moet mogelijk zijn, denk ik.
1: Dank u wel. Douwe-Jan Elsinga was dat. Het staatsbezoek van de Japanse keizer zit erop. Met vanavond een slotbijeenkomst in het Akura Hotel in Amsterdam. En daarbij kregen 10 Nederlanders de gelegenheid om keizer Naruhito en keizerin Masako te ontmoeten en te spreken. Een van hen, Radboud Molijn, is nu hier. Hij is vaker te horen in het oog over Japan. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Hoe word je daarvoor uitgekozen?
3: Nou, ik zou je vertellen, we waren daar met z'n tienen. En we vroegen ons allemaal af, waar hebben we de eer aan om hier te zitten? En wat de selectiecriteria waren en wie überhaupt die selectie gemaakt heeft, geen idee.
1: Maar het moet een zeer eervol moment geweest zijn voor u.
3: Nou, dat was het natuurlijk. Er kwam op een gegeven moment een mailtje binnen van de Japanse ambassade. En you're one of the selected people to talk, nou, enzovoorts. Vervolgens wordt er een heel gescript scenario gegeven van minuut tot minuut.
1: Nou, laten we beginnen bij minuut 1.
3: Minuut 1 was, we moesten ons allemaal verzamelen in een aanpalend zaaltje bij het Okura. En we moesten alles, of het nou een telefoon was of een pen, we moesten die apart laten. Je kon dus niet met persoonlijke dingen naar binnen. Er zijn ook geen foto's gemaakt. Hè? Dus een groot punt is van hoe vertel ik het? het nageslacht dat ik de keizer heb
1: ontmoet. Is het wel gebeurd? Want er zijn geen foto's. Ja. Tegenwoordig moet het op TikTok verschijnen. Ja, absoluut. Ja.
3: Nou, dat is dus allemaal niet het geval. En op een gegeven moment moesten we allemaal naar binnen. En we werden neergezet op een rij van 10 stoelen dus. En dan is het wachten vervolgens op de binnenkomst van de keizer en de keizerin. En die werkte vervolgens één voor één, zeg maar, die rij af. En die waren ook goed gebriefd, denk ik, door de Japanse ambassade hier. Want we moesten allemaal of een cv'tje inleveren of je moest iets vertellen waar je het over zou willen hebben. Het werd ook gezegd, je hebt precies 3 minuten. Nou is in Japanse context, maar ook in Nederlandse context, ken ik zijn 3 minuten is een rekbaar begrip.
1: Oh, toch wel?
3: Ja.
1: Ik dacht, dus, er staat iemand met een stopwoord.
3: Nou, dat, op een gegeven moment waren er een paar mensen bij die toen zag je wel dat er wat beweging kwam. Nou, maar prima, iedereen heeft uiteindelijk, het is ook binnen de beperkte tijd die er was. Dat is natuurlijk 10 maal 3 minuten, pak maar een half uur. Ja. Nou, laat het nou 5 minuten uitgelopen zijn.
1: Waar wilde u het over hebben?
3: Iets wat mij op zich altijd wel gefascineerd heeft. Kijk, ik heb als wapenfeit heb ik destijds de Dutch Japanese Trade Federation, DUJAT, heb ik als het ware een vorm gegeven.
1: Het handelsorganisatie.
3: Ja, dat was. Ik werd er in 2003 voor gevraagd om dat weer op poten te zetten. Dat is uiteindelijk tot 2016 heb ik dat gedaan. Maar ik wil daar niet de hele tijd mee geassocieerd worden. Er zijn meer dingen die ik heb gedaan. En een van de dingen is bijvoorbeeld muziek organiseren. En ik, dat is dus een van mijn thema's. Of wat ik tegen de keizer heb gezegd. Ik zei, kijk, zaken zijn zaken. Je kan die Nederlands-Japanse betrekkingen, die kan je weergeven door 2 grote zuilen. 1 zuil is de unieke geschiedenis tussen die 2 landen. En de andere zuil zijn de economische betrekkingen. Maar het metselwerk is kunst, naar mijn mening. En er is heel veel kunstuitwisseling onder de radar. Laat ik nou een simpel voorbeeld geven. En dat heb ik dus tegen de keizer ook gezegd. Hè? Martijn van Hoek, dat was de eerste winnaar van het Liszt pianoconcours. Was getrouwd met de Japanse, was veel in Japan. Toen die grote aardbeving in Fukushima was, is hij naar die dorpen gegaan rond Fukushima. Hij is naar die dorpen gegaan. Heeft aan die mensen gevraagd, wat zijn jullie lokale melodieën? Heeft daar composities van gemaakt en die zijn daar uitgevoerd. Weet je, en dat zijn dingen die niet het wereldnieuws bepalen. Maar het zijn wel dingen die op de een of andere manier kunnen bestaan, omdat die relaties tussen die 2 landen zo sterk zijn.
1: En die leiden dan tot verbinding?
3: Die leiden tot verbinding. En ik heb tegen de keizer ook gezegd, ik zei, ik heb daar een kreet voor of een uitspraak over. Business wa tasetsu dakedo, ongaku wa eyendes. Business is belangrijk, maar de muziek is echt waar het om gaat. Dat is de eeuwigheid.
1: En mag u vertellen hoe de keizer hierop reageerde?
3: Parafraserend. Nou, nee, maar kijk, de keizer zelf is een hele goede muzikus. Dus het sprak hem aan en hij vond het kennelijk een mooie opmerking. Dat is het enige wat ik erover wil zeggen. Maar ik kon het zeggen omdat ik weet dat hij een goede altviolist is. Zijn ouders waren ook echt goede muzici. Het raakte iets, denk ik.
1: Mm-hmm. Wanneer is uw eigen liefde voor Japan begonnen? Hoe is dat gegaan?
3: Nou, heel merkwaardig. Ik heb een toneelschool gedaan in Parijs. En ik heb daar gewerkt met Japanse acteurs. En toen ik terugkwam in Nederland, toen lag er letterlijk een briefje van de broer van een van de acteurs met wie ik had gewerkt in Parijs. En deze broer, Yamamoto Gakko, is een beroemde Shakespeare-acteur. En die in het briefje stond, beste Radboud, ik ben de broer van Sen, van jouw vriend Sen. Ik heb begrepen dat je in Japan wil werken. Ik heb een rol voor je, maar je moet wel in het Japans spelen. Dus nou, vervolgens, ik heb een kaartje met de Siberia Express gekocht. Ik ben naar Japan gegaan en ik heb 2,5 jaar daar gespeeld. De televisie.
1: In het Japans?
3: Altijd in het Japans. En vaak ook als je... Ja, ik kan natuurlijk geen Japans spelen, maar ik was de pater.
1: Ah.
3: Vaak de priester. Dus ik kan de mis ook lezen in het de katholieken, de protestanten, altijd in het Japans, zullen we zeggen.
1: Oké. En daarna bent u in die handelswereld.
3: Ja, weet je, op een gegeven moment.
1: Dat is toch wel een beetje een bijzondere overgang van theater
3: mevrouw,
1: naar.
3: Dat is het niet.
1: Nee?
3: Nee, dat is het niet. Het is het zaken doen. Nou, natuurlijk, het vraagt dit en het is een andere discipline misschien. Maar het vraagt om dezelfde communicatie, insteek, laat ik het zo zeggen. En als je dat niet op een communicatieve manier doet, dan gebeurt er gewoon weer niks.
1: Mm-hmm.
3: En ik vind dat op zich helemaal niet zo geweldig verschillend van theater.
1: Nou, nog even...
3: Ik heb het, beide dingen heb ik gedaan. En met beide, ik heb er aan beide veel plezier beleefd.
1: Tot slot nog even terug naar dat staatsbezoek. In het verleden waren er in Nederland toch wel vaker incidenten bij hoogbezoeken. Vanuit Japan, protesten natuurlijk vanwege de Japanse misdaden in de Tweede Wereldoorlog. Dat is nu niet gebeurd. Hè? Wat zegt dat over de verhoudingen tussen Nederland en Japan?
3: Ja, weet je, een voorbeeld is een van de 10 mensen. Dat was een psychologe die bij het Centrum 4045 in Oostgeest werkt. En met name zich oriënteert op Japanse kampslachtoffers.
1: Mm.
3: En toen ik dat hoorde, toen dacht ik van ja, die verhoudingen tussen die twee landen zijn als het ware volwassen geworden. Hè. Er worden geen dingen meer verdoezeld. Dat is iets wat me ook buitengewoon veel plezier deed. Dus ja.
1: Dat is het antwoord.
3: Ja,
1: dat is... Hoe heeft u tot slot nog de keizer gegroet? Hoe gaat dat op het einde?
3: De keizer is overigens spreekt buitengewoon goed Engels en zijn vrouw ook. Dus je begint met een handshake. Nee, als de keizer binnenkomt, buig je allemaal. Huh? Maar vervolgens was het een handshake. Zowel bij het aanvang van het gesprek als bij het afsluiten van het gesprek.
1: Nou, ik ga u zo ook een handshake geven. Dank u wel, Bout van Lijn.

0: Niall Horan, Dinner Party. Eerder vanavond is de Russische kunstenaar en activist Pavel Krizhevich onthaald in debatcentrum De Bali in Amsterdam. Schrijver en Ruslandkenner Paul Alexander presenteerde deze avond. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het debat was uitverkocht, zag ik. Of de avond was uitverkocht. Maar het was ook nog even onzeker of het door kon gaan, begrijp ik.
1: Nou, een eerste optreden was gepland in april. En wij hadden dus geprobeerd om hem uit te nodigen en een visum voor hem te krijgen. Maar dat werd op het laatste moment werd toegang tot Nederland hem ontzegd. Toen kreeg hij daarna een Frans humanitair visum. En nu kan hij alsnog door Europa reizen en kon hij alsnog komen.
0: En waarom kreeg hij geen visum in eerste instantie van Nederland?
1: De IND was bang dat hij asiel zou aanvragen hier in Nederland. Wij probeerden duidelijk te maken dat hij tegelijk bezig was om een Frans humanitair aanvraag te ontvangen. En die zou hij ook wel krijgen, want hij had inmiddels ook al een uitnodiging voor een bepaalde datum. Voor een afspraak op de Franse ambassade in Belgrado dan, maar die had aangevraagd. Dus er was niet echt reden om bang te zijn dat hij geen dat hij hier asiel zou aan gaan vragen.
0: Nou, heeft u in mei een boek geschreven, of een boek kwam uit met de titel Bloed, As en Tandpasta. Het ging over dissidenten van de Sovjet-tijd tot nu. Waarom heet dat boek zo eigenlijk?
1: Nou, Pavel Krizhevich is een kunstenaar en opgepakt voor zijn performancekunst in 2021. Hij was toen 20 jaar oud en 5 jaar gevangenisstraf kreeg hij voor een actie op het Rode Plein. Vanaf dag 1 ging hij kunst maken in de gevangenis van eigenlijk de materialen die hij tot zijn beschikking had. En dat waren lakens van zijn bed in zijn cel. En die scheurde die dan af en die smeerde die in met tandpasta als ondergrond. En hij gebruikte as van verkoolde lucifers als inkt en zijn eigen bloed als verf. En daarmee maakte die afbeeldingen en die smokkelde die dan uit de gevangenis. En ik ben op een gegeven moment met hem gaan corresponderen. Dus ik heb 2 jaar lang met hem in de gevangenis gecorrespondeerd. En kreeg ook zijn uit de gevangenis gesmokkelde doeken. Via kwamen ze in Nederland en dan organiseerde ik tentoonstellingen van die doeken.
0: Dus dat is eigenlijk de titel Bloed, As en Pasta is eigenlijk het medium waarmee hij werkte.
1: Het is het medium waarmee hij werkte, maar hij tekende ook het leven in de gevangenis. Mm-hmm. En zijn thema was ook wel de repressie. Dus hij beeldde alle personages op die tekeningen af als skeletten. Zowel de gevangenen als de bewakers. En zijn werk toont verschillende thema's uit het gevangenisleven. En ik heb die werken heb ik gebruikt als thema van elk hoofdstuk in mijn boek. Dus zijn illustraties staan ook in mijn boek.
0: En hoe kwam je in contact met hem toen hij nog vast zit? Is het toch gewoon een mailtje sturen? Hoe gaat dat?
1: Nou, ik vroeg mij toen ik met mijn research begon naar politieke gevangenen, vroeg ik mij af, ja, hoe leven ze in de gevangenis? Zitten ze samen met veroordeelde criminelen of zitten ze apart opgesloten, die politieke gevangenen? En toen heb ik toegang gekregen tot een Facebookgroep waarin de familieleden en de mensenrechtenactivisten van brieven deelden met elkaar van politieke gevangenen. En toen in die Facebookgroep kwam ik ook zijn tekening tegen. En dat maakte meteen heel veel indruk op me. En toen vond ik op internet dat er ook een supportgroep, een steungroep was. Free Pavel Krizhevich. En die heb ik toen benaderd. En dat bleek de vriendin van Pavel Krizhevich te zijn. En die liet mij weten dat ik gewoon met hem kon schrijven. En dat is eigenlijk heel erg makkelijk. Want de gevangenisdienst in Rusland, die heeft gewoon een website waar je een brief op kan achterlaten. En die wordt dan naar de gevangenen gebracht. En die schrijft dan met de hand een eigen brief. En die wordt dan gescand. En die wordt dan weer teruggemaild naar mij. Dus ik had. En er zit wel censuur tussen, natuurlijk.
0: Wat is het voor iemand, Pavel Krizhevich?
1: Het is in ieder geval creatief persoon die eigenlijk altijd bezig is met creëren en overloopt van de ideeën. Hij heeft ook een boek in de gevangenis geschreven over hoe zijn kunst tot stand is gekomen in de gevangenis. Maar hij heeft in ieder geval heel veel ideeën en hij snapte ook van: ik moet een doel vinden in die gevangenis, want anders kwijn ik hier weg. En daarmee is hij toch wel goed bezig geweest, want hij had ook helemaal geen artistieke opleiding gevolgd of iets dergelijks. Hij heeft zich in die gevangenis echt omgevormd, ja, bijna tot een volleerd kunstenaar. En zijn werken vallen in de smaak. Ik heb best wel wat werken al van hem verkocht.
0: Maar hij is uiteindelijk, toen hij vrij kwam, naar Europa gevlucht. Maar hoe veilig is hij hier? Eerder deze week werd een andere Russische performancekunstenaar vermoord in Polen.
1: Ja, nou, ik zat heel toevallig toen met hem op het terras van de Bali, omdat hij hier ook een tentoonstelling heeft. En we gingen kijken hoe dat eruit zag met hem. En toen las hij net het bericht op een Telegram-kanaal. En toen zei hij meteen van: oh, dan ben ik de volgende. Ben ik het volgende doelwit. En dat zei hij een beetje gekscherend. Maar hij was best wel in shock. En zijn vrouw ook. En ik zat met een groepje Russen. En die schrikken daar dan wel van. En dat is ook precies het signaal wat er vanuit gaat. Namelijk Russen in ballingschap die tegen het regime zijn. Pas op, want we weten jullie te vinden.
0: Maar gaan ze toch door?
1: Zij gaan door. Het is natuurlijk, er zijn natuurlijk duizenden tot een miljoen Russen in ballingschap. En ja, je weet natuurlijk niet precies wanneer jij het doelwit bent. Het is ook wel zo dat Polen ligt. Het is die kunstenaar Skrepetskoy, Simeon Skrepetskoy. Die wonen vlakbij de Pools-Belarussische grens. En daar is redelijk vrij verkeer vanuit Belarus. Dus dan ben je iets makkelijker doelwit, terwijl je in West-Europa toch iets lastiger te vinden bent. Of dan is het veel meer werk van agenten van Poetin om je om te leggen, zeg maar. Dus ze voelen zich hier toch wel veiliger dan bijvoorbeeld in landen waar Russen vrij naartoe kunnen reizen.
0: En krijgen Russische dissidenten voldoende steun, bijvoorbeeld vanuit Europa? U vertelde net dat Nederland in eerste instantie geen visum wilde verstrekken.
1: Nou, mijn boek gaat echt over de situatie van politieke gevangenen in Rusland. En ik kwam al vrij snel tot de conclusie dat politieke gevangenen de ware oppositie zijn daar. Dus die zitten gevangen en die spreken zich uit tegen het regime. Die spreken zich uit tegen de oorlog in Rusland. Navalny die bleef tot aan zijn dood toe zijn politieke boodschap verspreiden via sociale media. En dat deed Krishevich, mijn kunstenaar, die deed dat ook via zijn kunst. Dus wat je eigenlijk ziet, dat ik persoonlijk vind dat je die oppositie een platform moet bieden in westerse landen. En ja, Nederland die heeft dat tegengehouden. Maar ik vind die stem van die politieke gevangenen heel belangrijk. En ik vind dat die wat breder gehoord zou moeten worden.
0: Dank, Paul Alexander.
1: Ja, graag gedaan.

0: Thijs Boontjes, Thermopain. Reist u morgen met de trein, dan kunt u mogelijk een primeur meemaken. Het is namelijk de dag van de componist. En voor het eerst zijn er optredens van professionele muzici in rijdende treinen. Componist der Nederlander Camille Jansen is hier in de studio. Welkom, fijn dat je er bent.
1: Hi, Simone.
0: Ja, in totaal worden meer dan 100 concerten gegeven in 15 steden en op treinstations en dus in rijdende treinen. Wat maakt deze dag verder nou zo bijzonder voor jou?
1: De dag van de componist is eigenlijk een dag waarbij we Nederlandse componisten en Nederlandse hedendaagse muziek in het zonnetje zetten. Want er gebeurt zoveel in ons land. Weet je, misschien niet altijd bewust van, maar ja, er worden constant nieuwe werken geschreven en er zijn heel veel componisten die echt bijdragen aan een internationale scene. Ja, die mensen mogen we ook wel een keer in het zonnetje zetten. Dat gaan we morgen doen. Aan de hand van inderdaad meer dan 100 concerten door allerlei steden in heel Nederland. En in stationshallen door heel Nederland. Dan denk je misschien bij jezelf, stationshallen, dat is toch een grote galmbak.
0: Precies.
1: Ja,
0: of is dat juist goed?
1: Dat is juist de bedoeling. Ja. Uit de concertzaal, de straat op, dat gaan we morgen doen.
0: Dus het toegankelijk maken van klassieke muziek ook?
1: Ja, ontzettend. Ja, want kijk, klassieke muziek heeft natuurlijk een stoffig imago. En dat zien we allemaal wel. Maar dat hoeft helemaal niet, dat is helemaal niet nodig. Want er is genoeg muziek in Nederland die gemaakt wordt en gespeeld wordt door orkesten en strijkkwartetten of pianisten of noem de bezetting, die je diep van binnen raakt. Iedereen. Of je nou in een trein staat, of in een stationshal, of in een concerthal.
0: Dus het gaat over de nieuwe generatie. Het gaat over een beetje ook over de toekomst van deze muziek.
1: Ja, zo zie ik het wel een beetje. We gaan ook een aantal jonge componisten echt in het zonnetje zetten. Er is ook een prijsvraag morgen. Ik moet goed zeggen trouwens, dat is op het slotconcert op zondag in Tivoli Vredenburg. Maar inderdaad, we kijken ook naar voren. Dus we kijken ook naar de jonge componisten. Sommige daarvan zijn zelfs studenten van me. En daarmee verband houdend, we gaan eigenlijk al die mensen even een platform bieden, maar dan op een andere locatie. Ja.
0: Nou, over de toekomst gesproken, in de popmuziek is bijvoorbeeld steeds meer AI te horen. Is dat ook in opkomst in de klassieke muziek? En wat vind je daarvan?
1: Ja, dat zijn twee goede vragen. AI is in klassieke muziek nog niet echt aan de hand, maar dat gaat natuurlijk gebeuren. Ja. Er gaat natuurlijk een moment komen dat je partituren gaat uploaden en dat die AI-platforms enorme hoeveelheden noten gaan opslokken.
0: Genereren.
1: Ja. En op basis van die input nieuwe dingen gaan trainen. En daar vind ik zeker wat van. Want laat me vooropstellen, ik vind het gevaarlijk. Ik vind het ook ontzettend zonde van de waarde die wij eigenlijk toehechten aan muziek. Ik geloof er heel erg in dat muziek echt iets is wat iets hypermenselijks is. En ook echt iets is wat ons allemaal verbindt. Juist omdat het een emotie die ik voel en die ik op papier zet of speel of zing bij jou ook kan laten voelen. Ja, en ik denk dat we ons te weinig realiseren dat een belangrijke reden dat we dingen voelen als we naar muziek luisteren, dat er daar een mens achter zit die daarvoor gezocht heeft, die daarvoor keihard heeft gewerkt. Het is die menselijke moeite aan het begin van ieder nieuw werk of creatie, wat AI een beetje wegdrukt. Terwijl dat moment dat je begint, dat is eigenlijk het beginpunt van al het mooie wat wordt gemaakt. Al die vele uren die tot niets leiden, al die slechte schetsen en al die rotboeken die je geschreven hebt, al die partituren die de prullenbak in gaan, leiden dan,
0: zeg maar, mislukkingen tussen aanhalingstekens.
1: Ja, of gewoon harde mislukkingen, inderdaad. Ja. Al die slechte uitingen vooraf, die leiden dan tot dat ene moment. En dat voel je als luisteraar. En die menselijke moeite, om maar eventjes de schrijver Thomas Herman van Vos te parafraseren, die hier laatst een hele interessante lezing over gaf. Die menselijke moeite, dat heb je echt nodig als je muziek luistert of een tekst leest.
0: Ja, volgens mij ben jij echt een overtuigd anti-AI-componist.
1: Ja.
0: En doen verschillende jonge componisten mee, ook morgen met de dag van de componist. Weet je zeker dat niemand toch stiekem wat AI-invloeden heeft gebruikt in dat creatieve proces?
1: Nee, je weet het nooit zeker. Ik zou nu nog wel kunnen zeggen dat de modellen die nu gebruikt worden voor echt het maken van een orkestpartituur of zo, dat is echt nog wel best wel niche. Dus dat is er volgens mij nog niet, maar ik kan me vergissen. Maar iedereen gebruikt AI. Ik ben een klusser. Ik klus in mijn huis, ik sleutel aan mijn auto. Ik gebruik AI de hele dag om te dubbelchecken of ik mezelf niet per ongeluk elektrocuteer.
0: Ja. Je zit hier nog steeds.
1: Ik zit er nog steeds.
0: Het is gelukt.
1: Maar ik weet niet zeker, nee. Ik weet niet zeker of dat morgen.
0: Maar hebben jullie het daar dan over? Al gewoon überhaupt in deze sector, van doe jij het, doe ik het?
1: Ja, daar wordt zeker over gepraat en mensen zijn er natuurlijk bang voor. Maar we realiseren ons ook wel echt allemaal van, nee, het is juist inderdaad die menselijkheid. Daar vechten we voor. En ik denk dat er heel veel componisten zijn. Kijk, je wordt niet zomaar componist.
0: Ja.
1: Je moet zo geloven in muziek en in jezelf ook. En in wat jij zegt, wat je te zeggen hebt. Dat, ja, dat is, ja, het is natuurlijk ook een beetje ijdelheid. Maar weet je wel, je moet er zo in geloven dat je je leven daaraan wijdt. Dat ga je niet zomaar weggeven.
0: Nou, we gaan nu naar echte muziek van echte muzici luisteren. Morgen zijn dus er tientallen muzici te zien en te horen. Laten we even luisteren naar een fragment van een van de muziekstukken die in de Intercity tussen Arnhem en Zwolle zal worden gespeeld.

0: contact met Martine Veldhuis, winnaar van het Nederlands Vioolconcours 2026. Goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, jij gaat dit stuk morgen spelen. Wat is het voor stuk?
1: Ja, ik moet zeggen, ik word al helemaal vrolijk van.
0: Ja, ik ook.
1: Achter de telefoon.
0: Ja.
1: Nou, het stuk heet The Dance van Theo Louvendi. En het is een stuk waar we ook letterlijk bij moeten dansen. Want er is gevraagd om belletjes om je voeten te doen. Iets wat ik erg spannend vind in een rijdende trein, omdat ik niet omval tijdens het spelen.
0: Ja.
1: En er wordt dus gevraagd dat een kruisje per noot, waar je dus moet stampen, letterlijk op de grond.
0: Ja, dus ik hoorde die belletjes,
1: in een rijdende trein. Ja, dat is extra, extra percussie. Dat wordt dus allemaal gedaan door één speler.
0: Oh. En ben je dat aan het oefenen al?
1: Ja, ik heb dat letterlijk tegelijk gestudeerd. Dus normaal studeren we altijd heel langzaam. Dat heb ik ook gedaan, maar meteen met mijn rechterbeen erbij. Want ik denk, als ik dat apart had gestudeerd, dan had ik dat niet meer samengekregen. Ik moet het echt als één mens studeren. Dus ik heb dat tegelijk ingestudeerd.
0: En waarom dit stuk gekozen?
1: Ik vind het een ontzettend vrolijk stuk. En het is een heel krachtig stuk. Ik was in het begin ook wel een beetje bang van mensen die heel dichtbij zitten. Gaan ze niet denken, die viool kan best hard.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk dat het gewoon echt een heel feestelijk, vrolijk stuk is. En die wil ik heel graag laten horen aan zoveel mogelijk mensen. Vooral mensen die ook denken van, gebeurt me nu? Oh, wat leuk eigenlijk. En ja, dat het zo verder gaat.
0: En optreden in een rijdende trein, dat is dus een primeur, wordt dat morgen. Is dat wel een goed idee met zo'n breekbaar instrument?
2: Ja, dat is een hele goede vraag inderdaad.
1: Ja.
2: Ik
1: heb dat vaker gedaan. Ik heb niet door een concertorganisatie, maar er was een mevrouw in de trein die zat in een rolstoel. En ze zei tegen mij dat ze nooit een viool heeft kunnen horen live, omdat zij niet durft naar locaties te gaan.
0: Mm-hmm.
1: En toen zei ik tegen haar van, als u wil, kan ik voor u live spelen. Toen ben ik wel gaan zitten en toen vond ik wel veilig. En toen ben ik voor haar wat gaan improviseren. En dat was zo'n speciaal moment. Dus dat is wel voor mij mijn primeur. Maar echt een optreden geven, dat is morgen als primeur voor mij.
0: En als je aankomt in Zwolle, moet je direct door naar je eigen concert, eigen orkest, begrijp
1: ja.
0: ik, hè? En dan maar hopen dat je geen vertraging hebt.
1: Ja, enorm, ja. Ja, ik dirigeer een klein strijkorkest. Benjamin heet het, in Zwolle. Dus dat was ook de enige reden dat ik ja kon zeggen. En ik had dat concert al staan. En toen zag ik van, hey, wil je spelen in een trein? Toen zei ik, nou, alleen als hij naar Zwolle gaat. Nou, toevallig wel. Oké, dat gaan we doen.
0: Oh, dat is een mooie combinatie. Ja, wat hopen jullie beiden dat deze dag van de componist verder teweeg brengt, Camille Jansen?
2: Ik hoop vooral dat iedereen een hele leuke tijd heeft. Maar ik hoop ook vooral dat de mensen in de trein zich gaan realiseren van, hey, dit is eigenlijk echt te gek. Dit is hele leuke muziek. Ik ga een keer naar een concert toe. Of ik ga deze muzikant misschien even volgen op Instagram. Of deze muziek een keer luisteren. Ja, gewoon awareness. Awareness voor de Nederlandse hedendaagse muziek. Want er is zoveel.
0: Want noem nog eens wat namen, want er zijn ook stadscomponisten.
2: Klopt, ja. Er zijn stadscomponisten in Amsterdam, in Den Haag. Er is een stadscomponist voor één dag in Groningen. Seterena Fisi is in Groningen de stadscomponist. Zij geeft, ik geloof om 3 uur, zijn een stuk geschreven voor vrouwenkoor en elektronica. Op basis van overlevingen uit kamp Westerbork. Nou, dat is echt een waanzinnig stuk muziek. Heb ik laatst wat van gedraaid op de radio. En zo zijn er dus allerlei dingen. De voormalig componist in Nederland, Martin Fonsen, die reist mee in de zuidelijke route. Doet ook Rotterdam aan. Daar klinkt ook waanzinnige muziek. En in bijna iedere stationshal zingt er ook een koor. Dus dan hoor je allerlei koren. En een van die stukken trouwens is ook het stukje wat ik geschreven heb voor deze dag, speciaal voor deze dag, Schokgolf.
0: En dat is waar precies te horen?
2: Overal wel zo'n beetje. Ook in Zwolle trouwens, Martine.
0: Ook in Zwolle. Dus als je uitstapt, Martine, is het wellicht te
1: horen.
0: Dan blijf
1: ik nog even staan.
0: Zeker. En wat hoop jij dat deze dag teweeg brengt, kort, Martine?
1: Ja, wat ik eigenlijk altijd hoop als ik concerten buiten concertzalen geef, inderdaad die drempel minder groot maken. Er is toch altijd die drempel.
0: Dank je wel. Componist in Nederland Camille Jansen en jong viooltalent Martine Veldhuis. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Goeienacht.

0: NPO Radio 1.
1: Zondag op de perstribune van Max.
2: Ja, je hoort nu dat het luchtalarm afgaat. Dus ik moet ook even het gesprek onderbreken om een veilige plek op te zoeken.
1: NOS-correspondent Nasra Habibala over haar vertrek uit het Midden-Oosten. En voetbalanalist Kenneth Perez.
3: Ja, vlees nog vis.
1: Over de hoogte en dieptepunten op het WK-voetbal.
3: Weet je wat ik het mooist vond aan de goal? En hoe hij zo bleef kijken. Van, heeft hij de juiste curve?
1: Margreet Rijntjes. In gesprek met Nasra Habibala en Kenneth Perez. Zondag vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
5: Ik heb een superpijn.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
9: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Creon kozijnen.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: 52 min 40.
13: 12 natuurlijk.
12: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
13: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
12: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
11: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: In 12 weken leren rekenen?
13: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
14: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
15: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
16: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
17: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
17: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
1: NPO Radio 1.
18: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Als je verkeerde vis op boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet heeft ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, ook een bekeuring. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: WK is in volle gang en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat-ie. 1, 2, ach. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.

Dit is Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting. Bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Goudse kaas is iets internationaals. Laat ik er iets universeels van maken. Dus vandaar dat ik met deze idee kwam. Gewoon een stukje kaas die door de ruimte zweeft. Om aan het hele universum te laten zien dat Goudse kaas de kaassoort is.
1: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Gouda.
2: Kijk, en dit staat recht naast de snelweg. Dus tienduizenden mensen per dag zien dit beeld. Dit is een van de meest bekeken beelden van Nederland en zeker van Gouda.
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Dit weekend gaat het Varend Corso Westland weer door het Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Delft en Rijswijk. Zaterdag is het Corso in Westland en TV West is er natuurlijk live voor je bij. Het Varend Corso Westland, zaterdag live om 1 uur en zondag in een samenvatting van 5 uur.
1: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving.